0: Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De IVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De IVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Railschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De IVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Donderdag 21 mei. Goedemorgen. Goedemorgen Job.
3: Goedemorgen.
2: Je hebt het mooie weer meegebracht.
3: Ja.
2: Nou, de zon komt nog niet heel spontaan op.
3: Ik denk het wordt eens tijd. Neem ik mooi weer mee.
2: Precies. De komende dagen gaan we daar ons voordeel van hebben. Vanochtend praten we over Twente Airport door. De provincie besteedt het vliegveld nu uit aan het bedrijfsleven. Maar de vraag is of dat wel rendabel te maken is.
3: Ja, de eindexamens zitten er bijna op. En we horen vanochtend of ze een beetje goed zijn verlopen.
2: We hebben toch nog een competitie gevonden waar er een Overijsselse voetbalclub kampioen kan worden.
3: We hebben gezocht.
2: Ja, dat moesten we wel eens even zoeken. Want het seizoen zit er wel eens een beetje op, dacht ik eigenlijk.
3: Maar... Ja, wat we vandaag ook hebben, dat is een debutant burgemeester.
2: Kijk, dat wordt spannend voor haar. Het weer, het verkeer en ook nog heel veel lekkere muziek hoor je tot 9 uur bij ons bij... Radio Oost. Beginnen we je donderdag met Madonna. Hier is True Blue.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze donderdag, de 21ste van mei. Job, wat staat ons vandaag te wachten?
1: Ja, de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie over corona geeft vandaag een toelichting op de openbare verhoren die volgende week gaan beginnen. Die verhoren gaan 9 weken duren en in die tijd wil de enquêtecommissie inzicht krijgen in het handelen van het kabinet in de coronacrisis en de keuzes die toen zijn gemaakt. En ook moet duidelijk worden wat de rol van de Tweede Kamer toen was en hoe de Tweede Kamer heeft gefunctioneerd.
0: Voor druk in Den Haag, want in de Tweede Kamer wordt vandaag het jaarverslag van de Nationale Ombudsman ook aangeboden. Altijd interessant, omdat de ombudsman het functioneren van het openbaar bestuur controleert en bekritiseert.
1: Het Trimbos Instituut organiseert vandaag het landelijk congres alcohol, drugs en nicotinepreventie. Ja, Trimbos is het landelijk kennisinstituut voor mentale gezondheid, het gebruik van alcohol, tabak en drugs. Op dat congres wordt er gesproken over hoe jongeren makkelijker kunnen kiezen voor gezondere opties. Ook de minister van Volksgezondheid, Sophie Hermans, komt daar naartoe.
0: Dan de rechtbank Rotterdam doet vandaag uitspraak in de zaak van Ines Wesky. De voormalig strafrechtadvocaat wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Volgens justitie zou zij berichten van Taghi hebben doorgegeven aan de buitenwereld. Ze werd er ook voor gearresteerd en opgesloten op een geheime plek in Kamp Zeist. Het werd een hele rel. Volgens het Openbaar Ministerie speelde Wesky een cruciale rol. De eis tegen haar is 4,5 jaar cel.
1: Gemeentelijke bestuurders, politiemensen en deskundigen komen vandaag bij elkaar op het landelijk congres kennisfestival GGZ. Wordt een negatieve beeldvorming rond de GGZ en mensen met psychische problemen geconstateerd. GGZ-professionals willen ook succesvolle projecten belichten.
0: Nou, en er komt nogal wat aan congressen en adviezen vandaag. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad komen namelijk vandaag ook nog met een advies voor de gezondheid in tijden van klimaatverandering. Worden aanbevelingen gedaan voor een beleid dat de bevolking beter moet beschermen tegen de gezondheidsrisico's van klimaatverandering. En dan kan het gaan om hitte, UV-straling, zomersmog, pollen, vergroten van het risico op kanker en infectieziektes.
1: In Zwolle kun je vandaag je hart laten testen bij een hartcheckpunt. Is een initiatief van de Hartstichting die constateert dat er behoefte is aan laagdrempelige controles en informatie over hartziekten. Van de mensen die hun hart al hebben laten controleren blijkt dat bijna 70% een verhoogd cholesterolniveau heeft. Ja, was deze week in het nieuws. Vaak zonder dat ze dat zelf weten. En ook hebben mensen een veel te hoge bloeddruk. Het zijn allemaal factoren die het risico op hart- en vaatziekten vergroten.
0: Ik wil net een slok koffie nemen.
1: Dat mag.
0: Maar dit is van ververs gemalen bonen.
1: Ja.
0: Daar zit cholesterol in.
1: Oké. Okay. Oh, dan heb ik ook een heel hoog cholesterol, denk ik.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Ik waarschuw maar even. Op het stationsplein in Enschede is vandaag een officieel slopenmoment. Wordt daar begonnen met het slopen om plaats te maken voor een mega-appartementencomplex. De herinrichting van het gebied gaat het aanzien van het station en de omgeving oningrijpend veranderen.
1: Het is vandaag fietsveiligheidsdag in Kampen. Dat is bedoeld om inwoners op een laagdrempelige en gezellige manier bewuster veiliger te laten fietsen. Het is een initiatief van de gemeente en van Veilig Verkeer Kampen. En ook onder meer oud-wielrenner Henk Lubbeding, die geeft advies. Het is niet alleen bedoeld voor de oudere fietsers, ook jongeren moeten bewust en veilig leren fietsen.
0: Henk Lubbeding is vast zelf nooit gevallen.
1: Nou,
0: denk het wel. In Staphorst debatteert de kindergemeenteraad vandaag. Onder leiding van de burgemeester gaan leerlingen van basisscholen uit de gemeente met elkaar in debat. Gebeurt ieder jaar trouwens een keer. Om kinderen al vroeg kennis te laten maken met democratische besluitvorming. Zo kunnen ze bijvoorbeeld meedenken over de inrichting van hun eigen speel- en leefomgeving. Debat van vandaag gaat over een fatbike-verbod. Oeh, heikel punt. En over de vraag of Staphorst een openluchtzwembad moet krijgen.
1: Kijk aan.
0: Het lijkt mij wel.
1: Ja, lijkt mij ook. Vooral als kinderen daarover gaan. Ja, die zeggen gewoon ja.
0: Daarom.
1: Zou je denken.
0: Maakt niet uit wat het kost.
1: Nee, ik hoef toch niet te betalen. Basisscholen uit Harderberg en Twenterand doen mee aan de e-waste race. Leerlingen gaan aan de slag met het recyclen van elektronisch afval. 4 weken lang gaan ze de strijd aan om zoveel mogelijk klein elektronisch afval in te zamelen en het een tweede leven te geven. Ja, het gaat er bijvoorbeeld om oude toetsenborden, defecte waterkokers, mobiele telefoons, kabels, adapters, noem allemaal maar op. De leerlingen zorgen ervoor dat deze apparaten worden hergebruikt, gerepareerd of verantwoord gerecycled. Zo gaan ze een bijdrage leveren aan de circulaire economie en het verminderen van elektronisch afval.
0: Dat vind ik wel een goed project.
1: Ja,
0: dat is niet alles zomaar wegmieterd.
1: Want hoeveel oude telefoons telefoons heb jij nog in de kast liggen? Doos vol met kabels, soort dingen?
0: Ja. Ik zelfs nog een waterkoker die het volgens mij nog doet, maar die ik heb afgedankt. Maar goed, dat zijn ook stroomvreters, dat soort dingen. Daar kun je best nog wel wat mee. Dan de koning, de koningin en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane gaan vandaag weer op de foto tijdens de jaarlijkse fotosessie.
1: Zeker. En het is fiets naar je werkdag. De landelijke actiedag om je auto te laten staan en op de fiets, of in ieder geval vitaler en duurzamer naar je werk te gaan.
0: De renners in de Giro gaan vandaag ook op de fiets naar hun werk en in hun werk. 12e etappe gaat van Imperia naar Novi Ligure over 175 kilometer. Volgt trouwens een deel van de route van de voorjaarsklassieker Milan Sanremo, maar dan in omgekeerde richting. Dit is wat anders.
1: Ja, de eerste wedstrijden in de playoffs voor Europees voetbal zijn vanavond in Volendam. Daar speelt Ajax dan thuis tegen Groningen. Utrecht krijgt later vanavond Heerenveen op bezoek. Het gaat dus maar om één wedstrijd, dus niet uit en thuis. En die winnaars van die twee potjes die spelen dan zondag de beslissende wedstrijd voor een Europees ticket.
0: En of dat allemaal nog niet genoeg is, is het vandaag ook nog de internationale dag van de thee.
1: Ja, over koffie gesproken.
0: Over koffie gesproken. Dit is de dag van de thee. Er wordt vandaag stilgestaan bij de lange geschiedenis van thee en het economisch en culturele belang van de warme drank, hot beverage, die al duizenden jaren wordt gedronken. Trouwens, thee is ook van groot belang voor de plattelandsontwikkeling in landen waar veel thee wordt verbouwd. Dus, neem een bakkie.
1: Koffie. Oh nee, thee.
0: Of thee. Ik ga na deze uitzending weer aan de thee.

0: Clouseau uit België hoorde je met de Daar gaat ze. Een knijter van een hit was het. In 1989.
1: 89? Amai.
0: In 1989, toen viel de muur. Toen was ik in Oost-Duitsland. En Clouseau had toen de hit met Daar gaat ze.
2: Het krantenoverzicht.
0: En daar ging de tijd. 21 mei is het vandaag. De papieren kranten zijn weer binnen, Job.
1: Ja, Bolle Jos glipt door het net. Is,
0: al heel lang.
1: Op de voorpagina van de Telegraaf. Er zat ook een gigantisch portret van die gozer bij.
0: Een tekening?
1: Ja, speciale operatie voor arrestatie in Afrika. Justitie was deze maand ongekend dicht bij de arrestatie van de meest gezochte crimineel van het land. Bolle Jos, speciale eenheden van de nationale politie en de koninklijke marine, moet ik zeggen, die verschansen zich voor de kust van West-Afrika op een speciaal undercoverschip na een tip dat Bolle Jos per boot vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia zou varen. Mm-hmm. Die unieke operatie werd maandenlang voorbereid en had onder meer als doel een einde te maken aan de criminele praktijken van Bolle Jos. Eerder deze maand onderschepte opsporingsdiensten nog een schip met een recordhoeveelheid van 30 ton cocaïne. Dat wordt toegeschreven aan hem. Maar die arrestatie van Bolle Jos ging uiteindelijk niet door, omdat hij zich niet had verplaatst. Ja, dan moet je natuurlijk wel de boot nemen.
0: Ja, want anders
1: schiet hij niet op.
0: Nee, maar hij moet wel in internationale wateren zijn, denk ik. Hè? Anders dan ben je in een land. Dan ben je in een land actief en dat mag natuurlijk niet.
1: Ja, ik denk dat Nederland dat niet zo heel veel uitmaakt eigenlijk.
0: Ja, dat denk ik wel. Dan
1: maar goed,
0: heb je een internationale rel. Dus ze moeten wachten tot hij buiten de kustwater is.
1: Ja, maar goed, als je tip krijgt dat hij de boot zou nemen en je daar dus op voorbereidt, maar op het laatste moment neemt hij de boot niet, ja, dan kun je hem ook niet aanhouden natuurlijk. Nee. Justitie zegt exact op de hoogte te zijn van zijn schuilplaats en hem op hem te blijven jagen. Ja. Justitie zegt, zijn arrestatie heeft onze grootste prioriteit.
0: Fijn dat de krant erover schrijft. Dan weet hij het nu zelf ook. Maar ja. Dat wist hij waarschijnlijk.
1: Zou hij daar een telegraafje lezen?
0: Oh, wel. Ja, dat denk ik wel.
1: Denk het wel, hè?
0: Dan de opening van NSC. Wij hoorden er gisteren ook al heel veel over. Asielopvang Ter Apel overvol. COA gaat aanmelders weigeren. In Ter Apel melden zich zoveel mensen aan dat het COA eerst de meest kwetsbare asielzoekers zal toelaten. Ook deze kop vind ik weer tendentieus. Niet zoveel mensen. Het zijn er niet meer dan normaal, maar ze stromen niet meer uit. Dat is het grote probleem van het COA. En dus raakt het daar steeds voller. Afgelopen nacht hebben zo'n 80 mensen ergens anders moeten slapen. En vandaag worden ze weer teruggebracht om weer verder in de procedure te gaan.
1: Ja, in de Tubantia geeft Rai Vloed een interview. Gisteren kwam hij vrij, de oud-voetballer, na een celstraf van 20 maanden. Maar misschien weet je het nog wel, in november 2021, 5 jaar geleden dus, veroorzaakte hij een dodelijk ongeluk op de A4 bij Hoofddorp. Een kind van 4 kwam daarbij om het leven. Rai Vloed speelde toen bij Heracles. Nu geeft hij dus een groot interview. Hij trekt het boetekleed aan. De ouders zijn de grootste slachtoffers van dit alles. Het is een gruwelijke fout geweest die avond, zegt hij daarover. Als de ouders ooit openstaan voor een gesprek, ben ik daar altijd toe bereid. Nu is Rai Vloed dus weer vrij, na 20 maanden cel. Zijn doel is trouwens weer om te gaan voetballen.
0: Nou ja, het heeft inderdaad ook zijn hele carrière gekost natuurlijk.
1: Ja, maar ja,
0: staat in de schaduw van het ongeval natuurlijk. Maar
1: precies,
0: toch.
1: Maar daarover zegt hij, voetbal verleer je niet. Hij denkt zelfs nog wel een paar jaar te kunnen spelen. Niet hier in Nederland, denkt hij zelf ook, want er is geen directeur die dat aandurft, is zijn verwachting. En het liefste gaat hij ergens in Europa aan de slag.
0: Nou,
1: ja.
0: De opening van Trouw is toch wel het nieuws dat er nu toch wel wat barsjes, ja, de hele tijd al maar in het barsjes in de reputatie en de presidentschap van Donald Trump komen. Trumps interne wraakcampagne werkt voorlopig. Landelijk mogen Donald Trumps populariteitscijfers in een glijvlucht verkeren. Nog nooit was een president in de Verenigde Staten zo impopulair. Voor verkiezingen in de VS laten zien dat hij de Republikeinse partij wel helemaal in zijn macht heeft. En zo bewijst hij dat hij zijn partij dus nog controleert. Het kan hem allemaal wel duur komen te staan, want zegt 37% van de Amerikanen keurt Trumps beleid nog goed. Geen president, ik zei het eerder al, was ooit zo impopulair.
1: Peperdure rondweg slurpt subsidies op, schrijft de Tubantia vanochtend. De peperdure nieuwe rondweg langs Zenderen en Borne dreigt ten koste te gaan van andere Twentse wegen, fiets- en verkeersprojecten. Om het gat van ruim 100 miljoen euro te dichten, kijkt de provincie nadrukkelijk naar het regionale mobiliteitsbudget, zoals dat dan zo mooi heet voor Twente. Want die nieuwe provinciale rondweg tussen Zenderen en Bonen, zogeheten vloedbeltverbinding, dreigt niet alleen een van de duurste infrastructurele projecten van Twente te worden, maar het gaat ook op andere plekken in de regio pijn doen. Want het prijskaartje van de ruim 6 kilometer lange weg schoot vorige week omhoog. Van 76 naar maar liefst 177 miljoen euro. Zo. En daarmee kost de weg straks omgerekend 27.000 euro per meter.
0: Alles wordt duurder.
1: Hebben ze hem ook met goud belegd, denk ik.
0: En dit ook. Ja, precies. Tegenwoordig kost dat allemaal.
1: Ja, asfalt is ontzettend duur.
0: Veel ging het de afgelopen week over het luchtalarm na. Maar de minister noemde het een dom apparaat. Je drukt op een knop en dan gaat iets loeien. En dat moet maar vervangen worden. Dat gaat ook gebeuren, inderdaad. Maar goed, er zijn altijd weer kleine kernen die bezwaar maken. Hier de cijfers. NL Alerts, dus wat je op je telefoon krijgt, bereikt 92% van de Nederlanders. Het luchtalarm bereikt
1: 100.
0: Een kwart.
1: Oh.
0: Van het land.
1: Dus niet overal is dat ding te horen?
0: Blijkbaar niet. Nee, dat natuurlijk niet. Ergens op het platteland.
1: Ja, zo kunnen zo.
0: Of in buurs of weet ik veel waar, dan hoor je dat toch niet?
1: Maar ik hoorde laatst
0: Of er moet een mast staan, maar dat weet ik niet.
1: Nee, oké. Ja, maar ik hoorde laatst nog wel. Ja, stel je voor, als er een ramp is en het netwerk ligt er dus uit, mobiele netwerk, dan kun je dus ook geen NL-alert krijgen. Nee, maar goed, de vraag is dan wel, kun je ook dat luchtalarm aansturen?
0: Neem aan dat het op elektriciteit werkt.
1: Ja, maar ja, hoe krijg je het signaal van de meldkamer dan naar die paal, zeg maar?
0: Ja.
1: Ik weet het niet.
0: Ja, dan moet je op die knop drukken. Ja. Er is een ambtenaar voor, hè?
1: Nee, dat snap ik.
0: Die dat gaat doen.
1: Ja, maar doet die knop dan nog als alles eruit ligt? Dat is meer de vraag.
0: Heel veel vragen. Ik begrijp, dit artikel roept meer vragen op dan dat ze beantwoordt. Ja. In ieder geval, een NL-alert is veel effectiever dus dan het luchtalarm.
1: Ja.
0: Dat weten we dan maar vast weer. Ach, konden de tijd maar terugdraaien. Hier is Cher. And if I could turn back time...

0: Cher hoorde je, If I Could Turn Back Time. Daarmee is het 6:30 geworden, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
1: Bij het LAKS, dat is het Landelijk Actiecomité Scholieren, zijn er tot nu toe 18.000 klachten uit Overijssel binnengekomen over de eindexamens. De meeste meldingen gaan over het examen HAVO-Nederlands en geluidsoverlast in de examenzaal. Kwamen onder meer klachten binnen van leerlingen die klagen over het lawaai van grasmaaiers of vogels. Ja, deze docent Nederlands uit Deventer probeert leerlingen gerust te stellen, ook al hebben ze soms hun dag niet.
2: Ik zeg vaak tegen leerlingen, je moet niet vergeten dat je hier al 4, 5 of 6 jaar naartoe werkt. Dat het niet allemaal van deze paar weken afhangt. En dat als het nu even net niet gaat zoals je wil, dat je dan ook mag vertrouwen op alles wat je al de laatste jaren in je bagage hebt gestopt. En ik zeg altijd op tijd naar bed, uitgerust zijn.
1: Ja, de eindexamens duren nog tot en met dinsdag. Vandaag onder meer op de planning Frans voor VMBO, aardrijkskunde voor HAVO en VBO gaat economie maken. Een wandelpad op de Holteberg moet weer open, heeft de Raad van State bepaald. Dat pad loopt over de grond van een landgoedeigenaar. Al in 2004 had hij daar een bordje bij het pad neergezet dat er niet meer gewandeld mocht worden. Want volgens hem was het in de 30 jaar daarvoor ook niet meer gebruikt als wandelpad. Maar dat klopt niet, heeft de gemeente aangetoond bij de Raad van State. Het is wel door veel wandelaars gebruikt, zo blijkt nu. En daarom oordeelt de Raad dat de landgoedeigenaar het wandelpad weer moet openstellen. Bij een botsing in Zwolle tussen een fatbike en een scooter is de bestuurder van de fatbike gewond geraakt. Ongeval gebeurde rond 8:00 gisteravond bij een stoplicht. Volgens de scooterrijder moest hij uitwijken voor de bestuurder van die fatbike. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. En een probleempje voor een bestuurder van een bakwagen gisteravond bij de IKEA in Zwolle. De bestuurder wilde de parkeerplaats oprijden, maar de wagen bleek te hoog voor de hoogtebalk. Gold de maximale hoogte van 2,90 meter, maar die wagen was dus te hoog en bleef dus vastzitten onder die balk. Ja, de brandweer moest er uiteindelijk aan te pas komen om de wagen weer los te krijgen.
0: Ja, met zo'n inbussleuteltje.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Die had het nog wel liggen.
1: Nee, die balk was best ver in die bakwagen.
0: Wat is een bakwagen dan? Een klein vrachtwagen.
1: Heel klein vrachtwagen.
0: Ja, met een bakkie.
1: Ja, met zo'n bakkie erachter. Maar het bakkie was te hoog. Dus dat is vrij lullig.
0: Ja, ja, ja, ja. Had je net allemaal van die kasten willen kopen en inladen.
1: Ja, precies.
0: Nou, zit je vast onder een balk.
1: Als je wil weten hoe het eruit ziet, moet je even de site checken. rtvoost.nl of onze app.
0: Dan maar naar het weer. Margot Ribberink, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel.
0: Koud was het niet vanochtend. 14 graden zag ik in mijn auto. Zonnig ook nog niet. Heel voorzichtig doet de zon een poging nu in Hengelo erdoor te komen. Het was nog redelijk bewolkt.
3: Ja, dat in Hengelo. Maar we zitten natuurlijk op andere plaatsen. En daar schijnt de zon wel. Dus wat ik op dit moment zie is dat het op de meeste plaatsen in onze provincie meteen al vanaf de start van dag een mooie dag gaat worden. Kijk. Met flink wat zon. En die wolkenveldjes in Hengelo die trekken zo de grenzen over. Er komen overigens wel weer nieuwe wolken aan. Stapelwolken worden in de loop van de ochtend gevormd. We zien ook wat hoge en middelbare bewolking. Dus een mix van wolkenvelden en zon vandaag. Ja, de start van de dag 13 graden op de meeste plaatsen. Ook bij onze vaste waarnemers Tony Morsink en Hans Rikhoff in De Lutte. En ook in Enschede-West melden licht bewolkt weer aan 13 graden. En het blijft vandaag droog. De eerste van een hele reeks droge dagen. Nou, er zit wel een addertje over te gas. Daarover misschien straks meer. Maar vandaag een mooie dag met temperaturen die ook weer hoger uitkomen in vergelijking dan gisteren. Gisteren hebben we temperaturen gehad van een graadje of 17, 18. En vandaag zitten we meteen al boven de 20 graden. Komt ook omdat er veel minder wind waait dan gisteren. Uit een west- tot zuidwestelijke richting. Zwak, vanmiddag matige windkracht 3. En daarmee wordt het op de meeste plaatsen zo'n 20 tot 21, misschien wel 22 graden.
0: Kijk, half bewolkt meldt Petra uit Hellendoorn 13 graden. Nu, daar gaat die temperatuur maar. Addertjes word ik altijd alert. Maar gewoon, wat is het addertje?
3: Precies, ja.
0: Kom maar met het addertje.
3: Nou, het addertje zit hem op de zaterdag namiddag. Dat is echt het enige hoor. Eerst maar even chronologisch doen. De komende nacht wordt een iets frissere nacht. Koud wordt het niet hoor. Temperaturen gaan terug naar 8 graden op de koudste plaats. En dan kan er ook wat dauw en wat nevel. Misschien een enkele mistbank ontstaan. Dat is morgen zo weer opgelost. Morgen waait de wind uit het zuidoosten. Zwakke wind. Dat is de warme hoek. Dus we gaan voor het eerst naar 25 graden. Een zomerse dag met opnieuw weer flink wat zon. minder wolken dan vandaag. Dus ook weer een mooie dag. En dan in het weekend zitten we op zaterdag op 27 of 28 graden. Maar het is wel zo dat in de namiddag en avond vanuit het westen een storing overtrekt. Het is geen actieve storing, dus op de meeste plaatsen blijft het droog. Maar het zou kunnen zijn dat de opbollende stapelwolken eindmiddag, begin van de avond, zeer lokaal een onweersbui produceren. Dus dat was het addertje. Maar voor de rest is de kraan gewoon dicht. Want ook op zondag en maandag, de Pinksterdagen, blijft het droog met flink wat zon. En is het warm voor de tijd van het jaar met 27 graden.
0: Verder geen giftige dieren in het gras. Nee, dat is mooi. Nee. Maar als die temperatuur zo snel stijgt, want dat gaat echt nu rap omhoog.
3: Ja. Ja, het is echt een hele markante overgang. Een soort kantelpunt naar de zomer. En de vraag is van, nou, blijft dat dan ook zo? In ieder geval tot en met de Pinksterdagen. Ik denk dat het halverwege volgende week langzaam iets minder warm wordt. Maar koud wordt het niet meer. De nachttemperaturen blijven boven de 8, 9 graden. Overdag zitten we ook halverwege volgende week nog met de dikke twintigers. En heel veel neerslag wordt er nog steeds niet verwacht. Dus dat, wat dat betreft is dat natuurlijk niet goed voor de natuur. Want ja, we hebben natuurlijk wel een periode met wat buien gehad. Maar dat is natuurlijk veel te weinig om de zomer door te komen.
0: Ja, dat buffertje zal niet genoeg zijn. Nou, wij houden het, of jij houdt het voor ons in de gaten. Margot, dankjewel. Tot over een uur weer.
3: Tot straks.

0: Face of Ophelia. Kwart voor zeven. Je luistert naar Radio Oost. Kleine disclaimer. Taylor Swift komt niet uit Overijssel.
1: Overijssels mooiste. Top 75.
0: En dus kun je niet op Taylor Swift stemmen.
2: Twijfelde jij daarover?
0: Ja, ik twijfelde. Ik heb nog even opgezocht. Ik denk, wie weet. Is een keer in Zwolle uit de bus gestapt.
2: Ik denk
0: hadden we haar kunnen claimen. Maar nee, Taylor Swift kan niet. Maar verder kun je wel stemmen op jouw favoriete Overijsselse nummers, liedjes. Die door Overijsselse bands zijn gemaakt natuurlijk. En dan op Tweede Pinksterdag zenden wij de Overijssels mooiste top 75 uit.
2: Wat staat er dan in jouw lijstje?
0: Ik heb nog niet echt een lijstje gemaakt, maar ik heb wel veel Herman Broods. Ilse Lange vind ik niet dat die mag ontbreken. Ik zit te twijfelen, mag normaler dan in?
2: Nee.
0: Ik denk het niet dan, hè?
2: Ja, nee, ja, als we even...
0: Maar Bukkers weer wel.
2: Bukkers wel.
0: Bukkers mag je wel doen.
2: Ja, normaal komt gewoon uit de Achterhoek. Ja, het spijt me zeer.
0: Het is toch net over
2: de jury is streng.
0: Ja, absoluut. Maar ik twijfel nog of de jury inderdaad zo streng is. Maar goed, dat weet ik niet precies. Dat moet je navragen. Maar ga naar onze kanalen en stem op je mooiste. En dan die top 75 komt op Tweede Pinksterdag voorbij.
2: Ja.
0: Dus dat is mooi, toch? Dus dan hoor je wat. Dus het is echt wel breed, hoor. Dus je hoeft niet echt... Je vervalt niet echt in de Nederlandstalige muziek, zeg maar.
2: Nee, dat hoeft niet per se.
0: Ja, nee, absoluut niet. Dus er is genoeg te beleven in Overijssel. Maar denk bijvoorbeeld aan Higo, die hebben we gisteren gedraaid.
2: Zeker. Ik heb laatst nog een keer uitgezocht. Er is één Overijsselse artiest die een nummer 1 hit in Engeland heeft gehad.
0: Oh, daar ben ik benieuwd. Teach In, denk ik dan.
2: Nee. Het is veel recenter. Het, het zijn twee jongens uit Almelo.
0: Klopt, die.
2: Ze heten de Bingo Players.
0: Ja.
2: Best wel een triest verhaal achteraf, want een van die twee jongens is vroeg overleden. En ze hadden een gigantische hit met een of andere danceplaat. En dat heeft in Engeland op 1 gestaan.
0: Kijk, nou, dat kan ook.
2: Ja.
0: Dat kan ook.
2: Zullen we hier nooit draaien, maar het kan wel.
0: Weet ik niet. We gaan eens opzoeken. Want nu ben ik wel benieuwd eigenlijk. Want ik heb er wel van gehoord, maar ik weet niet meer welk nummer dat is. Nou, gaan we doen. In ieder geval, de boodschap is, je kunt nog stemmen.
1: Overijssels mooiste, top 75.
3: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssels mooiste, de top 75 in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
1: Overijssels mooiste, top 75.

0: Pearl Jam hoorde je om 6 minuten voor 7 op Radio Oost met Just Breathe. Ook Pearl Jam komt niet uit Overijssel. Maar er zijn genoeg keuzes te maken voor de hemelse top 75. Nee, dat is
1: Overijssel's
0: mooiste ja. Top 75. Tweede Pinksterdag. Jij kunt hem samenstellen. En dit is misschien wel een van de keuzes.
1: Nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor iets wat we hier niet zo heel vaak draaien. Maar wel de enige Overijsselse artiest die ooit een nummer 1 hit in Engeland heeft gescoord. Dit is de formatie Bingo Players uit Almelo.
0: Goeie naam ook.
1: Jazeker, het zijn twee gasten. In 2012 hadden ze een rammer van een wereldhit met het nummer Get Up. En dat maakten ze samen met de Amerikaanse hiphopgroep Far East Movement. Even een winstwaarschuwing. Het is niet rustig wakker worden. Okay.

0: komt uit Overijssel. Nummer 1 hit in Engeland. Echt had Teach In ook niet, is nooit een nummer 1.
1: Volgens mij niet.
0: Nee. Okay, nou, we gaan het nog helemaal voor je
2: naast. Eigenlijk vind ik wel dat dit dan ook gewoon in de lijst moet.
0: In de ja.
2: Ja, als je een Overijsselse toplijst maakt, dan hoort de nummer 1 hit in Engeland daar gewoon bij, als je mij vraagt.
0: Laat je niet tegenhouden en stuur je favoriete nummers in.
2: Dat ga er gewoon 30 keer op stemmen.
0: Kan via alle onze kanalen. Druk op die knop. Overijssels mooiste top 75. Tweede Pinksterdag is het zover. Zenden we hem helemaal uit. Allemaal Overijsselse liedjes en nummers. En er zit veel kwaliteit en variatie in, zoals je hoort. Zoals ook in onze uitzending straks na 7 uur... dan hoor je over de eindexamens. Die zitten er bijna op. We hebben het Laxmans even gebeld om te horen hoe ze dit jaar zijn verlopen. Nou, je kunt het raden, er waren weer veel klachten.
2: Heel veel klachten.
0: Voor de eindexamens. En de omstandigheden waarin de kandidaten ze moesten afleggen. Ze hebben nog wel een paar dagen te gaan trouwens. Zijn nog niet helemaal klaar hoor, de eindexamenkandidaten. Maar bijna zit het erop. En we hebben toch nog één voetbalcompetitie gevonden waar een Overijsselse club kampioen kan worden. Ik dacht, het seizoen zit er nu nog echt wel op. Nee.
2: Voor mij is er nog één speelronde te gaan dit weekend.
0: Na 19:30 dan spreken we met de mensen van SVZW. En die kunnen kampioen worden in...
2: Die kunnen promoveren naar de derde divisie.
0: In de derde divisie, ja. Sorry, ja. Je moet echt het podcast, voetbalpodcast, hoe heet het?
2: Amateurpotje
0: gaan volgen. En dan weet je al dit soort dingen. En wij weten straks ook na 19:30 tot 19:00. Hoor je nog wel even Hard and Alone.

De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Bij het LAX zijn er 18.000 klachten uit Overijssel over de eindexamens binnengekomen. Een wandelpad op de Holteberg moet weer open, heeft de Raad van State bepaald. Een landgoedeigenaar hield het pad onterecht dicht, is het oordeel. En bij een ongeluk in Zwolle is een fatbiker gewond geraakt. Het slachtoffer kwam in botsing met een scooter. Dat de

0: onze site rtvoost.nl of je ziet het in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: En straks op Radio Oost hoor je hoe de eindexamens zijn verlopen. Ze zitten er nog niet helemaal op. Maar we hebben alvast een inventarisatie van de klachten laten maken door het LAKS. Nee, dat doen ze allemaal zelf. Maar wij gaan bellen met het LAKS. En we hebben, en je hoort ook meer trouwens over Twente Airport natuurlijk, nieuws gisteren dat de provincie daar de handen van af gaat trekken. En we hebben nog een aanstand voetbalkampioen gevonden in onze provincie.
3: Zeker, tenminste. SVZW.
0: Ja.
3: Kan nog kampioen worden in het allerlaatste weekend.
0: En promoveren. Dat is niet gering, gaan we over praten na 19:30. Muziek hoor je straks van Prince en Chris Rea.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Helaas, onlangs overleden. Nou ja, dat was al net voor kerst. Chris Ria, hier hoorde je hem nog met I Can Hear Your Heartbeat.
1: Marcel Oosten.
0: Het is donderdag, de 21ste van mei. Goedemorgen, goedemorgen Job.
2: Goedemorgen Marcel.
0: De eindexamens zitten er bijna op. Er viel weer veel te klagen. En de provincie trekt de handen af van Twente Airport.
2: Maar ook ander nieuws van vanochtend. Ja, nee, dat is het nieuws van vanochtend natuurlijk, Twente Airport. De provincie trekt dus de handen af van het vliegveld waar het gaat om de financiering. Het vliegveld dat al heel lang verliesgevend is, komt volledig in handen van een aantal Overijsselse ondernemers. Ja, dat is de uitkomst van maandenlange overleggen tussen de eigenaren van het vliegveld, de provincie en de gemeente Enschede. En die ondernemers dus. Ja, die zullen Twente Airport dan rendabel moeten maken, wat niet mee gaat vallen. Want de provincie moest er jaarlijks miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld in stoppen. Verantwoordelijk gedeputeerde Hoogland is blij dat er nu op deze manier iets is geregeld.
3: We hebben natuurlijk meerdere scenario's elke keer gelegen. Uiteindelijk is er een commissie van wijzen geweest. Die hebben gezegd van nee, je moet een andere route moet je gaan volgen. Die hebben ze helemaal uitgezocht en uiteindelijk zijn we nu op dit punt aangekomen. En ik denk dat dit nu gewoon ook een mooi moment is om te kijken of we echt die definitieve staf kunnen maken om de ondernemers in de bestuurdersstoel te zetten en de luchthaven te laten runnen.
2: Maar dat betekent niet dat de provincie de handen er helemaal van aftrekt.
3: Sowieso blijven wij als provincie betrokken bij de luchthaven, want het luchthavenbesluit, oftewel alles wat er mag gebeuren op het luchthaven, ligt nog steeds bij de provincie. Oftewel, wij bepalen wat er wel of niet zal mogen vliegen. En daar is de staat altijd heel helder over geweest, geen commerciële luchtvaart. Wel zakelijk vliegen, dat is geen probleem. Wel het vliegveld gebruiken voor onderzoek en experimenteren. Dat is allemaal verder prima.
0: En we praten daar straks na 8 uur over door, over het eventueel rendabel maken van dat vliegveld. En verder in het nieuws vandaag en al de laatste dagen natuurlijk. Het kabinet roept gemeenten op, nogmaals op, om asielzoekers op te nemen. Tekort aan opvangplekken wordt steeds nijpender en daardoor wordt het steeds voller in Ter Apel en dreigt weer de situatie dat mensen daar buiten moeten slapen. Op het laatste moment nam Stadskanaal gisteravond dan maar mensen op voor de nacht. Asielminister Van der Brink doet nogmaals een oproep aan gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen.
4: We blijven roeien met de riemen die we hebben. En dat is door spoednoodopvanglocaties te vragen aan gemeenten. Of statushouders uit te kunnen plaatsen, zoals dat dan heet. Dus er zijn manieren om het op te lossen. Alleen ja, uiteindelijk heb je de bereidheid en de medewerking nodig van de gemeente. Ik stel gewoon vast dat er op dit moment onvoldoende plek in Ter Apel is. En dat dat natuurlijk totaal onwenselijk is en teleurstellend is.
0: Ja, en gemeenten zijn steeds minder bereid vluchtelingen op te vangen. Ook al door de angst voor rellen. Nieuwe coalitie in Borne heeft ook aangegeven niks te voelen voor meer opvang. Oldenzaal zegt geen geschikte locatie te hebben.
2: Een wandelpad op de Holteberg moet weer open, heeft de Raad van State bepaald. Het pad loopt op de grond van een landgoedeigenaar. Al in 2004 had hij daar een bootje bij het pad neergezet. Mocht niet meer gewandeld worden, want volgens hem was het in de 30 jaar daarvoor ook niet meer gebruikt als wandelpad. Maar ja, dat klopt allemaal niet, heeft de gemeente aangetoond bij de Raad van State. Het is wel door wandelaars gebruikt, zo blijkt nu. En daarom oordeelt de Raad van State dat die landgoedeigenaar het wandelpad weer moet openstellen.
0: En dan de eindexamens zijn nog niet helemaal voorbij. Maar ook dit jaar verliepen ze weer niet helemaal vlekkeloos. Bij het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren, zijn er tot nu toe 18.000 klachten uit Overijssel binnengekomen. De meeste meldingen gaan over het examen HAVO Nederlands en geluidsoverlast in de examenzaal. Het is niet nieuw. Gebruikelijke klachten over het lawaai van grasmaaiers en vogels.
2: Schitterend.
0: Deze docent Nederlands uit Deventer hoopt dat leerlingen zich niet laten afleiden door al dat soort dingen en vertrouwen op de ervaringen van de afgelopen schooljaar.
5: Ik zeg vaak tegen leerlingen, je moet niet vergeten dat je hier al 4, 5 of 6 jaar naartoe werkt. Dat het niet allemaal van deze paar weken afhangt. En dat als het nu even net niet gaat zoals je wil, dat je dan ook mag vertrouwen op alles wat je al de laatste jaren in je bagage hebt gestopt. En ik zeg altijd op tijd naar bed, uitgerust zijn.
0: Ja, en ook die laatste dag of 2 dagen voor sommigen veel sterkte. Laat je niet afleiden door die duif. Vandaag Frans voor VMBO, aardrijkskunde voor de HAVO en economie voor VWO. En zo dadelijk gaan we bellen met het LAX over die 18.000 klachten uit Overijssel.

0: Stay. If you want to dance, Miles Smith hoorde je om 7:15. Gaan we het hebben over de examens?
1: Zeker, want uit Overijssel komen er tot nu toe 18.000 klachten binnen over de eindexamens. De meeste meldingen gaan over het examen Nederlands bij de HAVO en ook over geluidsoverlast in de examenzaal, meldt het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX. Die examens duren nog tot en met dinsdag en deze leerlingen in Almelo werken nog in alle rust toe naar die laatste examens. Maar misschien soms iets te rustig.
2: Vanochtend begonnen.
3: Vanochtend pas?
2: Vanochtend pas.
3: Hoe komt dat?
2: Ik heb FIFA gespeeld. Ik dacht van, ik beheers de stof wel prima op zich. Dus een paar vragen vond ik wel lastig.
3: Zijn er ook al dingen fout gegaan?
4: Ja, best wel vaak. Ja, gewoon dingen kwijt, helemaal kwijt. Dat ik niet meer weet wat ik moet doen en zo. Maar ja, dan raak ik wel een beetje paniek natuurlijk.
3: Heb je het LAX al gebeld?
5: Nee, dat doe ik niet, ja. Als je gewoon goed voorbereidt, dan weet je wat je moet invullen. En dan is klagen lijkt me niet nodig.
0: Als je maar goed voorbereidt, heb je het LAX niet nodig. Wij wel. Ines Djagoer is bestuurslid en woordvoerder van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Het LAX dus. Ines, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, als je goed voorbereidt, dan moet het kunnen lukken. Maar het gaat, er zijn ook randvoorwaarden. Er zijn ook zaken waar de leerlingen, de kandidaten geen invloed op hebben. Is er veel gebeld naar het LAX?
6: Ja, zeker. Het is de afgelopen periode is het echt wel een centrale plek geweest voor alle eindexamenkandidaten, hebben we gemerkt. We zitten inmiddels al op 300.000 klachten en dat is al meer dan vorig jaar. Dus we zitten echt al op een goed aantal.
0: Ja, kun je daar al conclusies over trekken? Is het niet zo goed georganiseerd of bellen mensen makkelijker?
6: Nou, in principe laat het wel heel goed zien hoe de hedendaagse leerling het examen ervaart. En dat daarin de eindexamenklachtenlijn ook wel echt een uitlaatklep is om terecht te komen. En daarnaast zijn het een heleboel klachten. 1/3 gaat eigenlijk over, nou, het examen was te moeilijk. Ik had er eigenlijk niet van verwacht wat ik had verwacht. Een heel groot deel gaat ook over organisatorische klachten. Dus dat er iets misgaat met de hulpmiddelen die een leerling nodig heeft, of geluidsoverlast die plaatsvindt waardoor een leerling zich niet goed kan concentreren. En ook een heel groot deel gaat over inhoudelijke klachten. Dus dat er een fout zit in een vraag, of dat een vraag onduidelijk gesteld is. Dus zo krijgen die klachten eigenlijk een beetje vorm.
0: En gaan jullie dat dan na? Gaan jullie dat inderdaad controleren of er dan fouten in zitten?
6: Jazeker, wij hebben goede contacten met de examenmakers en wij koppelen deze klachten eigenlijk terug. En dat kan dus leiden tot verbeteringen in bijvoorbeeld een correctiemodel. En dat is gisteren bijvoorbeeld gebeurd met een Engels examen. Daar is iets aangepast naar aanleiding van de klachten die wij dus hebben ingediend, die wij binnenkregen van de examenkandidaten.
0: Ja, en dat is natuurlijk een mooi succes. Dat bewijst het bestaansrecht van jullie lijn natuurlijk. Even naar onze provincie kijken. Heb je een inventarisatie al wat er uit Overijssel is binnengekomen?
6: Ja, uit Overijssel zijn er tot nu toe 18.000 klachten binnengekomen. En dat zijn er gemiddeld gezien, ja, niet ontzettend veel. Als je kijkt naar. Ja, uit Overijssel zijn er tot nu toe 18.000 klachten binnengekomen. En dat zijn er gemiddeld gezien, ja, niet ontzettend veel. Als je kijkt naar andere provincies. Dus in principe wordt er niet heel veel geklaagd vanuit de provincie Overijssel.
0: Nee.
6: En we hebben ook gekeken naar wat die klachten ongeveer zo zijn. En dat zijn er niet ontzettend veel.
0: Oké, nou, eerst maar naar die aantallen inderdaad. We zijn hier natuurlijk iets minder druk bevolkt dan bijvoorbeeld Noord- of Zuid-Holland. Of zijn we hier gewoon rustiger met z'n allen?
6: Nou, ik denk dat het wellicht ook gewoon te maken heeft met de hoeveelheid examenkandidaten. En je ziet ook dat er in randstadgebieden vaak meer geklaagd wordt. Dat is over het algemeen ook zo. Dat meespeelt inderdaad.
0: Oké, ja, we zijn iets minder mondig.
6: Ja, wellicht. Ik zou het niet zo willen bestempelen. Maar aan de hand van deze hoeveelheden zou je zo'n conclusie wel eventueel kunnen trekken. En daar. Ja. Het zou interessant zijn om daar verder onderzoek naar te doen in ieder geval.
0: Dat gaan jullie ongetwijfeld doen natuurlijk als de examens er ook helemaal op zitten. Zijn er al wat dingen uit te pikken uit die 18.000 klachten? Is er iets opvallends bij?
6: Nou, de meeste klachten die gaan eigenlijk over dat het examen te lastig was. Daar vullen de meeste klachten zich mee op. En 355...

0: daarvan die gaan over geluidsoverlast. Dus dat zijn er eigenlijk ook niet opvallend veel. En daarin zijn er niet echt opvallende klachten die er echt uitspringen. Voornamelijk dingen zoals grasmaaiers die geluidsoverlast veroorzaken of vogels.
1: Ja, duiven, denk ik dan maar. Of eksters. Ja.
2: Heb je zelf ervaring daarin?
1: Nee, maar je kunt je voorstellen wat er allemaal landt op de vensterbank van een gymzaal. En dat komt alweer voorbij, achteruitrijdende vrachtwagens natuurlijk. We horen dat inderdaad ook wel het examen
2: HAVO-Nederlands
1: lastig was. Is dat naar voren gekomen uit de cijfers?
0: Ja. Zeker, inderdaad. Dus het HAVO-examen Nederlands is gedurende deze examenperiode echt wel de koploper geweest, landelijk gezien. Dus niet alleen vanuit Overijssel, maar ook Overijssel laat wel zien dat daar echt het meest geklaagd is. Dus het HAVO-Nederlands examen was echt wel heel erg langdradig ervaren, lange teksten, niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. En dat is ook te blijken uit de cijfers. Want gemiddeld is daar 45.000 keer over geklaagd. En dat is echt een heleboel ten opzichte van alle andere examens.
1: Ja, maar goed, als het als langdradig wordt ervaren, daar kunnen jullie ook weinig aan doen natuurlijk, hè?
0: Dat is zeker waar. Dus we willen ook alle examenkandidaten meegeven om echt met een inhoudelijke klacht te komen. Omdat we dan echt wel het meeste voor ze kunnen betekenen.
1: Goed. Ines, voordat dit langdradig wordt, jullie hebben ook een stresslijn voor het eerst. Wordt daar ook veel naar gebeld? Ja.
0: Zeker, ja. We hebben echt wel gemerkt dat die hulplijn voor leerlingen waar ze eventjes niet meer de controle kunnen hebben, omdat ze de stress of prestatiedruk ervaren, echt wel goed te vinden is. Er zijn al honderden gesprekken gevoerd in de eerste week. En daar zijn we heel erg tevreden mee, want ten opzichte van die 300.000 klachten zijn het er misschien niet veel. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen fysiek de telefoon pakken om te bellen naar de eindexamenklachtenlijn, dan zijn dat er ook niet heel veel. Dus we zijn echt wel tevreden met dat aantal.
1: Goed, hartelijk dank. Ines Djakour van Lax, nog 1 dag of 2 dagen. Dat ligt eraan welke examens je allemaal moet doen. En dan zitten de eindexamens erop, ook voor het Lax natuurlijk zeer drukke tijden. Ines, nogmaals, dankjewel. Ik vond het echt niet langdradig.
0: Ja. Nou, fijn, alsjeblieft.

0: Jackson 5 hoorde je met ABC en straks hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Wacht geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
14: Bij een juwelier in de binnenstad in Zwolle is vannacht een raamkraak geweest. Met een auto reden de daders tegen de pui van het pand aan. En daarna sloegen ze binnen meerdere vitrines kapot. Of er iets is buitgemaakt naar die raamkraak bij de juwelier in Zwolle is niet bekend. Die winkel blijft voorlopig dicht. Een koeriersbedrijf uit Goor is failliet verklaard. Bij het bedrijf werken 75 mensen, onder wie veel oproepkrachten. De directeur van het bedrijf besloot zelf het faillissement aan te vragen, omdat hij niet meer genoeg verdiende. Het is nog niet bekend of dat koeriersbedrijf een doorstart gaat maken.
0: Ik verdien ook niet genoeg. Maar dit is
14: zelf ook faillissement afvragen.
0: Nee, dat gaat niet.
14: Maakt niet uit. Bij het LAX, dat is het Landelijk Actiecomité Scholieren, zijn er tot nu toe 18.000 klachten uit Overijssel binnengekomen over de eindexamens. De meeste klachten gaan over het examen HAVO Nederlands en geluidsoverlast in de examenzaal. En ruim een derde van de mensen met een hypotheek zegt moeite te hebben om die te kunnen blijven betalen, blijkt uit nieuw onderzoek. Komt door de oplopende energierekening of onverwacht hoge kosten voor het onderhoud van het huis. Tot voor kort ging het vooral om mensen in grote steden of met een lager inkomen, zegt deze deskundige.
15: Je ziet nu ook dat hogere inkomens zich zorgen gaan maken. Veel meer dan een half jaar of een jaar geleden. En dat zijn cijfers nog van voor de oorlog in Iran. Dus het gaat ook niet beter worden op korte termijn.
14: Ja, wat ook opvalt is dat bij jonge woningeigenaren de financiële zorgen toenemen. Steeds meer mensen zoeken daarom professionele hulp bij het betalen van de hypotheek. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
0: Voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Marcel.
0: Jij verdient altijd onze volledige aandacht. Mag ook.
16: Ja,
0: voor het weer natuurlijk. Zeker. Ik zal een update geven van het weer in Hengelo. Een briesje staat er nog wel. De hemel is zo langzaam blauw aan het worden. Maar het is wel een beetje zo een sluiertje er nog voor.
16: Ja, je kunt niet alles hebben. Hè?
0: Nee.
16: Dat het helemaal zonnig wordt, dat is niet zo vandaag. We hebben af en toe wat wolkenvelden die langs de zon trekken. Maar er zit een stijgende lijn in. Stapelwolken worden in de loop van de ochtend gevormd. En vanuit het zuidwesten trekken er ook nog wel wat hoge en middelbare wolkjes rond. Maar de zon die gaat vandaag toch behoorlijk schijnen. En er is niet zo heel veel wind. Een briesje, is heel goed dat je dat zegt. Komt uit de zuidwesthoek, windkracht 2 tot 3. Op dit moment een mooie start van de dag met 13 tot 14 graden. En we gaan 3 graden ten opzichte van gisteren omhoog. En dan komen we uit op heel veel plaatsen met een warme dag, 20ers. Dus het wordt zo'n 20 tot 21, lokaal 22 graden. En dat is de start natuurlijk van een hele mooie Pinksterweekende.
0: Ja, want het gaat vandaag dan met 3 graden. Maar het gaat hard omhoog, hè, met die temperaturen.
16: Het gaat heel hard omhoog. Het is echt zo dat het komende nacht nog even lekker afkoelt. Naar minima tussen de 8 en de 12 graden. Met boven de weilanden, omdat het heel erg rustig is. Misschien nog wat mooie grondmist of wat nevel. En daarna morgen een zuidoostelijk wind. En dat is natuurlijk de warme hoek. Dus we gaan morgen naar 25 tot 26 graden. Dus dat wordt dan de eerste dag met meteen zomerse temperaturen. De zon schijnt daarbij volop. Zonkracht 6 tussen wat hoge sluierwolken en enkele platte stapelwolken door. Dus morgen ook meer zon dan vandaag. En morgenavond blijft het ook lang warm. Dus dat is heel mooi voor de start van het lange Pinksterweekende, waarbij de temperaturen nog wat verder omhoog gaan, naar zo'n 26 tot 27 graden. Zaterdag warmt het inderdaad op met die zwakke tot zuidwestelijke wind en is er veel zon. Maar in de loop van de middag krijgen we vanuit het noordwesten een hele zwakke storing. Dat levert waarschijnlijk ook wat stapelwolken op, wat dikke stapelwolken. En het is niet uitgesloten dat er in de loop van de middag ergens in onze provincie 1 of 2 buien gaan vallen. Kan ook onweer bij zitten. Maar dat is het enige verstoringje wat ik nu zie. Want zondag en maandag en ook begin volgende week blijven droog en vrij zonnig en ook warm.
0: Nou, toch even opletten, want er is veel te doen. Komend Pinksterweekend natuurlijk. Ja. Maar bijvoorbeeld Rips and Blues. Even uitkijken voor zo'n bui natuurlijk. Ook in Raalte. Maar goed, dankjewel. Tot over een uur nog een keer een update over het weer. Nu over het verkeer, want de ochtendspits is op gang gekomen, is redelijk bescheiden. Maar op de A28 staat wel een redelijk lange file. Vanuit Groningen richting Zwolle vanaf Ommen. De afrit Ommen tot aan knooppunt Hattemerbroek. Dus dwars door heel Zwolle sta je in 7 kilometer file. Klein kwartier aan vertraging heb je daarvan. A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Nijverdal. Zoals bijna iedere dag. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En de N35 Zwolle richting Almelo. Ook iedere dag tussen Nijverdal en Wierden. Nu 3 kilometer file met 7 minuten aan vertraging.

0: Ricky Martin samen met Christina Aguilera en Nobody Wants to Be Lonely.
1: De Oosttribune.
2: Ja, tijd voor sport op Radio Oost. De betaald voetbalclubs in Overijssel die vieren vakantie. Maar in het amateurvoetbal volgen er nog spannende ontknopingen. Bijvoorbeeld in Wierden, want SVZW kan zaterdag voor de tweede keer op rij kampioen worden. En daarmee promoveren naar de derde divisie. Terwijl eigenlijk dit seizoen handhaving de doelstelling was. Alex Posma is de voorzitter van SVZW. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Het is een bijzondere situatie.
3: Dat is zeker bijzonder. Het is uniek. Er zijn niet zoveel clubs en teams die twee keer achter elkaar kampioen worden. Dus ja, in dat opzicht zeker uniek.
2: Ja, maar handhaving was dus de doelstelling. En nu spelen jullie gewoon mee om de titel.
3: Ja, dat had ook eigenlijk niemand verwacht.
2: Nee, hoe kan dat? Vraag ik me dan af.
3: Ik denk dat de groep dus inderdaad zo goed is. Kijk, op voorhand weet je nooit wat het niveau van alle clubs is. Ja, en ik denk dat de verschillen tussen de vierde divisie of eerste klasse bovenin niet zo gek groot zijn. Misschien ook wat excessen na. Maar iedereen kan van iedereen winnen. En dat bleek ook weer in deze competitie. Want het blijft tot het laatst toe echt ongemeen spannend. Zowel onderin als bovenin. Dus ja, het is wat het is. We hadden het van tevoren niet verwacht. En wel uitermate trots natuurlijk dat het kan gebeuren.
0: Ja, doelstelling gehaald, lijkt me, meneer Posma.
3: Ja, zeker gehaald.
0: Seizoen geslaagd, lijkt me dat ook al.
3: Seizoen geslaagd.
0: Ja, absoluut. En u zegt het blijft wel ongemeen spannend, maar ik lees, u heeft dan één puntje genoeg.
3: Ja, maar dan moet je alsnog één punt halen. We kennen allemaal het voetbal. En als je speelt op het gelijkspel, dan gaat over het algemeen vaak niet goed. Dus daar is soms maar één ding en dat is gewoon winnen.
0: Ja, maar de tegenstander, DZC68, heeft ook aan één puntje genoeg.
3: Die heeft ook aan één puntje genoeg. Ja, ja. Klopt.
2: Nou.
3: Maar ja, goed, die spelen wel tegen een mogelijk de aanstaande kampioen.
0: Ja.
3: Ja, het kan alle kanten op. Wij gaan niet voor een salonremise, mocht je daar aan refereren.
0: Het was een logische volgende vraag geweest, meneer Posma. Gaat u voor de salonremise? Maar u wilt natuurlijk ook nog wel wat toeschouwers binnenkrijgen. Hè? Want wordt het een mooie laatste wedstrijd?
3: Het belooft een mooie laatste wedstrijd te worden. Het is prachtig weer. De voorspellingen zijn fantastisch. Er zijn ook al wat competities die zijn klaar. Dus ja. Onze buurman Juventa bijvoorbeeld is al een lang kampioen. Is uitgespeeld, dus ik verwacht van de buren ook voldoende mensen. Ja. Dus ja, alles wijst erop dat het een fantastische dag wordt.
0: Oké, er is geen animositeit zoals in Spakenburg tussen de buurclubs.
3: Nee, zeker niet. Sterker nog, ik vind Juventa een fantastische vereniging. En die hebben natuurlijk, als iemand bewezen heeft kampioen te mogen zijn, dan zijn zij het. Volgens mij hebben... Dat gaat. Dus ja, dat mogen duidelijk zijn. Nee, oh, fantastisch. Nee, prima.
0: Ja, en leeft het een beetje? Wordt het een feestje zaterdag?
3: Ja, het leeft enorm. Vorig jaar al, maar ik denk dit jaar nog meer. Dat merk je alles. Je merkt vorige week waren we met 250 man in Sneek. Nou, toen mocht het helaas niet gebeuren. Maar ja, 250 man meenemen naar een plaats als Sneek in het Hemelvaartsweekend. Nou, dat zegt genoeg dat het voldoende leeft.
0: Ja.
3: Ik merk het bij jeugd, hè, op jeugdtrainingen waar het nu alweer topic is. Dus ja, nee, mooi.
0: Ja, zeker. Ja, dat is toch 5 bussen vol meenemen naar Sneek. Dat is toch niet gering, meneer Posma. Maar ja, dan kijken we toch met één schuin oog naar volgend seizoen. Ik zeg, dat wordt dan richting tweede divisie.
3: Hij zegt nooit, nooit. Nee, het is niet de doelstelling. Maar ja, ook volgend jaar zal weer heel saai ook. Handhaving dan weer een doelstelling zijn. Ja, en dan gaan we zien waar we staan. Maar we gaan er niks apart voor regelen. Het is niet zo dat het onze ambitie is om structureel lang in de derde divisie te blijven. En als het ons gebeurt, is het prima.
0: Ja.
3: Dus daar zijn we dus heel blij mee. Maar het is niet zo dat we daar nu alles op alles voor zetten.
2: Nee, maar u zei net al dat het kwaliteitsverschil tussen de eerste klasse en de vierde divisie dan klaarblijkelijk niet zo groot is. Is de derde divisie wel een stuk beter?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat daar wel een groot verschil zit. Maar goed, ook dat weet ik niet. Ja, we gaan het zien. Ja. We moeten het ook ervaren. Het is een mooie uitdaging.
0: Ja, strijk ze niet tegen de haren, meneer Posma. Nee. Anders weten ze u te vinden volgend seizoen.
3: Ja, nee, zo is het. Maar goed, we moeten eerst maar eens kampioen worden, hè? Dus
0: dat ene puntje
3: niet verkopen voordat de beer geschoten is.
0: Zo is dat. Dat ene puntje moet er komen. Gebeurt er nog wat omheen? Heeft u springkussens, barbecues, alles al klaar voor zaterdag?
3: Nou, de gebruikelijke horeca-activiteiten. Dus er zal een biertje gedronken worden. Dus links en rechts is er een hapje te krijgen. Dus nee, wat dat betreft is alles goed voorbereid. Met de vele vrijwilligers die we hebben. Dus daar zijn we ook super trots op.
2: Nee, als ik een,
3: geen gekkigheid. Dus in bescheidenheid wordt het feestje gevierd.
2: Als ik een totootje zou moeten invullen, dan zou het wel een gelijkspelletje worden, denk ik.
3: Ja,
0: nee.
3: Ja, we gaan het zien. We gaan niet 90 minuten lang voor een gelijkspel spelen. Dus ik denk dat die jongens echt wel gaan starten met van joh, we gaan er vol voor. Dan kan het best wel eens zijn dat de doelpunten vallen. Dus nee, het is niet zo dat het gelijkspel een doelstelling is.
0: Zo is het. Publiek moet ook wat geboden worden. Het wordt een clash zaterdag. Ik hoor het al, meneer Postma.
3: We gaan het allemaal mee maken.
0: Hartstikke goed. Een heel mooi voetbalweekend. En een mooi aanstaand kampioenschap. Ik denk dat het goed komt.
3: Dankjewel. En voor iedereen die luistert en jullie natuurlijk ook van harte welkom op Sportpark Het Laagveld in Wieren.
0: En daar gebeurt het. Komende zaterdag dan wordt SVZW, we nemen maar vast een voorschotje, kampioen. En promoveert naar de derde divisie.

0: IJssel's mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssel's mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssel's mooiste, top 75.

0: voor alle Annie's in Overijssel. Annie Uut de Bochte komt gewoon uit onze provincie, hè, Bukkus?
1: Ja, ik zou erop stemmen.
0: Ja, kun je op stemmen.
1: Ik zou het doen.
0: Zouden zeker in de lijst opnemen een van de nummers van Bukkers. Of meerdere misschien. En dan zit hij wel in de top 75 Overijssels mooiste.
1: Diep radio op.
0: Tweede Pinksterdag. Ja, gaan we hem helemaal afwerken. Zover is het nog niet. Trouwens, ga naar een van onze kanalen. Druk op de button en stem. Straks na 8 uur praten we door over Twente Airport. De provincie heeft gisteren aangegeven de handen ervan af te trekken. Nou ja, niet helemaal. Want de provincie blijft wel eigenaar en zeggenschap houden over dat vliegveld, maar er geen geld meer in te steken. Ondernemers moeten het daar nu gaan doen. We gaan dus praten met een luchtvaartdeskundige, een luchtvaarteconoom, om te kijken of dat dan wel rendabel te maken is. Want de laatste jaren moesten er alleen maar miljoenen bij.
1: Ja, dan vraag ik me af, als de provincie het niet lukt, waarom zou ondernemers het dan wel lukken?
0: Ja, en vakantievluchten mogen niet. Dat is alvast de disclaimer waar ze rekening mee hebben te houden. De analyse daarvan hoor je zo dadelijk na 8 uur.

0: Marcel Oosten.
1: Ja, goedemorgen, de 21ste van mei. Je bent wakker geworden met de Four Tops. En it's the same old song. Goedemorgen, Job.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. We gaan ons zo afvragen of Twente Airport rendabel te maken is. Maar eerst over een ramkraak.
2: Want bij een juwelier in de binnenstad in Zwolle is vannacht een ramkraak geweest. Met een auto reden de daders tegen de pui van het pand aan in de binnenstad. En daarna sloegen ze meerdere vitrines kapot. Of er iets is buitgemaakt naar die ramkraak is niet bekend. De winkel blijft voorlopig dicht.
1: En verder in het nieuws vanochtend. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens Sociaal en Cultureel Planbureau is het aantal mantelzorgers in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen. Maar volgens het planbureau neemt het aantal mannen ook toe.
3: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
1: Ja, inmiddels zijn dus 4 op de 10 mensen mantelzorger.
2: Ja, precies. En bij het LAX, dat is het Landelijk Actiecomité Scholieren, zijn er tot nu toe 18.000 klachten uit Overijssel binnengekomen over de eindexamens.
4: De meeste klachten die gaan eigenlijk over dat het examen te lastig was. Daar vullen de meeste klachten zich mee op. En 355 daarvan die gaan over geluidsoverlast.

0: Dus dat zijn er eigenlijk ook niet opvallend veel. En daarin zijn er niet echt opvallende klachten die er echt uitspringen. Voornamelijk dingen zoals grasmaaiers die geluidsoverlast veroorzaken of vogels.
1: Ja, de eindexamens duren nog tot en met dinsdag. Vandaag op de planning Frans voor het VMBO, aardrijkskunde voor HAVO en economie voor VWO.
2: En dan werd gisteren bekend dat een groep ondernemers Twente Airport overneemt. Het vliegveld bij Enschede, daar raait al jaren verlies. Provincie Overijssel trekt de handen er dus grotendeels vanaf, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Hoogland.
3: Ik ben blij dat we eindelijk tot een punt komen waar ook een stevig besluit genomen gaat worden over de toekomst. Zodat we eindelijk een keer uit die impasse komen voor wat we er nu wel of niet mee gaan doen. Nou, dit schept helderheid voor iedereen, voor de gemeente Enschede, voor de provincie, voor de omwonenden, voor de ondernemers. Dus ik denk dat het alleen maar een win-win situatie voor iedereen is. En ik ben daar best wel enthousiast over.
2: Ja, het is een slepend proces. De toekomst van het vliegveld. Deze overdracht, zoals we het nu hebben geregeld, zegt Hoogland, is in ieders belang.
3: Daar zou ik hartstikke blij mee dat zij die stap naar voren maken. Omdat het ook gewoon van belang is. Zoals zij dat zelf ook heel vaak hebben aangegeven voor de regio. En niet alleen de regio Twente.
2: Ja, en zij zijn dus die ondernemers die die luchthaven in de benen willen houden. Moet allemaal nog wel geregeld en getekend worden. Maar dan wordt het dus een min of meer private onderneming die ondernemers dan rendabel moeten zien te maken. We gaan erover praten met luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Meneer Melkert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, wat vindt u van dit besluit van de provincie om de handen ervan af te trekken? In ieder geval er geen geld meer in te steken. Dat is niet helemaal waar, maar daar komen we zomaar op. En het over te dragen aan commerciële partijen?
4: Nou ja, ze hebben er natuurlijk heel lang naar gekeken van kunnen we het rendabel maken? Vakantievluchten, ja, nee, van alles en nog wat. Maar het kost gewoon ieder jaar de inwoners van Overijssel en Enschede geld. Dus dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, geld is een beetje schaars geworden. We stoppen ermee. Als je een begrijpelijke beslissing.
2: Ja, maar je kunt er ook helemaal mee stoppen, hè? En er een natuurgebied van maken.
4: Ja, nou ja, misschien als het economisch niet lukt om daar een winstgevende luchthaven van te maken, dat het uiteindelijk toch een natuurpark gaat worden, wie weet.
2: Ja, want dat is natuurlijk wel het doel van die ondernemers, het wel rendabel te maken. Maar we hoorden gisteren ook de gedeputeerden wel zeggen, provincie en ook Enschede voor een deel, want die zijn beide eigenaar van het vliegveld, bepalen nog wel wat er gebeurt. En vakantievluchten zitten er niet in. Ja, valt zo'n vliegveld dan wel overeind te houden?
4: Nou ja, kijk, vakantievluchten zijn economisch gezien een vrij marginale business. Daar is relatief weinig aan te verdienen. Dus daar zou het ook niet mee gered worden, denk ik. En daar is natuurlijk ook heel uitgebreid al naar gekeken in het verleden. Ik denk dat je het echt moet hebben van andere activiteiten. Veel kleine bedrijven misschien, start-ups, scale-ups. Er zijn natuurlijk ook AELS, die vliegtuigen ontmantelt ook een steeds belangrijker wordende tak van sport in de luchtvaart. Dus ik denk dat je het echt van een ander soort bedrijvigheid moet hebben.
2: Ja, precies. En Defensie heeft er ook nog wel belangstelling in, hè, om er af en toe gebruik van te maken. Er wordt ook getest met andere vormen van luchtvaart. Er zitten bedrijven op het terrein. U ziet dit wel zitten?
4: Nou ja, het is aan zich een unieke locatie. Er ligt gewoon een hele lange start- en landingsbaan. Die heb je niet zo vaak. En als ze er zijn, zijn ze vaak druk in gebruik. Ook TU Delft heeft een laboratoriumvliegtuig. En ook een paar keer per jaar zijn wij daar te vinden voor ons onderzoeken. Ja. Dus in die zin is het wel een unieke mooie locatie.
2: Ja, precies. Maar het moet ook wel betaald worden, natuurlijk. En ik hoorde net ook het belang voor de regio. Er zitten natuurlijk heel veel techbedrijven in Twente. Ook veel start-ups. Grote bedrijven ook natuurlijk. Thales, Defcom en dat soort zaken, voor die is het natuurlijk wel aantrekkelijk om een vliegveld in de buurt te hebben.
4: Ja, het ligt een beetje aan wat ze moeten vervoeren of dat ze zelf in het vliegtuigonderzoek zitten. Maar als je zegt, ja, ik mag daar wel vliegen, zakenvluchten voor mijn CEO's enzovoort, is dat natuurlijk best wel aantrekkelijk. Ja. Anders moet je toch gewoon naar Eindhoven, Schiphol, Lelystad misschien in de toekomst. Moet je toch een stukje reizen.
2: Ja, in het internationale circuit kun je wel zeggen, dan land maar op ons vliegveld. Toch?
4: Dat geeft wel een mooi beeld, zeg ik dan.
2: Staat wel
4: of het uit kan.
2: Nou ja, dat is de vraag. Hoe groot risico is zoiets?
4: Het heeft natuurlijk gewoon onderhoud nodig. Dus er zitten gewoon vaste kosten aan. Er zit ook nog een hele grote kostenpost aan te komen. De baan moet gerenoveerd worden. Dat is al meer dan 20 jaar geleden voor het laatst gebeurd. Dat moet echt gemoderniseerd worden. Met alle navigatiehulpmiddelen die daar dan allemaal bij horen. Dus dan ben je al, geloof ik, 10 miljoen verder. Ja. Dat moet wel ergens vandaan komen. De provincie gaat ook wat doen daarin. De gemeente gaat ook iets doen. Maar op een gegeven moment houdt het dan wel op.
2: Ja, de provincie steekt er inderdaad nog een 5,7 kleine 6 miljoen euro dus in. Wel wel van mijn geld. Niet van u, want u woont hier niet. Maar wel van mijn geld. Is dat niet raar eigenlijk?
4: Nou ja, dat is waarschijnlijk de uitkomst van de onderhandelingen die ze gevoerd hebben. Van jongens, we zijn blij dat we er vanaf zijn. En daarna is het ook gewoon ook helemaal klaar. En dat kost ons nu nog eenmalig een keer geld. Dat zal de uitkomst zijn van die onderhandeling.
2: Ja, als ik u goed beluister, dan zegt u van... ja, zo'n vliegveld is toch wel een uniek iets. Je kunt het maar beter behouden voor het geval dat.
4: Het ligt aan wat je ermee wil. Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ik zoek een woning. En er wordt ook ruimte gezocht om huizen te bouwen. Dan wordt er in de buurt al gebouwd. Dat is ook een mogelijke bestemming. Maar als de vliegveld eenmaal weg is, dan is het ook gewoon weg. Wij bouwen in Nederland geen nieuwe vliegvelden meer.
2: Nee, dat zit er niet in?
4: Nee, Nederland is wat dat betreft echt te vol. En we gaan ook geen luchthaven in zee bouwen. Dus als het weg is, dan is het echt weg.
2: Ja, oké. Okay. Nou ja, en u zegt vakantievluchten zijn niet rendabel. We hebben ook nog Münster in de buurt hier. Dus dat hoeft niet per se.
4: Nee, je praat dan altijd over zogenaamde catchment area. En een mooie vaktermen, dat betekent eigenlijk het gebied wat je met die luchthaven bestrijkt. Hoeveel miljoen mensen wonen in dat gebied. Ja, Münster zit in de buurt. Als je wat verder kijkt, heb je natuurlijk ook Eindhoven. Niet zo heel erg ver daar vandaan. Dat trekt ook heel veel passagiers. Dus ja, een extra vliegveld voor vakantievlucht is denk ik gewoon niet nodig in die regio.
2: Nee. En dus zul je het op een andere manier rendabel moeten maken. Dat kan wel, zegt u, maar eenvoudig is het dus niet.
4: Nee, het is wel een bijzonder bezit, zo'n luchthaven.
2: Ja, ik wou dat ik er één had. Meneer Melkert, maar ik heb er geen één. De provincie dus ook niet meer. Verstandig dat een overheid zich hier een beetje op afstand houdt. Want ze blijven natuurlijk wel hun bemoeienis. Hè. Ze hebben natuurlijk wel de zeggenschap er nog over.
4: Ja, het ligt natuurlijk wel in de provincie en bij de gemeente in de buurt. Daar wil je natuurlijk ook iets over zeggen. Dat het ook niet te veel overlast gaat opleveren. Nee. Maar als het gewoon alleen maar geld kost. Het is allemaal belastinggeld. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.
2: Ja, en dan is het dus nu aan ondernemers, aan het bedrijfsleven om het te doen. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Hartelijk dank voor uw toelichting.
4: Graag gedaan.

0: Olivia Dean en It's So Easy to Fall in Love.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met de donderdag rond deze tijd in Overijssel's burgemeester in onze rubriek De Burgemeester van de Dag. En vandaag een helemaal nieuwe burgemeester, Annemiek Jetten, de waarnemend burgemeester van Ommen. Mevrouw Jetten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Spannend, hè?
2: Ja, heel spannend. Ja, maar wat een leuk idee van jullie om dat te doen. Ik vind het echt een superleuk idee.
0: Nou, we doen het al een paar jaar inderdaad. Om uit iedere gemeente ook eens te horen wat er nog meer speelt dan de dagelijkse gang van zaken. En dan het liefst horen we dat van de burgemeester. Hoe lang bent u al in Ommen?
2: Ik ben, een kleine maand. Maar daarvan waren wij wel weer een week of twee met verlof, met vakantie. Dat was al gepland, dus... Ja, dat hebben we ook maar gedaan. Dus effectief 2 weken.
0: Ja, en kennen ze u al een beetje?
2: Ja, dat moet u natuurlijk aan de mensen in Ommen vragen. Maar ik krijg de indruk van wel. Ja. Sommigen dan.
0: Oké, want ja, u bent waarnemend burgemeester. Dat is toch altijd een bijzondere positie. Ja? En u blijft dat ook nog wel even, begrijp ik.
2: Ja, ik blijf het ongeveer een jaar, is de bedoeling. De procedure loopt ook ongeveer een jaar. Hè, met het ophalen van informatie voor de profielschets. Het zoeken naar kandidaten, de gesprekken, dan de checks. Nou, ongeveer een jaar. En dan gaan we zien. Ik hoop dat er ook weer een mooie kandidaat, goede kandidaat komt.
0: Maar voor het zover is het, bevalt u een beetje?
2: Ik vind het heel leuk. Ik vind het een hele mooie gemeente. Ja, serieus. Ja. Ik durf nooit te zeggen het is de mooiste, want dan krijg je altijd ruzie met je collega's. Maar het is wel een hele mooie gemeente.
0: Nou ja, inderdaad. Het is een leuk plaatsje in ieder geval. Mooie natuur, veel toerisme daar in de buurt. De Vecht voor de deur langs.
2: Zo is dat, is dat.
0: Ja. U wil niet meer weg straks. U wilt permanent blijven, denk ik.
2: Nou ja, er zijn in ieder geval ook voldoende mogelijkheden om zo eens af en toe terug te komen. Hè? Want we hebben ook heel veel recreatie, dus dat is ook leuk. Ja.
0: Oké. Okay. Oh, uw hart is al verpand aan Ommen, hoor ik, mevrouw.
2: Zo is dat.
0: Ja, heel goed. En hoe bent u eigenlijk, hoe word je waarnemend burgemeester? Zeg je dan van, daar ben ik wel voor in? Hoe werkt dat?
2: Commissarissen benoemen waarnemend burgemeesters en die nemen daar ook het voortouw in. Dus zo is dat gegaan.
0: Heel goed. En dan krijgt u nu te maken met de problemen van Ommen. Ja, laten we toch maar even de actualiteit erbij pakken. De minister doet maar weer eens een dringend beroep op gemeenten om meer vluchtelingen op te vangen. Heeft u daar al beleid?
2: Nou ja, wij zijn bezig met een opvanglocatie. Dat weten de mensen die daar in de buurt wonen ook. We proberen te kijken of we dat wat naar voren, of in ieder geval snel in ontwikkeling kunnen brengen. Het is natuurlijk altijd ingewikkeld, hè? Dat hebben we ook gezien de afgelopen weken weer. Om zomaar even extra opvang te realiseren.
0: Ja.
2: En gisteren hebben we ook met de andere burgemeesters afgesproken dat we zo zorgvuldig mogelijk met elkaar gaan zoeken naar mogelijkheden.
0: Ja, maar het is een dringend probleem. Gemeenten staan steeds minder te springen om daar dan ook of te gehoor te geven aan die spreidingswet. U vindt wel dat Ommen de plicht moet doen?
2: Ik vind sowieso dat wij als vertegenwoordigers van bestuur, dat zijn wij als burgemeester, wethouders, raadsleden, dat wij de wet moeten naleven. En de spreidingswet is gewoon geldend. Dus ja, ik denk dat het heel verstandig is om daar gewoon maar vanuit te gaan.
0: Nou, helemaal goed. Wat staat er op uw programma?
2: Vandaag is er een raadscommissie waar ik een aantal onderwerpen heb. Dus dat is hartstikke leuk. Ik ga praten met het Openbaar Ministerie. Dat doen we geregeld zo eens in de zoveel tijd als burgemeester. En ik heb ook nog met de andere pers een persgesprek. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. En morgen ga ik naar 60 jaar huwelijk. Dus het is heel divers. Heel leuk. En volgende week is Pinksteren. En dan is ook weer van alles te doen.
0: Ik wou net zeggen, dan zit je in Ommen natuurlijk goed. Ook al voor de toeristen zijn er veel evenementen. Gaat u dan ook even kijken om een beetje kennis te maken?
2: Zeker. Ik denk dat we tweede Pinksterdag wel even een rondje doen. Als ik zie wat er allemaal te doen is, dan hoeven wij ons niet te vervelen. Nee. Dat is een
0: feit. dat jaar is u sowieso niet te vervelen, mevrouw Jet. Hoe werkt dat dan eigenlijk als waarnemend burgemeester? We spreken wel vaker beginnend burgemeesters natuurlijk in een gemeente. Die gaan dan met alle organisaties praten. Doet een waarnemend burgemeester dat ook?
2: Nou, zeker als het voor zo'n langere termijn is wel. Dus ik heb ook allerlei dingen, afspraken al ingepland of die worden ingepland. Ik heb met de lintjesregen ook al een aantal afspraken gemaakt met mensen die ik graag wilde dat ik een keer bij hen langskwam. Dus dat ga ik ook doen. Ik vind het heel fijn, want dat vind ik ook het leuke aan dit vak en het ambt. Dat je met mensen in gesprek bent en nou, hoort wat bij hen leeft. En soms kun je er wat aan doen, niet altijd. Maar nou ja, dat vind ik heel belangrijk. Dus ja. Dat ga ik graag doen.
0: Woont u al in Ommen?
2: Nee, en dat gaat de waarnemer ook niet doen.
0: Nee, dat...
2: maar we hebben wel een verblijf. Dus we zijn hier wel meer dan zeg maar zomaar even af en toe. Dus dat gaan we zeker doen.
0: Een caravan. Aan de vecht.
2: Zoiets.
0: Zoiets. Okay. Ik zal er verder niet aan vragen, mevrouw Jetten. Maar volgende week bellen we gewoon weer. En dan horen we wat de ervaringen zijn van die afgelopen week dan weer. Nou.
2: Gaan we zeker doen.
0: Viel het mee?
2: Ja, veel mee. Jullie zijn heel aardig.
0: Soms wel.
2: Zeg nou ja. Maar.
0: Mevrouw okay. Jetten, Annemiek Jetten, waarnemend burgemeester van Ommen. Voor de eerste keer in de burgemeester van de dag. Tot volgende week, mevrouw Jetten.
2: Tot volgende week. Veel dank en veel plezier.

0: Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
8: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
10: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
9: Goedverblijf.nl.

0: is 8:30 geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
1: Bij een juwelier in de binnenstad in Zwolle is vannacht een raamkraak geweest. Met een auto reden de daders tegen de pui van het pand aan en daarna sloegen ze meerdere vitrines kapot. Of er iets is buitgemaakt na die raamkraak bij de juwelier in Zwolle is niet bekend. Die winkel blijft voorlopig dicht. Een koeriersbedrijf uit Goor is failliet verklaard. Bij het bedrijf werken 75 mensen, onder wie veel oproepkrachten. De directeur van het bedrijf besloot zelf om het faillissement aan te vragen, omdat er niet genoeg binnenkwam. Het is nog niet bekend of het koeriersbedrijf uit Goor een doorstart gaat maken. Er is nog altijd een salarisverschil tussen mannen en vrouwen. Volgens het CBS verdienen vrouwen in het bedrijfsleven voor hetzelfde werk per uur 6,1% minder. Om dit te doorbreken komt minister Velbrief met een wetsvoorstel om de positie van vrouwen te verbeteren. Hij wil dat bedrijven openheid van zaken gaan geven.
2: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhangig te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: En waterbedrijf Vitens begint met de jaarlijkse campagne om drinkwaterverspilling tegen te gaan. Rond deze tijd van het jaar begint het watergebruik weer toe te nemen. Komt onder meer door lang douchen, de tuin sproeien of zwembadjes vullen. De campagne van Vitens dit jaar heet Not Done. Waterbesparing is volgens het bedrijf een van de belangrijkste elementen om ons drinkwatersysteem toekomstbestendig te houden, zeggen ze. Laat een mail lezen op onze site rtvoost.nl of in de app.
0: Goeie slogan. Not Done. Margo Ribbing, goedemorgen nogmaals. Margo. Ja, zwembadjes kunnen wel weer vol eigenlijk, hè, van het weekend.
3: Ja, maar dat is not done natuurlijk.
0: Nee,
3: hè?
0: Nee,
3: zou ik niet doen hoor. Nee. Het is natuurlijk hartstikke belangrijk om water te sparen. Want de kraan is dicht gegaan. En wellicht breekt er weer een hele lange periode met droog en zonnig weer aan. Met hoge verdamping. En dat betekent dat het droogteprobleem was natuurlijk nog niet opgelost. Door een paar weekjes wat wisselvalliger en koeler weer. Maar dat wordt alleen maar erger. Dus wat dat betreft niet meteen die zwembadjes vullen.
0: Nee.
3: Maar we gaan natuurlijk wel genieten van het mooie weer. En vandaag is al een eerste lekkere dag. Op dit moment temperaturen van 13,2 graden bij het KNMI-station. Bij het vliegveld Enschede. En in Balkbrug is het al 16,1 graden. Het is op heel veel plaatsen schijnt de zon volop. Beetje vliegtuigstreepjes zijn er wel waargenomen. Strakjes ontstaan er ook stapelwolken. Die kunnen soms een beetje gaan samenklitten. Maar over het algemeen hebben we weer meer zon dan gisteren. En de temperaturen die gaan bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanmiddag omhoog naar 20-plussers. Hebben we ook lang niet meer gezien. Dus het wordt zo'n 20 tot 22 graden op de meeste plaatsen vandaag.
0: Ja, en de komende dagen gaat die temperatuur echt met sprongen omhoog.
3: Ja, vandaag 21, 22 graden. Morgen 25, 26 graden. Dus meteen ook de eerste zomerse dag van dit jaar. En ook van de meimaand. En daarna blijft die temperatuur hoog. Met in het Pinksterweekeinde zelfs nog wat hogere temperaturen. Met name op de zaterdag en ook op de maandag. 27, 28 graden. Met volop zonneschijn. Het enige is waar we eventjes onze blik op moeten richten is de zaterdagmiddag. Dan passeert er vanuit het noordwesten een zwakke storing met wat vocht vanaf de Noordzee. En dat betekent dat we wellicht wat stapelwolken gaan krijgen en dat er zeer lokaal een bui gaat vallen, misschien wel met onweer. Maar dat is de enige die dat dan valt. Want voor de rest van de periode maken hoge drukgebieden het weer uit. En dat betekent zonnig, droog en warm.
0: Afgezien van de storing. Heerlijke dagen voor de boeg. Maar wees wel zuinig met het water. Margo, dank je wel.
3: Zeker.
0: Jo. En een goed weekend alvast. Morgen natuurlijk nog maar daarna. Een goed en mooi en zomers weekend. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. Drukke ochtendspits is het geworden. En is het dus ook nog steeds. Zwolle is lastig bereikbaar. Vanuit het westen, vanuit Amersfoort, vanuit het Harde tot aan Zwolle-Zuid sta je al in de file. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Vanuit het noorden richting Groningen sta je vanaf afrit Staphorst vast. Dwars door Zwolle tot aan knooppunt Hattemerbroek 15 kilometer. 20 minuten vertraging en is afnemend, want er lagen voorwerpen op de weg. Maar inmiddels is de weg wel weer vrij, dus dat moet zich daar wel gaan oplossen. Dan de A1, Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en knooppunt Buren, 2 kilometer door een ongeluk. Via de vluchtstrook moet je daar vertraging 10 minuten. Dat valt dan nog wel mee. N35, Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede sta je in 2 kilometer file met meer dan 10 minuten aan vertraging. N35, Zwolle richting Almelo. Zoals iedere dag tussen de tunnel en Wierden, 2 kilometer en 6 minuten. En de N50, Emmeloord richting Zwolle. Vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek, waar je dus lastig de A28 opkomt. 5 kilometer file en 6 minuten aan vertraging.

0: Sophie Alice Baxter om 10 minuten over 8:30 op Radio Oosten. Murder on the Dance Floor. Op deze donderdagochtend, de 21ste van mei. We hadden weer een bomvol programma, Job.
1: Yes, had het onder meer over Twente Airport. Want een groep ondernemers gaat dat vliegveld overnemen. Het vliegveld bij Enschede. Het vliegveld bij Enschede, dat al jaar in jaar uit verlies draait, zo zit het. De provincie Overijssel trekt de handen er dus grotendeels vanaf, legt deze luchtvaartdeskundige uit.
2: Nou ja, ze hebben er natuurlijk heel lang naar gekeken van kunnen we het rendabel maken, vakantievluchten, ja, nee, van alles en nog wat. Maar het kost gewoon ieder jaar de inwoners van Overijssel en Enschede geld. Dus dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, geld is een beetje schaars geworden. We stoppen er mee. Als zich een begrijpelijke beslissing. Nou ja, kijk, vakantievluchten zijn economisch gezien een vrij marginale business. Daar is relatief weinig aan te verdienen. Dus daar zou het ook niet mee gered worden, denk ik. En daar is natuurlijk ook heel uitgebreid al naar gekeken in het verleden. Ik denk dat je het echt moet hebben van andere activiteiten. Veel kleine bedrijven misschien. Start-ups, scale-ups. Er zijn natuurlijk ook AELS. Die vliegtuigen ontmantelt ook een steeds belangrijker wordende tak van sport in de luchtvaart. Dus ik denk dat je het echt van ander soort bedrijvigheid moet hebben.
0: Ja, en dan belden we met het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren. Net als 300.000 examenkandidaten, waarvan 18.000 uit Overijssel. LAX, kun je bellen hè, als er klachten zijn over de eindexamens?
3: De meeste klachten die gaan eigenlijk over dat het examen te lastig was. Daar vullen de meeste klachten zich mee op. En 355 daarvan die gaan over geluidsoverlast. Dus dat zijn er eigenlijk ook niet opvallend veel. En daarin zijn er niet echt opvallende klachten die er echt uitspringen. Voornamelijk dingen zoals grasmaaiers die geluidsoverlast veroorzaken of vogels.
0: Ja, verdwaalde duiven en extra's altijd lastig. Examens zijn bijna klaar en ze duren nog tot en met dinsdag. Dus vandaag en morgen nog en voor sommigen dan ook de volgende week dinsdag nog. Vandaag Frans voor het VMBO, aardrijkskunde voor de HAVO en economie voor VWO.
1: En bij een juwelier in de binnenstad in Zwolle is vannacht een ramkraak geweest. Met een auto reden de daders tegen de pui van dat pand aan. Daarna sloegen ze meerdere vitrines kapot. Onze verslaggever Jens Hoogstra staat daar bij de juwelier. Jens, wat zie je daar?
4: Ja, die Toyota Aygo die dus geramd heeft naar die juwelier, die is duidelijk zichtbaar. Die staat hier gewoon nog voor. De voorbumper die ligt er vanaf van die auto. En je ziet ook wel duidelijk schade aan de pui van de juwelier. Die ligt er eigenlijk helemaal uit van één kant. Dus je kan ook wel zien dat het gelukt is om in ieder geval de juwelen eruit te halen. Voor de rest is het hele gebied hier afgezet. Het is natuurlijk midden in het centrum van Zwolle. Veel winkels zijn hier omheen ook. Dus regelmatig komen ook al medewerkers van andere winkels om naar hun winkels te gaan. Maar niet alles is begaanbaar. Dus een groot gedeelte blijft hier nog afgesloten. En dat zou ook de rest van de dag wel zo blijven voor onderzoek. Want het is nu gewoon een plaatsdelict.
0: Ja. Jens, ik vraag me nog af. Zo'n autootje van een Japanse fabrikant is maar een heel klein ding. Maar het is dus wel gelukt om die gevel te slopen, begrijp ik.
4: Ja, dat klopt. En het opvallende is ook wel dat daar voor of daarachter in ieder geval een grote boom staat. Dus er was ook niet een hele lange ruimte om vaart te maken met die auto. Dus zelfs met dat kleine autootje op best wel een kleine afstand is het gelukt om die pui eruit te rijden. Ja, dat klopt.
0: Ja, het lawaai neem ik aan al opruimwerkzaamheden.
4: Ja, de gemeente Rova is ook aanwezig. Die komt inderdaad net vanuit de andere kant rijden. Maar ook die mogen hier niet langs het lint heen.
0: Oh, dat is nog niet het opruimen van het oude glas. Het is nog, Jens, want ik ken het daar toevallig, alleen voetgangersgebied. Ook afgezet met pollers, zoals die dingen dan heten. Je kunt er eigenlijk met een auto niet komen.
4: Nee, er staan heel veel paaltjes. En in het oude gebouw van de Zenos, wat hier in Zwolle natuurlijk ook is, daar is ook een hele hoop überhaupt al om afgesloten, omdat daar werkzaamheden zijn. Dus het is best wel lastig om hier in de buurt te komen.
0: Ja.
4: Zeker.
0: Dus er is over nagedacht. Kunnen wij dan maar concluderen? Dat wel.
4: Die conclusie moeten we trekken. We kunnen ze het hier niet vragen. Maar als je dit zo ziet, dan is daar in ieder geval wel over nagedacht. Nou ja, zoals ik al zei, die auto staat er met echt wel flinke schade van voren. Maar dat is ook wel duidelijk te zien aan die pui, want die ligt er helemaal uit. Dus dat is ook wel een flinke knal geweest vannacht.
1: Ja, en kun je al iets zeggen of er iets is meegenomen over de schade? Loopt er al een eigenaar rond, bijvoorbeeld?
4: Nee, die is nog niet aanwezig. In ieder geval niet in het zicht hier. De politie wil ook nog geen uitspraken doen over wat er gestolen is. Juist omdat ze er nog aan het onderzoeken zijn. Dus ook daar is nog geen duidelijkheid over. Maar van binnen is wel duidelijk te zien dat daar wel buit is gemaakt. Want toch zijn een aantal dingen van binnen te zien wel weggehaald met kapotte vitrines.
1: Ja, wordt vast en zeker nog veel meer overduidelijk vandaag. Die ramkraak bij de juwelier in Zwolle. Verslaggever Jens Hoogstra stond daar. Jens, dankjewel.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssels mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssels mooiste, top 75.

0: Mooi liedje van Snelle, laat het licht aan over dementie. Snelle kun je natuurlijk ook opstemmen voor Overijssel's mooiste. De top 75 die we maandag, tweede Pinksterdag, gaan uitzenden. Ga naar onze kanalen, vind de button en geef jouw favoriete Overijsselse nummers door. En dat kan variëren van Snelle tot aan...
1: Herman Lippinkhoff zie ik hier staan in de lijst.
0: Oh.
1: Ooit van gehoord?
0: Nee, ik wou mannenkoor Karrespoor okay. zeggen. Of Herman Brood.
1: Anouk Schotting. Kun je opstemmen?
0: Anouk Schotting?
1: Ja.
0: Wat
1: of
0: voor nummer dan?
1: De formatie Boswachters.
0: Ja, de Boswachters, die kennen ja. we natuurlijk wel.
1: Vandenberg.
0: Ja.
1: Zou kunnen.
0: Met Atje. Zeker.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Dat is heel divers hoor, waar je op kunt stemmen. Bukkers hebben we gedraaid vanochtend. Kun je ook... uitkiezen.
1: De buffoons.
0: Ja, Herman Brood kun je dus nemen. Bijvoorbeeld Herman Brood of Herman Brood in Wild Romans. Kun je allemaal opstemmen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er staan heel veel lijstjes. Micha natuurlijk.
0: Micha, Higo. Nieuwe talenten. Ja hoor.
1: Ook al op onze grote vriend uit Hengelo die The Voice heeft gewonnen.
0: Als hij een plaat heeft uitgebracht.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Oh.
1: Toch?
0: Dat weet ik niet.
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Stemmen. Stemmen moet je. En dan heb je een leuke tweede Pinksterdag. Anders niet. Maar wel als je stemt en je eigen lijst voorbij wordt
1: gekomen. Dus alleen als je stemt heb je een leuke tweede Pinksterdag.
0: Precies. Ja. Daar komt het wel op neer. Eigenlijk. Tweede Pinksterdag gaan we hem uitzenden. 75's mooiste van Overijssel. Komen dan voorbij. Voor nu zit het erop voor ons. Joop, dankjewel. Jij blijft nieuws lezen bij... Bert van Lossen.
1: Bert van Lossen.
0: Onvolprezen Bert van Lossen zo dadelijk. Na 9 uur, hij neemt je de ochtend mee door met de vraag van de dag en de pimpamplaat. En noem het maar op. Dat wordt aangenaam verpozen. En ook nog met lekker weer erbij. Wat mij betreft, tot morgen.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
6: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Bij een juwelier in Zwolle is vannacht een ramkraak gepleegd. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. Bij het LAX zijn er 18.000 klachten uit Overijssel over de eindexamens binnengekomen. En bij een ongeluk in Zwolle is iemand op een fatbike gewond geraakt. Slachtoffer kwam in botsing met een scooter. Dat en meer lees je op onze website, dat is rtvoost.nl, of je leest het in onze app.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
9: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
10: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
9: Not yet.
10: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
9: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
8: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
11: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
8: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Beeldentuin Mariënheem, ook op eerste en tweede Pinksterdag geopend.
15: Ik heb hem, de radio Stegelspreuk. Je grootste test is niet wat iemand je aandoet, maar hoe jij er mee omgaat. Goedemorgen.
16: Hey, hallo! Radio Oost. Bert van Lossen.

0: New Kids on the Block en Tonight op radio.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: We gaan al lekker zo richting het Pinksterweek einde, want het is donderdag vandaag. De pingpongplaat, de letter H zometeen tussen de 10 en 11. Vandaag dus draait alles om de H. Liedjes met een H en artiesten met een A. Die zijn dus van harte welkom. Nou, welke feestjes kunnen we vandaag vieren op deze dag? Nou, vandaag is het de Werelddag voor Culturele Diversiteit. Een dag om stil te staan bij verschillende culturen, gewoontes en traditie. Oftewel een beetje meer begrip voor elkaar kan nooit kwaad. Zo'n dag is het dus vandaag. Ook is het de dag van het bedienend personeel. Dus extra waardering voor iedereen die vandaag met dienbladen loopt, koffie brengt en vraagt: heeft het gesmaakt? Verder is het Brown Baguette Thursday. Dat is vooral in Canada zo. Neem je eigen lunch mee naar werk of school, maar dan wel iets beters dan een kleffe boterham kaas van vroeger. Het is ook hummusdag. De een zweert erbij, de ander gebruikt het liever als muurvuller. En het is internationale theedag. Naar water is thee nog altijd de meest gedronken drank ter wereld. Dus ben jij team koffie of team thee? Laat het me even weten. En wat vind jij de lekkerste thee? Ik ben wel iemand die altijd Earl Grey neemt met honing. Vind ik wel hartstikke lekker. En ik betrap me er ook op dat ik ook steeds vaker thee neem in plaats van koffie. En het is vandaag Red Cross Founders Day. Het Amerikaanse Rode Kruis werd op deze dag opgericht in 1881. Een mooi moment om stil te staan bij alle hulpverleners en vrijwilligers wereldwijd. Dan nog even kijken in de showbiz. Wat gebeurde er op deze dag in de showbiz? Vandaag in 1980 ging een van de beroemdste films aller tijden in première. Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. Met als sterren Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher en Billy Dee Williams. En het was natuurlijk ook die film met die legendarische zin: Luke, I'm your father. Vandaag in 2014 het Nationale September 11 Museum in New York opent zijn deuren voor het publiek. En Kingda K opent in Six Flags Great Adventure. Met een hoogte van maar liefst 139 meter werd het de hoogste achtbaan ter wereld. Vandaag dus 21 jaar geleden. En de spectaculaire Lanzi-achtbaan hield jarenlang trouwens het record vast. Opvallend, ondanks het record werd de attractie gesloten in 2024. Dus 2 jaar geleden. Het is 12 over 9. Je luistert naar Radio Oost. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.

0: Hé, hey, goedemorgen.
1: Heel goedemorgen, juffrouw.
2: Goedemorgen, Radio Oost.
3: Van harte gefeliciteerd.
4: Ronald Isley wordt vandaag 85 van de Isley Brothers. En dit is een mooie van ze.

Get It Right. Je hoorde Ilse de Lange voorbijtrekken hier op Radio. Hey, laat het me even weten. Ben jij van team koffie of team thee? En als je thee neemt, welke thee neem je dan? Charles is voor team koffie. Verse gemberthee zie ik voorbij komen. Ik zie Earl Grey nog een keertje voorbij komen. Nou, laat me even weten wat voor thee is volgens jou het lekkerste. Ja, als je soms een bakje thee drinkt op het terras, dan krijg je zo'n bak waar je moet kiezen ook. Ja. Er zijn diverse smaakjes natuurlijk. Even kijken wat het nieuws is op dit moment. Nou, in Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar... huilend gevonden langs een afgelegen weg bij Lissabon. Volgens de kinderen hebben hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt achtergelaten in het bos. De politie is nog op zoek naar de ouders. Dat is nieuws dus vandaag. En justitie was dichtbij de arrestatie van topcrimineel Bolle Jos Leidekkers. Speciale eenheden lagen klaar voor de kust van West-Afrika. Maar de drugsverdachten verplaatsten zich uiteindelijk niet. En in Amsterdam-Zuidoost dreigen ruim 20 dakloze moeders met hun kinderen zonder opvangplek te raken. De stichting luidt de noodklok en probeert via crowdfunding tijdelijke hulp te bieden. En nog meer in het nieuws. Nederlandse bedrijven schakelen flink op met verduurzamen. Door stijgende energiekosten en internationale spanningen investeren ondernemers sneller in duurzame oplossingen. En het weer vandaag 21 tot 22 graden. Radio Oost. En ik heb zometeen natuurlijk ook nog de vraag van vandaag voor je hier op Radio Oost. Het is 9:50. En zometeen ook het uitgebreide regionale nieuws. Een van de classics staat elk jaar hoog in de toppers van toen 750. Deze van Gary Rafferty.

0: Luister lekker deze van Gary Rafferty. En die Baker Street hoor je voorbij trekken. Gary Rafferty deed ook mee op Kyle's Whisper. Het is 9:45. Je luistert naar Radio Oost. Evert Huf, die zit namelijk in Team Koffie. Team Thee of Team Koffie. Zonder koffie kan de dag niet beginnen. Goedemorgen en fijne uitzending. Nou Evert, ik wens jou ook een fijne dag. Marianne die begint met thee en dan het liefst stermen. Nou, ben jij van het team thee of ben je van het team koffie? En welke thee vind jij het lekkerst? Laat het me even weten via de Radio Oost app.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, elke dag hebben we even een vraag van vandaag. Stel, ja, ik zeg stel, hè, je krijgt 10.000 euro. Maar daarvoor moet je wel één film 100 keer kijken. Welke film kies jij dan? Dus je krijgt 10.000 euro, stel dus. Maar daarvoor moet je wel één film 100 keer kijken. Welke film kijk je dan? Is dat bijvoorbeeld Top Gun? Of ga je dan 100 keer Grease kijken of Dirty Dancing? Of kun je zelfs na 100 keer nog lachen om Flodder? Laat het even weten.

0: Robert van Heijmert, zoet, zout, zuur op radio. Zo meteen het regionale nieuws. Wat zit erin, Job?
1: Nou, heb jij je teenslippers en je korte broek al uit de kast gehaald?
0: Die heb ik sowieso altijd uit de kast. Dus,
1: goed zo.
0: Nou, kom maar op met het mooie weer. Hè?
1: Ja.
0: Ja, stapsgewijs gingen we. En vanaf nu gaan we naar zomerse waarde, toch? Vanaf vandaag gaat hij omhoog, hè?
1: Ja, gaan we zo horen.
0: Zo meteen dus, hier op radio. Het is 9:30 op radio. Stel, je krijgt 10.000 euro, maar daarvoor moet je wel 1 film 100 keer bekijken. Welke film kies je dan? Saturday Night Fever, al dus Charles. Want daar zit in ieder geval goede muziek in.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: Het is 9:55, je luistert naar Radio het regionale nieuws nu met Job Voorst.
1: Goedemorgen Bert, bij een juwelier in de binnenstad in Zwolle is vannacht een ramkraak geweest. Met een auto reden de daders tegen de pui van het pand aan. Die raakte zwaar beschadigd, vertelt onze verslaggever Jens Hoogstra.
11: Die ligt er eigenlijk helemaal uit van één kant. Dus je kan ook wel zien dat het gelukt is om in ieder geval de juwelen eruit te halen. Voor de rest is het hele gebied hier afgezet. Het is natuurlijk midden in het centrum van Zwolle. Veel winkels zijn hier omheen ook, dus regelmatig komen we ook al medewerkers van andere winkels om naar hun winkels te gaan. Maar niet alles is begaanbaar. Dus een groot gedeelte blijft hier nog afgesloten. En dat zou ook de rest van de dag wel zo blijven voor onderzoek. Want het is nu gewoon een plaatsdelict.
1: Ja, de politie wil niet zeggen of, wat en hoeveel er is buitgemaakt. De juwelier in Zwolle blijft voorlopig gesloten. Waterbedrijf Vitens begint met de jaarlijkse campagne om drinkwaterverspilling tegen te gaan. Rond deze tijd van het jaar begint het watergebruik weer toe te nemen. Onder meer komt dat door lang douchen, de tuin sproeien of het vullen van zwembadjes. Waterbesparing is volgens Vitens een van de belangrijkste elementen om het drinkwatersysteem toekomstbestendig te houden. Bij het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren, zijn er tot nu toe 18.000 klachten uit Overijssel binnengekomen over de eindexamens. De meeste klachten gingen over het examen HAVO-Nederlands. Kwamen er veel meldingen binnen over geluidsoverlast in de examenzaal. Gaat dan onder meer over het lawaai van grasmaaiers en vogels. Koeriersbedrijf uit Goor is failliet verklaard. Bij het bedrijf werken 75 mensen, onder wie veel oproepkrachten. De directeur van het bedrijf besloot zelf om het faillissement aan te vragen, omdat hij niet meer genoeg verdiende. Het bedrijf had een paar grote klanten, maar die bepalen vaak zelf de prijzen. Het is niet bekend of dat koeriersbedrijf uit Goor nog een doorstart gaat maken. Ja, haal je korte broek en je teenslippers maar vast uit de kast, want vanaf vandaag wordt het zonnig en warm, vertelt onze weervrouw Margot Ribberink.
12: Vandaag 21, 22 graden, morgen 25, 26 graden. Dat is meteen ook de eerste zomerse dag van dit jaar en ook van de meimaand. En daarna blijft die temperatuur hoog met in het Pinksterweekeinde zelfs nog wat hogere temperaturen. Met name op de zaterdag en ook op de maandag 27, 28 graden. En dat betekent zonnig, droog en warm.
1: Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl en in de app.
0: En in de avond heerlijk wat terrasuren natuurlijk. Vijf over half tien, je luistert naar radio. Stel, je krijgt 10.000 euro, maar daarvoor moet je wel één film 100 keer kijken. Welke film kijk je dan? Nou, Marianne Gillet die zegt, nou, ik kijk dan zonder moeite The Sound of Music of Pretty Woman 100 keer, dus kom maar door met die 10.000 euro. Ja, ja, ik zei stel, hè. En zit jij in team thee of team koffie? Waar zit jij in? Ben jij in
1: koffie?
0: Koffie. Drink je nooit thee?
1: Nauwelijks.
0: Nee. Ah, oké. Okay. Nou, en Marianne zit in team thee, want ze drinkt het liefst thee. Nou, laat hem even weten. Stel, dus je krijgt 10.000 euro, maar daarvoor moet je wel één film 100 keer kijken. Welke film kies je dan? En zit jij in team thee of in team koffie? Het schijnt ook nog vandaag fiets naar je werkdag te zijn.

Moonlight Shadow. En ook deze heeft wat muzikale meesterwerkjes aan ons gegeven. Ik heb het over Mike Oldfield en True France op radio's. Stel, je krijgt 10.000 euro, maar daarvoor moet je wel één film 100 keer bekijken. Welke film kijk je dan? Siska Drat, Ali Daten uit Heten. Even kijken. En voor 10.000 euro wil ik ook Siska Drat kijken. En Els Kok die zegt, nou, als ik een film 100 keer moet kijken voor 10.000 euro, is dat toch wel West Side Story. Ook een film met mooie muziek. En dan nog team koffie of team thee. Ik ben een echte koffiedrinker, al dus Ellen. En Monique is een echte theedrinker, want het is vandaag internationale theedag. Ben jij van team koffie of team thee? Laat het me even weten zometeen. Na 10 hebben we natuurlijk weer de Pimpam Plaat op Radio Oost. Liedjes en artiesten met de letter H. Dus kom even door via de app 06 4567 1331.

0: de drempel van een Pinksterweek einde. We gaan nog kaarten weggeven trouwens voor Riffs and Blues. En ook vandaag in dit theater, zometeen tijdens de Pimpan Blaad. Kaarten voor de Pinkster Fair. Wat dat allemaal precies inhoudt, blijf luisteren naar radio. Zometeen dus de Pimpan Blaad. Een uur lang is de radio van jou. Liedjes met een H of artiesten met een H. André Voortman uit Diepenheim. Harmoed Riesen, Uli Ulu Uwai. Pas mooi bij het weer. Nou, volgende week maandag is er ook Overijssel's Mooist. Daar moet natuurlijk ook een liedje van Harmoed Riesen in. Die ga ik zo meteen sowieso draaien tussen 10 en 11. Wat wil jij horen? Liedjes met een H en artiesten met een H, die zijn van harte welkom. Ik spreek je zo na 10. Spannend. Tot zo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Harco in Raalte.
10: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Het is nog onbekend of en hoeveel er is buitgemaakt bij de raamkraak bij een juwelier in Zwolle. Vannacht sloegen de daders daartoe. Een koeriersbedrijf uit Goor is failliet verklaard. Bij dat bedrijf werken 75 mensen. Het is nog onbekend of er een doorstart komt. En in Zwolle is een beginnend bestuurder aan de kant van de weg gezet. Hij reed 148 op een weg waar hij maar 60 mocht.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Kom tweede Pinksterdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
16: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Het is 3 over 10. Het is de Pimpamplaat, liedjes en artiesten met een H. Het is een uurtje waar Avicii en Harmo Driessen goed samen gaan.
1: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Hope Me aangevraagd door Mark Hoornman. Jenny kwam met Avicii. En Hey Brother, het is 9:11 op radio's. Leuk dat je erbij bent. Liedjes dus met een H. Je kan ze aanvragen via de app. De radio's zijn 06-4567-1331. Ik heb kaarten om weg te geven. Ik geef in het volgende uur kaarten weg voor Rips and Blues. Maar ik heb nu kaarten voor Pinkster Fair Laar bij Ommen dus. Komende zaterdag, zondag, eerste Pinksterdag en tweede Pinksterdag vinden dat allemaal plaats. Je moet er wel iets voor doen. Want ik heb namelijk een vraag met ABC. Je hebt je verjaardagstaart in de koelkast gezet en nu is hij helemaal uitgedroogd. De vraag is, wat zou kunnen helpen? Is het A, verwarmen 20 minuten in de magnetron samen met een aardappel op een laag stand? B, stoom hem door hem hoog in de lucht houden terwijl je doucht? En C, prik er gaatjes in met een tandenstoker en giet er water of sap bij. Wat is volgens jou het goede antwoord? A, B of C? Dus je hebt je verjaardagstaart in de koektas gezet en nu is hij helemaal uitgedroogd. Wat zou kunnen helpen? Is het A, verwarm hem 20 minuten in de magnetron samen met een aardappel op een lage stand? B, stoom hem door hem hoog in de lucht houden terwijl je doucht? Of C, prik er gaatjes in met een tandenstoker en giet er water of sap bij in? Nou, laat hem even weten. A, B of C? Aangevraagd door André. Harmoed Riese.
1: Uli oele kuwai. Uli oele kuwai.
2: Klinkt al wat Chinees, maar het is Twents.
1: Uli oele kuwai. Uli oele kuwai.
2: Voor de vreemde praat wie over de grens.

0: De film over Michael Jackson heeft wereldwijd inmiddels meer dan $700 miljoen opgebracht. Het staat opnieuw op nummer 1 in de box office. Dat is een lijst met populaire films. Daarmee komt zelfs het succes van Oppenheimer langzaam in zicht. Opvallend trouwens, critici zijn verdeeld, maar fans zijn razend enthousiast. Want de film die scoort bij het publiek een dikke 9,6. En veel mensen gaan gewoon nog een keer kijken. Blijkbaar blijft de King of Pop toch onweerstaanbaar. Dan even naar het volgende. Je hebt je verjaardagstaart in de koelkast gezet en nu is hij helemaal uitgedroogd. Wat zou kunnen helpen is het A. Verwarm hem 20 minuten in de magnetron samen met een aardappel op een lage stand. B. Stoom hem door hem hoog in de lucht houden terwijl je doucht. Of C, prik er gaatjes in met een tandenstoker en giet er water of sap bij. Wat is het goede antwoord? Ik heb Linda aan de telefoon. Linda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij enig idee? Is het A, B of C?
1: Er was een gokje, maar ik ga voor C.
0: Je gaat voor C. Heel goed gegokt. Want op mijn antwoordformulier staat dat ook als correct. Prik er gaatjes in met een tandenstoker en giet er water of sap bij. Nou, gefeliciteerd. Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat jij naar de Pinkster Fair gaat komend weekend bij het Laar in Ommen.
1: Super, hartstikke mooi.
0: Nou, ik wil je daarbij ontzettend veel plezier toewensen. Wie ga je meenemen?
1: Mijn man.
0: Oké, en heb jij al enig idee wanneer je eventueel gaat?
1: Maandag.
0: Komende maandag, tweede Pinksterdag. Wordt het wel warm, maar is het wel, daar is het wel een dag voor om er op uit te trekken.
1: Daarom.
0: En dan heb ik nog één prangende vraag. Ik durf het bijna niet aan je te stellen. Linda, ben jij van het team thee of ben je toch van team koffie?
1: Allebei.
0: Allebei. Nou, dan kunnen wij elkaar de hand schudden. En wat is het lekkerste smaakje thee?
1: Normale thee. Gewoon Engelse thee.
0: Heerlijk. In de

0: daarna Jordan de Trams voorbij trekken. Het is 11:30 zometeen het regionale nieuws. Job, wat heb je mee voor ons?
1: Ja, een beginnend bestuurder heeft het in Zwolle wel ontzettend bond gemaakt.
0: Over rijlessen gesproken. Zometeen gaan we weer bellen met onze verkeersspecialist Edwin Rutgers. Want dan hebben we weer een theorie-examen voor ons quizje.
1: Dus, misschien dat deze gast ook nog even een nieuwe rijles moet nemen straks.
0: Oké. Zo meteen dus de dames en heren in het verkeer. En jij mag kiezen, wil jij kaarten voor de Pinkster Fair, het Laar bij Ommen winnen, of wil je naar Rips and Blues? Dat maakt ons niet uit, jij mag zelf kiezen. Zo meteen dus de dames en heren in het verkeer quiz. En natuurlijk de Pimpamplaat, liedjes met een H. Rob de Nijs, hou me vast, is aangevraagd. En ook Toto. Ja, Toto kan ik niet laten liggen. Hold the line zo meteen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Waard een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
11: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
10: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
11: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
10: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
11: Hoppa!
10: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
0: Je luistert naar radio's, het regionale nieuws nu met Job Forst.
1: Goedemorgen Bert, het is nog niet duidelijk wat de buit is bij de ramkraak bij een juwelier in Zwolle. Vannacht reden de daders met een auto tegen de pui van het pand aan, vertelt verslaggever Jens Hoogstra.
13: Het opvallende is ook wel dat daar voor of daarachter in ieder geval een grote boom staat. Dus er was ook niet een hele lange ruimte om, nou ja, vaart te maken met die auto. Dus zelfs met dat kleine autootje op best wel een kleine afstand is het gelukt om die puiden uit te rijden.
1: Ja, en vervolgens lukte de daders om de vitrines in te slaan. De politie wil niet zeggen wat de buit is. Er is nog niemand aangehouden. De juwelier in het centrum van Zwolle blijft voorlopig dicht. Bij het huis in het westen van Deventer zijn vannacht meerdere explosies geweest. Gebeurde rond 4:30... Buurtbewoners hoorden harde knallen. Vermoedelijk is er zwaar vuurwerk op de ramen geplakt en vervolgens tot ontploffing gebracht. Een van de bewoners van het huis lag direct op de bank achter de ruiten te slapen, maar raakte niet gewond. Bij het LAX, dat is het Landelijk Actiecomité van Scholieren, zijn er tot nu toe 18.000 klachten uit Overijssel binnengekomen over de eindexamens.
14: De meeste klachten die gaan eigenlijk over dat het examen te lastig was. En 355 daarvan die gaan over geluidsoverlast. Dus dat zijn er eigenlijk ook niet opvallend veel. En daarin zijn er niet echt opvallende klachten die er echt uitspringen. Voornamelijk dingen zoals grasmaaiers die geluidsoverlast veroorzaken of vogels.
1: Ja, de eindexamens duren nog tot en met dinsdag. Vandaag onder meer op de planning Frans voor het VMBO, aardrijkskunde voor HAVO en economie voor VWO-leerlingen. En een beginnend bestuurder heeft het in Zwolle wel heel erg bond gemaakt. Hij reed 148 km per uur op een weg waar je maar 60 mocht. Ja, precies op dat moment reed hij langs een politiecontrole. Hij werd dus aangehouden, staande gehouden. De bestuurder moet zijn rijbewijs inleveren en krijgt een flinke boete.
0: Zo, wat zou dat kosten zo'n beetje?
1: Ja, volgens mij gaat dat langs de officier van justitie. En die gaat het bepalen. Volgens mij staan er niet bedragen voor vast.
0: Nou, ik hoop dat de beste bestuurder nog heel wat ouder wordt. Dan wordt hij ook wijzer. En dan ga je vanzelf wel rustiger rijden, denk ik.
1: Ja, ik hoop het.
0: Hij heeft wel een verhaal waar hij sinds jaar en dag mee aan kan komen op een verjaardag.
1: Ja, maar ja, of je er nou trots op moet zijn.
0: Nee, zeker niet.
1: Ik zou het niet vertellen op een verjaardag, denk ik.
0: Ja, als je ouder wordt, ga je pas beseffen van... Nou,
1: ja, het was een beetje dom.
0: Ja, ja. Heel dom, ja. Vandaag blijft het in onze provincie droog met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Vanmiddag wordt het aangenaam met zo'n 21 à 22 graden en staat een zwakke tot matige westenwind. Vanavond koelt het flink af naar 8 tot 11 graden met lokaal wat nevel boven de weilanden. Dat is mooi om te zien trouwens. En goed nieuws voor zonliefhebbers. Morgen wordt het waarschijnlijk voor het eerst dit jaar zomers warm met zo'n 25 graden en volop zon. In het weekend kan het zelfs 27 graden worden, al is er zaterdagmiddag kans op een onweersbui. Dus morgen de dag van de zomerhits. Twintje, morgen standje zomerhits doen?
1: Ja.
0: Morgen in de Pimpanplaat standje zomerhits. Het is 8:08. Je luistert naar Radio Oost. Over de Pimpanplaat gesproken. Liedjes met een H. Dit is er eentje. Er is Toto Hold the Line aangevraagd. En ook Rob de Nijs heb ik zo voor je. Met Hou Me Vast.

0: deze werd zomaar aangevraagd. Echt goede liedjes worden elke dag aangevraagd via de radiostem. The Christians, The Harvest for the World uit de jaren 80. Zometeen trouwens tussen 12 en 1 weer back to the 80s hier op radio's. We gaan ons nu bezighouden met...
1: De dame en heer in het verkeer.
0: En ik heb Edwin Rutgers aan de telefoon, onze verkeersspecialist. En ja, je hebt weer een vraag voor ons uit het verkeerstheorie eindexamen.
2: Ja, ja, Bert, dit is er weer eentje. Die wordt wel behandeld. En dat gaat eigenlijk... we gaan naar het prachtige mooie weer natuurlijk, hè, de komende dagen. En ik denk, ik ga eens even nakijken wat er nog over de winterbanden gaat. Want misschien hebben sommigen de winterbanden er nog op. Maar wat zijn dan de grootste nadelen wanneer je zomers nog op winterbanden rijdt? Kun je misschien ook twee nadelen noemen wanneer je nog op winterbanden rijdt op dit moment?
0: Dus twee nadelen?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, er zijn er wat meer hoor, maar misschien kan iemand er twee opnoemen die zegt van... Hey, maar dat weet ik wel, dat zou mooi zijn.
0: Nou, twee nadelen dus van het rijden op winterbanden tijdens de zomermaanden.
2: Ja, correct. Ja,
0: want wanneer moet je eigenlijk wisselen? Wanneer is het beste moment?
2: Ja, wij doen het altijd bij het CBR per 1 april, zeg maar. Hebben we dan die winterwissel weer. En ja. Dan ben je de vorst in principe kwijt. Hè? Alleen 's nachts nog een beetje. Maar ja, die winterbanden hebben ook een bepaalde compound. Die is wat meer geschikt voor koudere weggedeelte. Of met koude lucht. En natuurlijk ook voor de sneeuw en alles. En die zomerband, of de Four Seasons band, heb je tegenwoordig ook veel. Die is dan wel meer geschikt om met warmer te rijden. Maar dan ga ik al bijna naar de antwoorden. Want daar zitten toch eigenlijk wel wat mooie antwoorden in... om die we straks misschien horen van de mensen.
0: Nou, geef het even door. Dus nog één keer de vraag, Edwin.
2: De vraag van vandaag luidt... Wat zijn de grootste nadelen wanneer je zomers nog op winterbanden rijdt... en kun je eraan twee nadelen van noemen?
0: Twee nadelen dus. Kom maar door via de radiostep en zo meteen de 11 krijg je natuurlijk het antwoord. En misschien ga ik je wel blij maken met Rips of Blues, Katen.
3: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Hoe het danst. Je hoorde Marco Borsato op Radio Oost. Mensen geboren in mei hebben het laagste risico op ziekte en aandoeningen. Echt zeker. Het is maar even dat je het weet. En mensen voelen zich van nature gelukkiger als ze zich bezig worden gehouden. Nou, we houden je ook bezig natuurlijk met de dame en heer in het verkeer. Zometeen dus het antwoord. Er komen al heel wat reacties binnen via de app 06-4567-1331. Jij mag kiezen kaarten voor Whipsters en Blues of kaarten voor de Pinksterfair Laar in Ommen. En we gaan vanochtend ook nog even kaarten weggeven voor de Oosttribune. Theatershow volgende week vrijdag, de laatste van het voetbalseizoen 2025-2026. Blijf erbij hier op Radio Oost, want zometeen gaan we natuurlijk ook nog even de natuur in met Willem Alkema. Dus ga even kijken waar hij uithangt en waar hij het over gaat hebben zometeen op Radio Oost. En we hebben natuurlijk heerlijke muziek. We trappen zometeen af met de Village People. En vandaag in goud of fout. Moricante en Yeke Yeke. Is dat volgens jou een gouden of is dat een fout liedje? Je kan het allemaal doorgeven via Instagram of via de Radio Oost app. Want op die manier kun je meepraten met dit radioprogramma. 06-4567-1331. Tot zometeen.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tieneke.
6: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
15: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Droonbedrijf Destinus uit Hengelo wil de beurs op. Het bedrijf maakt onder meer drones voor Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Het is nog onbekend of en hoeveel er is buitgemaakt bij de ramkraak bij een juwelier in Zwolle. Vannacht sloegen de daders daartoe. En in Zwolle is een beginnend bestuurder aan de kant van de weg gezet. Hij reed 148, waar hij maar 60 mocht. Dat ermee lees je op onze website rtvoost.nl of in de app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
18: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
14: Ja, ook bij Bendy in Losser.
20: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
21: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
22: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
23: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
24: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
25: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
22: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Zometeen, wie kookt er bij jullie thuis eigenlijk het vaakst? En wat is jouw ultieme geen zin om te koken maaltijd? Dat ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Er is namelijk een nieuwe trend. Voedselscheiding. Je hoort er zometeen meer over hier op Radio Oost. En natuurlijk de finale van de dame en heer in het verkeersquiz.
16: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Brian May, Too Much Love Will Kill You op radio. De dame en heren in het verkeer quiz, want ik heb Edwin Rutgers aan de telefoon. Edwin, goedemorgen nogmaals.
1: Goedemorgen Bert, luisteraars. Hallo.
0: Wat was de vraag?
1: Ja, de vraag van vandaag luidde: wat zijn de grootste nadelen wanneer je zomers nog op winterbanden rijdt? En kun je dan twee nadelen noemen? Er zijn er wel wat meer, maar twee nadelen zouden we wel graag willen weten. Ja.
0: Ik heb Wim de Vries aan de telefoon uit Olme. Goedemorgen Wim.
2: Goedemorgen Bert.
0: Heb jij het antwoord op de vraag?
2: Ja, ik denk het wel, want ik heb net zelf mijn winterbanden weer gewisseld voor zomerbanden. En wat het eerste bij me opkomt is een langere remweg. Je hebt minder grip. En bij nat wegdek is de wegligging ook een stuk slechter. En de slijtage van de banden gaat harder.
0: Nou,
1: Ja, dat klopt. Weet je ook toevallig hoeveel procent de banden dan ook harder slijten, Wim?
2: Nee, geen idee. Maar ik heb altijd erbij geleerd van zo gauw het warmer wordt en komt boven de 10 graden. Winterbanden eraf, zomerbanden erom.
1: Ja, die banden zijn tegenwoordig ook best prijzig. Hè? Maar die slijten dan ongeveer 20% harder. Ja. Als je de banden niet even wisselt, inderdaad. Ja.
2: Nou, de percentage wist ik niet, maar de slijtage wist ik wel.
0: Nou, Wim, waar wil je naartoe? Je wil naar de Pinksterfair, hè?
2: Ja, graag naar de Pinksterfair in Ommen. We hadden plannen al om te gaan, maar een vrijkaartje is altijd leuk.
0: Nou, dan krijg je bij deze twee kaarten. Kun je een extra bak koffie kopen. Hè?
2: Ja, geweldig.
0: Lekker op het terras. Wanneer wil je? Maakt niet uit. Tweede weekend is het.
2: Ik denk zondag.
0: Nou, ik wil je alvast daarbij veel plezier wensen. Echt gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Dag Wim.
2: Ja,
0: jou. Groetjes. Edwin, dankjewel hè.
1: Ja, graag gedaan Bert. Fijne dag en een goede uitzending.
0: Ja, ik wil nog één ding van je weten. Waar rij jij op dit moment in Overijssel?
1: Ja, we rijden Nuiven al uit en we gaan nu de N35 langs de McDonald's richting het examengebied. Want ik heb hier een examenkandidaat, die mag het zo proberen bij het CBR.
0: Okay.
1: Dus Tim Jansen is onderweg naar Almelo, dus blijf thuis, moeders en dochters.
0: Ja, iedereen thuis blijven, want Tim, is het de eerste keer dat hij op mag?
1: Het is voor hem de tweede keer, maar hij heeft wel een beetje pech gehad in de eerste. Want die jongen die rijdt de sterren eigenlijk wel van de hemel. Dus hopelijk dat het straks gaat lukken.
0: Nou, laat het ons even weten of Tim wel of niet geslaagd is. Hoe laat mag hij precies op?
1: Om 1:55, Bert.
0: 1:55? Ja. Oké, okay. Ja. Nou, spannend moment. Nou, succes Tim.
2: Dank u wel.
0: Hoi. Dank u wel.

Playback. Het is 11:30 op Radio Oost. Er is een nieuwe trend, die heet voedselscheiding. We kennen inmiddels de slaapscheiding al. Stellen die apart slapen om beter uit te rusten. Maar nu is er ook iets nieuws, namelijk de voedselscheiding. Want steeds meer vrouwen zeggen, zoek het 's avonds maar even zelf uit met eten. Want na jaren koken, boodschappen doen en rekening houden met kieskeurige eters, kiezen sommige gezinnen nu gewoon voor makkelijke maaltijden, soep, tosties of een diepvriespizza. Psychologen zeggen dat veel mensen klaar zijn met de druk om elke avond uitgebreid en perfect te moeten koken. Ja, maaltijdplanning voelt soms gewoon aan als een soort van projectmanagement, hè?

0: morgen wordt het waarschijnlijk zomers, hè, of zaterdag.
1: Oh, lekker.
0: Ja. Dan is dit toch wel de ideale Ik ontwaak op het terrasplaat van Justin de Wild. Cheerio. Het wordt de zomerhit van 2026.
1: Ben jij nog op een terras te vinden de komende dagen?
0: Nou, ik heb eigenlijk mijn agenda lekker leeg.
1: Oh, wat goed.
0: Op zondag heb ik hem leeg en ja. Op maandag. Ik kan alle kanten nog op.
1: Ach, wat heerlijk. Ja.
0: Maandag lekker vrij, want maandag is overuit het mooiste.
1: Ja, daar kun je nog op stemmen. Ja, je hebt nog maar heel even de tijd.
0: Met de mooiste presentatoren, dus dan zijn jij en ik vrij.
1: Ja, wat heerlijk. Hebben wij geluk.
0: Nou, ik vind lijstjes zijn heel erg leuk, maar ik ben niet zo van de lijstjes.
1: Nee, dat mag nu even iemand anders doen.
0: Ja, nou, ja. Lekker vrij. Tweede Pinksterdag. Dus, en jij, heb jij wilde plannen ook?
1: Morgen op terras, zaterdag op het terras, zondag kamperen, maandag familiedag.
0: Okay.
1: Alles buiten, lekker in de zon.
0: Maar niet te lang op het terras, hè, jij?
1: Nee, een beetje voorzichtig doen.
0: Ja, een beetje voorzichtig.
1: Precies.
0: Doen, want anders komt oma Bert in actie.
1: Wegwijs uit de zon.
0: Ja, weg jij. Het is 11:30 op radio. Wat heb je zometeen mee aan nieuws?
1: Ja, we gaan het hebben over raketbouwer Destinus uit Hengelo. Ze willen naar de beurs. En het gaat om een flinke diefstal bij de Almeloze Ruiterdagen. Dat is niet best.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, zometeen Willem Dijkema.
1: Oh.
0: Die is vrijwilliger bij...
1: bij de Ruiterdagen.
0: Ja, bij... Oh. bij
1: daar moeten we het zo even over hebben dan. Ja.
0: Zometeen dus, hier op Radio Oost.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
6: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: NL. Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Het is 11:55 op radio. Het regionale nieuws nu met Wieke Sedal.
2: Ja, goedemorgen. Een flinke diefstal bij de Almeloze Ruiterdagen. Er zijn daar 4 grote sproeiers gestolen. Volgens de voorzitter gaat het om een schade van tienduizenden euro's. En ze zijn niet verzekerd. De diefstal was in de nacht van maandag op dinsdag. Op camerabeelden is te zien hoe een auto rond 12:30 het terrein opkomt en er rond 16:00 weer weggaat. Het kenteken van de auto is afgeplakt en dus niet te lezen. Het sportevenement is over een maand en tot die tijd moet het terrein flink nat gehouden worden. Dat zorgt voor een veilige bodem tijdens de sport. En dat is belangrijk, zeker nu er warme en droge dagen aankomen. Mensen die informatie hebben over de diefstal in Almelo wordt gevraagd om snel contact op te nemen met de politie. Drone- en raketbouwer Destinus uit Hengelo wil naar de beurs. Het bedrijf heeft extra geld nodig, zodat ze harder kunnen groeien, vertelt onze verslaggever Arnoud de Vries.
3: Het bedrijf wil zelf nog niet reageren op de berichtgeving, maar een beursgang betekent in de regel geld ophalen. En Destinus zou mikken op een waarde van 5 miljard euro. Met de verkoop van aandelen kan het bedrijf doorgroeien in een tijd waarin het al erg goed loopt. Want hoe cru ook, het bedrijf profiteert van de oorlog in Oekraïne, waar het drones en raketten voor produceert. En gezien de militarisering van NAVO-landen zal die groei alleen maar verder doorzetten. Afgelopen maand kondigde het bedrijf bijvoorbeeld al een samenwerking met het Duitse Rheinmetall aan voor de productie van geavanceerde raketsystemen.
2: Destinus in Hengelo kwam vorige maand ook nog in het nieuws vanwege Russische dreiging. Het bedrijf zou op een lijst staan van plekken die het doelwit zijn van het Russische leger. En gepensioneerden die een hoger pensioen hebben gekregen geven het geld lang niet allemaal uit. Van elke euro die ze aan hun pensioenverhoging kregen, gaven ze maar 22 cent uit. Daar staat deze onderzoeker van ABN AMRO een beetje van te kijken.
4: 22 cent betekent ook dat er 78 niet direct wordt uitgegeven. Ja. Mm-hmm. Dus dat is bescheiden. Je kunt verschillende argumenten bedenken waarom deze groep misschien wat minder van extra inkomen uitgeeft. Ze zijn al wat ouder, nemen misschien wat minder deel aan het economisch verkeer, doen al jaren hetzelfde. Dus de vraag is, ja, waarom zou je dan die extra euro uitgeven? Dus het resultaat lijkt best logisch. Toch was het vooraf wisten we niet dat die 22 cent eruit zou komen.
2: Ja, dat zei deze econoom bij BNR. De pensioenen gingen de afgelopen tijd omhoog, vooral door de overstap naar een nieuw pensioenstelsel. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Ik heb even het weer voor je. Vanmiddag wordt het aangenaam met zo'n 21 à 22 graden. Er staat een zwakke tot matige westenwind. Vanavond koelt het flink af naar 8 tot 11 graden. Met lokaal wat nevel boven de weilanden. Dat is mooi om te zien ook. En goed nieuws voor zonliefhebbers. Morgen wordt het waarschijnlijk voor het eerst dit jaar zomerswarm met zo'n 25 graden en volop zon. Morgen dus standje zomerhits op Radio Oost. En in het weekend kan het zelfs 27 graden worden. Al is er zaterdagmiddag kans op een onweersbui. En zometeen natuurlijk het uitgebreide weerbericht met onze eigen man.
5: Hallo, daar zijn we weer.
6: Het theekransje.
5: Man. Oh, dat was
6: erg. Het theekransje.
1: Ik heb het gisteren wel even gemist. Je was even een dagje afwezig hier.
2: Ja, maar ik ben er weer.
1: Ja, je bent er weer.
2: En de theekransen lekker door, hoor.
1: Ik heb nog even geappt van beide wel. Want,
2: heel lief van jou.
1: Ja, nee.
2: Heel betrokken. Vandaag ben ik er gewoon en vandaag theekransen we lekker verder. En dat doen we namelijk met een verhaal uit Hengelo. Een aantal jonge kinderen van basisschool Esrijn uit Hengelo waren gisteren op bezoek bij het verzorgingstehuis. Zodat jonge en oude mensen elkaar een keertje kunnen leren kennen en met elkaar kunnen praten en broodje eten. En toen dacht ik, wie die ouder is dan jezelf, zou je nog wel eens willen ontmoeten?
1: Mag ook iemand zijn die overleden is?
2: Mag in dit geval zeker.
1: Ja, en wie zou jij willen ontmoeten dan?
2: Ik zou wel eens de overgrootvader van mijn moeders kant willen ontmoeten.
1: Waarom?
2: Ja, dat lijkt me mooi. Ik hou heel erg van stambomen en van hoe het allemaal zit in een familie. Dus een beetje zo het idee van, waar kom ik eigenlijk vandaan?
1: Ja, heb je dat uitgezocht? Ik heb het ook nog nooit uitgezocht in mijn leven eigenlijk.
2: Mijn vriend heeft dit wel eens uitgezocht.
1: Ja,
2: als een ware pensionado achter de computer. En dit helemaal uitgezocht. Die vindt het ook prachtig. Dus ze weten nu wat namen en wat informatie.
1: Ja.
2: Maar nog lang niet alles.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Maar is hij op bijzondere feiten gestuurd?
2: Nee. Was het maar zo. Nee, maar geen koninklijk bloed, geen gekke verhalen.
1: Nou, niet dat jullie ooit ergens in ver weg in staan gewoond hebben of zo?
2: Nee, altijd in het noorden en oosten van dit prachtige land.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ja.
1: Ja, nee, een overgrootvader lijkt me ook wel leuk om een keer te ontmoeten. Maar als ik toch een oude persoon, Koos Postema.
2: Ah, ja, veel verhalen.
1: Ja, en ik... Ja, ik Ik heb heel veel les gehad van Harmen Ziese ook.
2: Ja.
1: Hoe je moet presenteren op tv en op de radio.
2: Nou, ik kon goed nieuws lezen, ja.
1: Ja, nee, maar dat was ook een hele aardige, zacht aardige man, Harmen Ziese.
2: Dat geloof ik.
1: En die is er ook helaas niet meer. Dus daar zou ik wel nog een keer een boompje mee op willen zetten.
2: Ja, mooie verhalen. Dit soort dingen wil ik heel graag horen. Over een uurtje maken we samen met jou een lijstje. Welk ouder persoon zou je nog wel eens willen ontmoeten?
1: Ja, het mag dus ook iemand zijn die helaas niet meer in het leven is, hè?
2: Zeker, ja.

0: Gelderdam concerten. Suzanne en Freek, een halverwege nieuwe single die hoog staat in de
1: goud. Of fout.
0: Goud of fout, vandaag op 1 in 1988. Twee weken stond een liedje op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Monicante, Jekke, Jekke. Aan jou de vraag, is het een gouden of is het een fout liedje? Laat het me even weten via de app. Het is ook weer een bijna close call, denk ik. De ene helft van de luisteraar vindt het helemaal niks. En de andere helft vindt het eigenlijk wel een lekker liedje ook. Helaas overleden, Monicante. Maar dit heeft hij nagelaten. Een nummer 1 in de jaren 80.

0: Ha, heerlijk. Morricante, jekke, jekke. 60% zegt dat dit een gouden liedje is. En 40% vindt het een fout liedje. En Laurens Vos vindt het een behoorlijk fout liedje. Jekke, jekke. Maar Hein Scheffer zegt van nou, ik vind het een supergouden liedje. Want op deze dag toen deze op 1 stond, is mijn zoon geboren. Dus ja, zo heeft ieder weer een andere beleving bij bepaalde liedjes op de radio.
1: De natuur in met...
0: Willem Dijkema, een tijdje niet meer gesproken op de radio, maar nu hebben we hem natuurlijk aan de lijn. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert. Ja, het is inderdaad een tijdje niet gesproken. Je had bingo, je was op vakantie zonder mij dat te vertellen. Ga je zomaar weg? Dat kan toch allemaal niet?
0: Nou, ik ben niet op vakantie geweest. Ik heb even een paar dagjes vrij. Maar ik zat vandaag even naar de kalender te kijken en denk van, joh, de grote vakantie komt er al bijna aan ook.
2: Ah, duurt nog even, hè. Het is nog maar mei, hè.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, nu de examens natuurlijk bijna voorbij zijn, dan ga je al richting de vakantie denken. Ja.
0: Nee, maar goed. Waar denk jij aan? Het is vandaag natuurlijk de dag van op de fiets naar je werk.
2: Ja dat las ik wel. Ik kreeg vanochtend een berichtje van gisteren was het de dag van de bij. Of ik dat georganiseerd had. Nou, zoveel eer moet je mij niet toebedenken. De bijenvrienden organiseren dat. En internationaal was de dag van de bij. Maar vandaag is het dus de dag om lekker op de fiets naar je werk te gaan. Ik heb daar niet aan meegedaan, want ik mag honden meenemen. Ik moet toch 20 kilometer rijden, dus dat doe ik met de auto. Maar ik deel met een knipoog. Nou, dat is de link heel kort naar de ijsvogel. Die gaat weliswaar niet op de fiets naar zijn werk, maar die vliegt naar zijn werk.
0: Een mooie, mooie vogel. Een van de mooiste vogels vind ik zelf persoonlijk. Al moet ik zeggen dat ik gisteren nog een specht in de tuin bij mijn vader zag.
2: Ja, maar welke?
0: Ja, dat... Dat was wel eentje die rondjes draaide. Die deed een rondje rondom de boom in plaats van een criterium, een rondje rond de kerk. Maar deze deed een rondje rond de boom.
2: Was die groen of had hij zwart-wit en een beetje rood?
0: Ja, dat. Zwart-wit en een beetje rood.
2: Is het waarschijnlijk de grote bonte specht geweest.
0: De grote bonte specht.
2: Ja, die is niet eens zo heel erg groot. Maar als je hem opzoekt, dan is dat waarschijnlijk de grote bonte specht.
0: Ja, die is het geweest dan.
2: In steden en tuinen, ja.
0: Ja. Oké, okay.
2: Maar de ijsvogel vind ik mooi. Dat is bijna de vogel van Almelo. Er staan twee prachtige kunstwerken in het havengedeelte in de binnenstad van Almelo. Dat zijn twee ijsvogels. En hij vliegt ook met regelmaat over de A door Almelo. Alleen, heel vaak krijg ik kinderen die zeggen van, mag ik hem een keer zien? Ik zeg, ja, maar dat is heel lastig. Dan moet je geluk hebben dat als je langs de A loopt, dat je hem ziet. En dan meestal zie je hem voor je uitvliegen, want hij is vrij schuw. En wat ik wel bijzonder vind, is het is natuurlijk het is voor een roofvogel, want hij vist vooral kleine visjes uit het water. En dat doet hij, die eet hij in één keer op. Dat doet hij mee, omdat hij anders, als hij hem gaat kapotmaken en peuzelen, dan kan het zijn dat die graten in de weg zitten. Maar hij braakt vervolgens wel weer de graten uit in een braakballetje.
0: Oh.
2: En dat vind ik wel een leuk wetenswaardigheidje. Het is een beetje wat dus ook braakballen produceert.
0: Net als uilen.
2: Net als uilen, ja. Uilen doen ook alle botjes en huid braken ze weer uit. En dat doet eigenlijk een ijsvogel doet dat ook.
0: Ja, ik vind het echt soms langs de regen, als ik daar langs fiets, dan kom ik wel eens een ijsvogel tegen.
2: Ja.
0: Maar je ziet ze sporadisch eigenlijk, hè?
2: Ja, als je een beetje weet waar ze zitten en welk takje, want ze hebben heel graag een overhangend takje boven een helder water. Als je weet dat ze daar regelmatig zitten, ja, dan zou je een keer met je camera geduld moeten oefenen en daar gewoon je een beetje verstoppen en gaan zitten. En dan is de kans groot, als je weet dat hij daar 's ochtends vaak zit of 's middags, dat je hem dan letterlijk ziet vissen.
0: Hey Willem, ik moest laatst, toen ik even vrij af was, nog aan je denken, want ik liep in de ochtenduren in het bos en op een gegeven moment werd ik opgehouden door een schaapskudde. Want die lagen gewoon midden op het pad, even lekker te genieten van het weer.
2: Ja, dat doen ze. Pad is lekker rustig, kan warm zijn. En als ze 3-4 uur lang op de hei gelopen hebben en ze hebben de pens vol, dan hebben ze even een tijd nodig om te herkauwen. En dan geven ze meestal een half uurtje pauze. herkauwpauze. En dan daarna gaan we weer verder.
0: Ja, de schouwzetten zeggen ook, ja, jullie hebben geluk. Even geduld, maar jullie hebben geluk dat ze toch uiteindelijk door willen. Dus anders had je nog even kunnen blijven staan wachten. Want het was een fantastisch gezicht eigenlijk.
2: Ja. Nou, het geeft ook wel aan, ik weet niet of ik al aan een spreuk toe ben, maar ik heb daar wel een spreuk voor.
0: Ja.
2: En dat heeft ook wel iets met het fietsen te maken naar je werk. En de spreuk is als volgt: je moet zeilen op de wind van vandaag. Want de wind van gisteren helpt je niet vooruit. En de wind van morgen blijft misschien wel uit. En eigenlijk is dat, dat wat je tegenkomt, geniet daarvan. Neem dat windje mee. En leef bij de dag. En maak je niet te veel zorgen voor morgen. En wat gisteren gebeurd is, ja, dat is gebeurd.
0: Ja, André van Duin heeft een mooi liedje over wat jij zojuist hebt omschreven. Die ga ik morgen eens even draaien hier op radio.
2: Nou, ben ik benieuwd.
0: Ja,
2: is dat?
0: Ja, zeil op de wind van vandaag, zo heet het liedje van André van Duin.
2: Zelfs,
0: ja. Ik spreek je. Fijne dag, Willem.
2: Zometeen
0: back to the 80s. There she was.

0: niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe. Geeft ruimte. Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Dronebedrijf Destinus uit Hengelo wil de beurs op. Het bedrijf maakt onder meer drones voor Oekraïne in de strijd tegen Rusland. En een aanrijding in Enschede, een auto en een bakwagen zijn op de Twekkeler S tegen elkaar gebotst. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Meer Overijssels nieuws, dat vind je in de app.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
13: Onderzoek zegt dat mensen het liefst geld uitgeven aan luxe, maar niet aan spullen. Waar geven we dan wel graag veel geld aan uit? Heb jij enig idee? Laat het me even weten via de app Back to the 80s. Ben je bezig met je middaglunch? Eet smakelijk. Ik heb 80s hits voor je. Zometeen Marvin Gaye, maar we trappen af met The Buggles.
8: Radio Oost. Bert van Lossen.

Marvin Gaye, Sexual Healing, hoorde je voorbij trekken hier op Radio Oost. Het is 10 over 12. Het is tijd voor je. Ik heb weer een liedje. Het is er eentje uit de jaren 70. Jij mag kiezen. Ik kan een sportieve waardebon naar je opsturen. Maar je mag ook naar Rips and Blues. De zondag of maandag. Daar heb ik kaarten voor. Als jij mij kan vertellen welk liedje dit is. Nou, welke is het? Het is een liedje uit de jaren 70. Staat ook hoog in de toppers van toen, 750 elk jaar. Laat het me even weten.

0: Zoeklijn.
1: De zojuist gegeven oplossing van zoek 130 was helemaal fout.
2: Pinda die gecontroleerd is op kleur, op kip.

0: De plaat aller tijden, deze van Jason Donovan. Zo zoetsappig is het. En nog een zoetsappige hit, samen met Kylie Minogue. I'm especially for you, want hij zat natuurlijk ook in Neighbors. Hè? Ken je dat nog uit de jaren 80? Neighbors.
1: Een willekeurig feitje.
0: Nou, onderzoek, daar is echt onderzoek naar gedaan. Het zegt dat mensen het liefst geld uitgeven aan luxe, maar niet aan spullen. Waar geven we dan wel graag veel geld aan uit? Ik heb hier het antwoord voor je. Reizen en mooie ervaringen. Daar willen we wel geld aan uitgeven. Dus mooie ervaringen, dan weet je dat ook weer. Hey, het is 18 over 12 in het kader van de Raad... In de Raad de Plaat hebben we natuurlijk deze nog openstaan. Het gaat om deze...

Ja, welke is het? Laat hem even weten via de app. Via de radiostem 06-4567-1331. Het is 19 over 12. Goedemiddag. Het is de donderdag op radio's met Rocky Burnett en Tired of Toeing the Line.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark en die grote hit, The Maid of Orleans op radio's. Het is 12:30 precies, zo meteen het regionale nieuws. Wat heb je aan regionaal nieuws zometeen, Wieke?
1: Ja, er is voor tienduizenden euro's aan spullen gestolen bij de Almeloze Ruiterdagen. Het gaat om 4 grote sproeiers en dat loopt aardig in de papieren. Zeker omdat het evenement al over een maand is.
0: Zo.
1: Ja, dat wordt spannend.
0: Er is dus iemand gewoon even de trein opgereden met de auto. Die heeft gewoon heel rustig alles ingepakt en is een paar uur later dus van de trein gereden.
1: Daar lijkt het wel op en dat sproeien is nu extra belangrijk. De komende dagen wordt het warm en blijft het droog. En dat is heel slecht en gevaarlijk voor de grond voor de paarden strakjes.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Sterkte daar. Zometeen zit dat in het nieuws. En zometeen natuurlijk het uitgebreide weerbericht. En we hoorden Margot de hele ochtend al ons blij maken met het Pinksterweekeinde.
1: Oh, ja.
0: Ik hoop ook dat ze ons blijft maken met het Pinksterweekeinde. Maar goed, zometeen dus het weer hier op radio's.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
12: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
13: Ja, dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
12: Goedverblijf.nl.

0: Het is 3:30 hier op Radio Zet Regionale Nieuws, nu met Wieke Kersterdal.
1: Goedemiddag. Een flinke diefstal bij de Almeloze Ruiterdagen. Er zijn daar 4 grote sproeiers gestolen. Volgens de voorzitter gaat het om een schade van tienduizenden euro's. En het is allemaal niet verzekerd. Die diefstal was in de nacht van maandag op dinsdag. Op beelden is te zien hoe een auto rond 12:30 dat terrein opkomt, om daar rond 4:00 s'nachts weer weg te gaan. Onze verslaggever Jeroen Kuiper is net even gaan kijken op het terrein.
2: Die sproeiers hebben ze er allemaal afgeschroefd. Ze hebben best veel werk en tijd ingestoken om het eraf te halen. En hij is er 4 uur of 3 uur mee bezig geweest. Die sproeiers zorgen ervoor dat, dat de wedstrijdbodem nat wordt, zodat hij in topconditie is. En dat de ruiters daar veilig over kunnen rijden.
1: Ja, en de tijd begint te dringen, want het evenement is al over een maand. Mensen die meer weten over die diefstal rond de Almeloze Ruiterdagen, wordt dan ook gevraagd om contact op te nemen met de politie. Op het stationsplein in Enschede is er vandaag een officieel sloopmoment. Er wordt daar een begin gemaakt met het slopen om plaats te maken voor een mega-appartementencomplex. Mooi, hè?
3: Ja.
1: De herinrichting van dat gebied moet uiteindelijk het aanzien van het station en de omgeving van Enschede flink gaan veranderen. Een sloopmoment.
3: Ja.
1: Ja. Jij ziet het direct voor je natuurlijk.
3: Dat is kolomwaardig.
1: Ja, een sloopmoment. Waarom? Ja. Misschien zijn we er nog bij. Dan laat ik het je straks nog even horen. Er is ook nog nieuws over de huizenmarkt. Ruim 1 op de 3 mensen met een hypotheek heeft moeite om die te blijven betalen. Blijkt uit onderzoek onder huishoudens met de nationale hypotheekgarantie. Het komt vooral door hoge rente en hoge huizenprijzen, die de afgelopen jaren ook in Overijssel flink stegen. En het probleem speelt vooral bij jongeren.
4: Als je jong bent, dan koop je natuurlijk een huis waar je hoopt de komende 10 of 15 jaar met kinderen te wonen. Dus je ziet dat mensen zich heel hoog financieren. Ja, en tot voor kort werd dat huis dan heel snel meer waard. En wat je nu ziet, is dat die huizenprijzen net een beetje stabiliseren. En als het dan fout gaat, ja, dan sta je onder water, zeg maar. Dus dan krijg je dat geld ook niet terug.
1: Maar ook hoge inkomens komen steeds vaker in de problemen. Steeds meer mensen zoeken ook professionele hulp, omdat ze een betalingsachterstand hebben. En in Staphorst wordt vandaag gedebatteerd door de kindergemeenteraad. Onder leiding van de burgemeester gaan leerlingen van basisscholen uit de gemeente met elkaar in debat. Dat gebeurt elk jaar om kinderen al vroeg kennis te laten maken met hoe democratie werkt. Zo kunnen ze vandaag bijvoorbeeld meedenken over een mogelijk fatbikeverbod en over de vraag of Staphorst misschien een openluchtzwembad moet krijgen.
3: Ja, ik ben ooit een keer meegeweest met mijn zoon in de gemeente Wierden.
1: Ah.
3: Maar kinderen hebben vaak plausibere oplossingen dan mensen op leeftijd.
1: Ja, zijn creatief, kunnen het vaak op een mooie manier verwoorden. Dus dit is wel wat, hoor.
3: Ja,
1: de kindergemeenteraad.
3: Ja, die kunnen ook heel goed polderen ook.
1: Ja, joh.
3: Van, goh, als jullie dit graag willen, dan willen wij dat graag.
1: We kunnen er wat van leren, zullen we maar zeggen.
3: Zeker. Sloopmoment. Dat vind ik ook wel mooi voor radio.
1: Oké, dat gaan we even uitwerken.
3: Morgen een paar sloopplaten.
1: Lekker.
3: Een heerlijke sloopplaten. Sloopmoment. Zometeen trouwens het liedje van onze Margot Ribberink. Nou, weet je waar ik eigenlijk aan moest denken? Ik weet niet of je de column hebt gelezen in de Stentor en in de Twentse krant Tubantia van André Manuel. Daar moest ik even aan denken.
1: Oh, ik weet wel waar het over gaat. Ja, die heb ik even doorgebladerd.
3: Ja, daar moest ik even aan denken. Dus vandaar. Margot Ribberink. Nou, volgens mij is het iets te warm, denk ik, dit weekend om wat te slopen, hè?
5: Ja, dus het is een opbouw van het zomerweer. Dus wat dat betreft vind ik het geen sloopweer, hoor. Wat dat betreft is het alleen maar opbouw. En dat zien we op dit moment al. Want we hebben de eerste 20ers in onze provincie.
3: Waar?
5: Ja joh, Geesteren 20,0, Enschede West 20,0, Almelo 21 graden, Rijse West 21,3 en Hengelo Noord 21,4. Dus hebben we lang niet gezien, die 20ers. Ja. Vandaag weer een dag met 20ers. Met zon, het is ook droog. Maar wat we ook zien is dat er nog behoorlijk wat vocht in de atmosfeer aanwezig is. Dus die zon die heeft soms ook een beetje last van wolkenvelden en dikke stapelwolken. Die groeien overigens nergens meer uit tot een bui. Met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Dus het is al een stapje richting het mooie zonnige Pinksterweekeinde, wat er natuurlijk aankomt vanaf morgen.
3: Ah, en hoe ziet het Pinksterweekeinde eruit, Margot?
5: Ja, dat wordt een prachtig Pinksterweekeinde. En morgen reken ik dan toch ook al bij de zomer. Komende nacht passeert er een warmtefront. De temperaturen gaan eerst nog even dalen naar 8 tot 12 graden. Met misschien ook wat mistvelden boven de weilanden. Maar morgen merken we dat met een zuid-zuidoostelijke wind warmere en drogere lucht wordt aangevoerd. Dus we krijgen geen twintigers, maar 25ers. En dat betekent dan de eerste zomerse dag ook in onze provincie. 25, misschien wel 26 graden. Met ook veel meer zon dan vandaag, want er is wat minder vocht aanwezig. Wat hoge wolkensluiers zijn er nog. Een paar platte stapelwolken komen ervoor. Dus dat is het begin van een prachtig Pinksterweekeinde, waarbij de avonden ook weer aangenaam warm blijven. Morgenavond al, denk ik. En zaterdag hebben we dan een zwakke zuidwestelijke wind en veel zon. En 27 graden is misschien een beetje te veel van het goede. Dan passeert er in de middag wel even een storing vanuit het noordwesten. Volgens de modellen lijkt hij niet heel actief. Dus er zou misschien wat dikkere stapelwolken in de loop van de middag kunnen passeren met misschien een enkele regen- of onweersbui. Maar het is ook op heel veel plaatsen gewoon droog. En daarna gaat de zomer gewoon door. Ook op eerste en tweede Pinksterdag met temperaturen van 24 tot 27 graden en veel zonneschijn.
3: En dinsdag na Pinksteren?
5: Ook nog een hele warme dag. Ook dan 26, 27 graden. Wat ik nu zie is dat vanaf woensdag, dus de tweede helft van volgende week, een beetje zeg maar naar het einde van de maand toe, dat we dan weer ietsjes minder warme lucht krijgen. Maar we zitten nog steeds boven de 20 graden. Ook in de tweede helft van volgende week. En neerslag door de invloed van hoge drukgebieden. De ene volgt de andere op. Zit er ook nog niet echt aan te komen. Behalve die ene onweersbui misschien dan voor zaterdagmiddag. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
6: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
5: De Zeeuwse kust.
6: Margotje, Margotje.
5: Fantastisch toch?
3: Margot, hittekracht. Radio Oost. Ja, over hittekracht gesproken. Ja, veel smeren denk ik ook dit weekend.
5: Ja, ja, ja. Want die zonkracht die is vanaf morgen 6. En dat betekent een sterke zonkracht. Hè? Dus de zon staat steeds hoger aan de hemel. We naderen ook natuurlijk bijna de langste dag van het jaar. Dus dat betekent ook in ieder geval smeren, smeren, smeren. En een beetje relaxed natuurlijk ook. Met een prachtig nummer van Cyndi Lauper. Time After Time uit 1984.
3: Dankjewel, Margot. Fijn Pinksterweek einde.
5: Doei. Jullie ook. Dag.

0: Kimmy Lavin stond vorige week in de vinyl top 100. Sharp Dressed Man, de mannen met de lange baarden, ZZ Top. Zijn ook de mannen die elkaar geen blik waardig gunnen.
1: Ik vind het ook wel een sloopliedje.
0: Ja, vind je het een sloopliedje?
1: Ja hoor.
0: Misschien dat we daar een sloopmoment van
1: lekker
0: moeten maken.
1: Zo midden in de week of op maandag, dat we er allemaal even niet meer tegen kunnen.
0: Even zo'n motorzagen bij.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, een sloopmoment. Nou, oké.
2: Hallo, daar zijn we weer.
3: Het theekransje.
1: Wij vergaderen gewoon op de radio, kan ons het schelen. We gaan ook nog theekransen op de radio en dat doen we samen met jou.
0: Deze vind ik wel leuk. Hoi Bert en Wieke, regelmatig stuur ik een berichtje en kijk graag vanuit Veenendaal. Hierbij dan even een berichtje aan Wieke, je straalt.
1: Ach, dat is toch lief.
0: Ja.
1: Nou, zo voel ik me niet, dus dat is leuk om te horen. Dank, dat is vrolijk om te horen. We gaan verder kletsen over
0: het... En je straalt natuurlijk altijd op de radio.
1: Ach, dat is toch fijn om te horen. De leukste plek om te zijn, laten we wel wezen. Maar
0: zeker.
1: Ja, met wie doe je dat dan bijvoorbeeld? Iemand die wellicht een stukje ouder is? De vraag is namelijk, welk ouder persoon zou je nog wel eens willen ontmoeten?
0: Ja, deze greep me wel aan. Mijn vader, zegt Ronnie, hij is overleden toen ik 5 jaar oud was. Ik heb hem altijd gemist en nog steeds. Dus ik mis hem al 58 jaar.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ja, ik zeg, mooi omschreven, groet Bert. Ja, zeggen wat het ergste is, Bert. Mijn moeder heeft eerst haar dochter verloren van 3 jaar oud.
1: Ach.
0: En bleef achter met 8 kinderen op 32-jarige leeftijd.
1: Ga er maar aan staan. Ja. Ongelooflijk.
0: Ja, nee.
1: Mooi om daar even aandacht voor te hebben. Welk ouder persoon zou jij wel eens willen ontmoeten? Hier zegt iemand, die vind ik een leuke, de schilder Bob Ross. Lijkt me een hele relaxte gast om een koffie mee te drinken.
0: Heinz Scheffer, die komt ook met een leuke suggestie. Stan Laurel. Laurel en Hardy.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: David Bowie komt vaak binnen.
0: Henk uit Almelo, Johan Cruijff. Gewoon één middag voetbal kijken en luisteren naar zijn uitspraak.
1: Ach, dat zou toch heerlijk zijn. Nelson Mandela wordt hier nog gestuurd.
0: Anita had ook graag haar moeder nog een keer willen spreken.
1: Kan ik me heel goed voorstellen. André Hazes komt voorbij.
0: Freddie Mercury, Marco uit Enschede.
1: Hier zegt iemand nog Adele. Dan ben je wel een stukje jonger, maar toch... dan denk ik dat je de hele avond lacht en mooie verhalen hoort.
0: Toon Hermans.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Katja Schuurman. Snap ik ook wel hoor.
0: Ja. Elvis Presley, alleen al om hem live een nummer te horen zingen, dat schrijft Petra.
1: Ben jij ook een Elvis-fan?
0: Nou, ik ben niet echt een Elvis-fan, maar ik vind de muziek van Elvis Presley, naarmate ik ouder word, wel steeds beter. Want het komt ook door, hoe heet die, Bauke?
1: Ja,
0: daar ben
1: natuurlijk.
0: Ik laatst geweest in Hengelo.
1: Die kan er wat van.
0: Maar Always On My Mind vind ik mooi. Suspicious Minds vind ik echt wel lekkere Elvis-liedjes.
1: Dat zijn ze ook.
0: En we hebben regelmatig op zaterdag natuurlijk de 11:15. Misschien moet ik dat eens een keer een paar weken door de week ook invoeren.
1: Vind ik een goed plan.
0: Om 11:15 aan de hand van de pimpamplaat een 11:15 te doen.
1: Lekker, heel goed. Een mooi lijstje hebben we samen gemaakt. Van mensen die we nog een keer zouden willen ontmoeten.
0: Oké, dankjewel. Veel plezier vanmiddag.
1: Dank.
0: Zometeen nog even Cor en Marjolein natuurlijk. De verjaardagskalender. En na een ruim baan voor eens even kijken.
1: Benjamin.
0: Heeft Benjamin 6 gegooid?
1: Ja, wat een geluksvogel, hè?
0: Ja, het is de presentatieroulette. Dat is het nieuwe radiostation. Elk uur een andere presentator.

0: Ze hebben twee heerlijke hobbyplaten. King of the Wishful Thinking. Even een keertje opzoeken als je tijd hebt. En Faithful. Ik heb het over Go West. Dit was een enige grote hit in Nederland. We Close Our Eyes.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hippen de piep, hoera!
0: Leo Sayer is vandaag jarig. En ook een van de zangers van de Isley Brothers. Maar de enige vrouw die weet, samen met haar man, die weet wie er vandaag jarig zijn. Dat zijn Cor en Marjolein. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
0: Nou, ik ben benieuwd wie jullie allemaal op de verjaardagskalender hebben staan voor vandaag.
3: Nou, dat als eerste is dat filmactrice René Soutendijk.
0: René Soutendijk, ja. Hoe jong is ze?
3: 70
0: jaar. Ja, in de jaren 80 vond ik dat echt een... Ja, ze is volgens mij nog hartstikke mooi, maar een hele mooie vrouw.
3: Ja, zeker. Ja. Nou, en Leo Sayer.
0: Leo Sayer. Ja, Thunder in My Heart, hè.
3: Ja.
0: En Roger Rhodes.
3: Dan een acteur uit de serie The A-Team.
4: Ja.
3: Lawrence Terhout.
0: Ja.
3: Ja. Dan detective Raymond Burr van Ironside.
0: Oh ja, die ken ik ook.
3: Ja. En Margje Theeuwen, hockeyspeelster. En Joanne Vredeloff. Actrice, 65 jaar. Ja. En Mutya Buena, zangeres, 58 jaar.
0: Ja. Ah, oké, nou dan wens ik jullie een hele fijne dag hier op Radio Oost. En ik spreek je morgen. Ja.
3: Goed,
0: ja. Ja, oké.
3: Oké.
0: Doeg. Cor en Marjolein waren dat. Kijk, Bianca. Hoe is het? Goed? Ja, de microfoon staat open voor je, Ja. Leuk dat je hier bent, Bianca.
5: Ja, dankjewel.
0: Ja. Zometeen Benjamin. En dit was hem dan voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf 9 uur op Radio Oost.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
11: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
15: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Steeds meer huiseigenaren worstelen met hun hypotheeklasten. Vooral jongeren zitten krap. Het komt vooral door de hoge rente en hoge huizenprijzen, die afgelopen jaar ook in Overijssel flink stegen. En een man uit Oldenzaal is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij twee woningovervallen van 2 jaar geleden in Borne en Borculo. Daar lees je meer over in de app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
16: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
18: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
19: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
16: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
21: Radio Oost. Benjamin Borgman.
22: Jongens en meisjes, hebben jullie er een beetje zin in?
23: Ja!

0: We tikken bijna de 20 graden aan. Ach, dan is het toch fijn om deze te draaien. Hè? De Four Tops en Loco in Elke Poco.
1: Benjamin Borgman.
0: Oftewel, gek worden in Elke Poco gaat over de gekmakende, onontkoombare magie van de badplaats Elke Poco in Mexico. Vertelt over iemand die gaat feest vieren in die stad. In de tekst wordt hij gewaarschuwd dat hij gek zal worden als hij een meisje achterlaat dat van hem houdt. En ook wel leuk, Phil Collins, die heeft meegeschreven aan deze plaats samen met Lamont Dozier. En die heeft dan weer veel hits gemaakt voor de Four Tops. En de Phil Collins die bespeelt trouwens ook de drums en zingt ook nog eens mee in het achtergrondkoor op deze plaat. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Je luistert naar Radio Oost op deze zonnige donderdagmiddag. En het wordt alleen nog maar zonniger. Och, morgen gaan we richting de 25, misschien wel de 30 graden. En ook dit weekend gaat het heel erg lekker weer worden. Zoals gezegd, Radio Oost, fijn dat je erbij bent. Met de mooiste muziek, 3 op een rij heb ik er voor je. Skik, hoe kan dat nou? Miles Smith komt er zo meteen aan met Stay If You Wanna Dance. Maar eerst deze klassieke van Johnny Cash en A Thing.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1983? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen.

Een vraag die je jezelf misschien wel vaak stelt. Ik wel tenminste. Hoe kan dat nou van Skik hier op Radio Oost? Ik wil zometeen even bellen met Hendrik Havekort uit Denenkamp. Hij heeft weer een nieuwe limerick voor ons gemaakt. Ik bel altijd even met hem als ik een uitzending mag maken. Een prachtige leeftijd van 92 heeft hij. Die heeft echt duizenden limericks en gedichten op zijn naam staan. Nou, toch zometeen even wat aandacht schenken aan de limerick van de dag. En ik wil het ook nog even met je hebben over Overijssel's mooiste. Dat gaan we aankomende maandag allemaal uitzenden hier op Radio Oost. Daar kun je alvast voor stemmen via oost.nl. Daarover straks meer. Ik ga eerst een plaat draaien van Maroon 5. Maroon 5 samen met Christina Aguilera uit 2011. Moves Like Jagger. De tekst verwijst naar het vermogen van een man om indruk te maken op een geliefde met zijn danspassen. Die danspassen die vergelijkt hij dan met die van Mick Jagger. De leadzanger natuurlijk van de Rolling Stones. En die beste Mick Jagger die is inmiddels alweer 82 jaar. En ik kan me het zelf niet voorstellen, mocht ik ooit 82 worden, dat ik dan zelf nog over dat podium sta te huppelen, sta te dansen. Echt, ik kan me daar echt niks bij voorstellen. Ik heb zelfs, als ik me nu af en toe al een beetje uitrek, dan doen mijn botten al precies. Dan zeggen ze krak, dan doet het gewoon al pijn. Respect voor Mick Jagger. En respect voor Maroon 5 en Christina Aguilera, want dit is nog steeds een heerlijke plaat. Moves Like Jagger dus.

Van 2011 gaan we naar die schitterende jaren 80. Ach, en deze werd ook uitgebracht in 1984. Een van die klassiekers van Wham! Het vierde en laatste single van hun tweede studioalbum Make It Big. Everything She Wants op Radio Oost. Zometeen het laatste nieuws krijg je natuurlijk van Wieke. En ook het uitgebreide weerbericht ga je zo horen. Everything She Wants dus. Oh, even 4,5 minuten genieten nog van deze heerlijke plaat.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: True Lease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
13: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert neps alle soorten holt.
15: Wat moet korter?
14: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
15: Nee, korter.
14: Bij RTT heb ze volle hold.
15: Korter.
14: Een bult hold bij RTT.
15: Korter.
14: RTT hold.
15: Korter.
14: Hold.
16: 1 minuutje over 2:30. Laatste nieuws in Overijssel.
17: Waar wonen we ook alweer?
16: Prachtige Overijssel. Het laatste nieuws krijg je van Wieke.
17: Ja, goedemiddag. De politie heeft een man uit Oldenzaal opgepakt voor betrokkenheid bij 2 gewelddadige woningovervallen. Het gaat om overvallen in Borne en Borculo, allebei al van 2 jaar geleden. Bij die overval in Borne werd een vrouw van 84 midden in de nacht wakker gemaakt door 3 mannen met maskers. De vrouw werd vastgebonden terwijl de daders op zoek gingen naar geld en juwelen. Bij die andere overval in Borculo werd een bewoner bespoten met pepperspray, mishandeld en bedreigd. De politie heeft lang onderzoek moeten doen naar die zaken en schakelde ook ons tv-programma Plaats Delict in. De verdachte werd gisteren opgepakt en zit nu vast voor verhoor. Steeds meer huiseigenaren hebben moeite met het betalen van de hypotheek. Vooral jonge woningbezitters komen financieel in de knel, blijkt uit onderzoek van de Nationale Hypotheekgarantie. De oorzaak is onder meer de stijgende huizenprijzen. Ook in Overijssel werden koophuizen het afgelopen jaar weer flink duurder. In sommige gemeenten stegen de prijzen met meer dan 10%. Een gemiddelde koopwoning in onze provincie kost nu bijna 4,5 ton. En in Zwolle kun je vandaag je hart laten testen bij een hartcheckpunt. Het is een initiatief van de Hartstichting die ziet dat er behoefte is aan laagdrempelige controles en informatie over hartziekten. Dat doen ze sinds een jaartje. Deze man was daar bijvoorbeeld bij.
18: Nou ja, het is altijd goed natuurlijk om regelmatig te checken hoe je erbij staat. Dus ja, ik ben benieuwd naar mijn bloeddruk en mijn cholesterol en dergelijke. Dus, en dan kijken wat, waar we staan en wat er dan eventueel mee moet gebeuren.
17: In een jaar tijd hebben 13.000 mensen hun hart al laten controleren. En daaruit blijkt dat bijna 70% een verhoogd cholesterol heeft. Vaak zonder dat ze dat zelf weten. Ook veel mensen hebben een veel te hoge bloeddruk. Dat zijn allemaal factoren die het risico op hart- en vaatziekten vergroten. Vandaag dus die check in Zwolle. Later deze maand kun je dat op meer plekken in Overijssel gaan doen. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je allemaal op een rijtje op oost.nl of in onze eigen app.
16: Ja, Wieke, dankjewel. Mijn ouders deden laatst ook zo'n test voor bloeddruk, denk je dat? Maar toen stonden ze zo lang in de rij dat eigenlijk hun bloeddruk gewoon goed was. Maar ze stonden zo lang stil dat dus het een negatieve test werd. Dus je moet wel goed uitkijken dat je niet te lang stilstaat en te lang wacht. Want je denkt dat ook van, ik hoop wel dat de test gewoon goed het goede resultaat laat zien. En dan ga je ook een beetje stressen. Nou, dan gaat je hart wat sneller. Dus dan klopt de test eigenlijk helemaal
17: niet. Heeft allemaal invloed.
16: En dan ben je eigenlijk wel gezond, maar de test laat dan zien dat er misschien wat mis is. Dus
17: vanmiddag bel ik even met de Hartstichting hierover. Dus dit is alvast goed om even mee te nemen in het onderzoek. Heel verstandig.
16: Dankjewel. Heb ik nog het weer voor je. Vanmiddag blijft het droog met zon en wolken. Er staat een rustige wind en het wordt ongeveer 21 of 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het rustig en droog. De temperatuur daalt dan naar 8 tot 11 graden. En boven weilanden kan wat mist ontstaan, wat er altijd ontzettend mooi uitziet. Morgen wordt het iets warmer. Op veel plekken kan het voor het eerst dit jaar 25 graden worden. De zon die schijnt vaak met af en toe wat wolkjes.
19: Benjamin Borgman.
16: Zometeen even bellen met Hendrik Havekort. Hij komt uit de Denenkamp, heeft de schitterende leeftijd van 92... en heeft duizenden limericks en gedichten op zijn naam staan. Zometeen dus de limerick van de dag, want hij heeft er weer eentje voor ons. Zometeen nog Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Maar is deze van ABBA, deze klassieker, Dancing Queen.

0: Joe Cocker op Radio Oostend with a little help from my friends. Hendrik, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Benjamin.
0: Hendrik Havenkoort uit het prachtige Denenkamp. We zijn klaar voor jouw limerick van de dag. 92 jaar, dat mag ik wel zeggen, hè? Mooie leeftijd.
1: Ja, niet iedere keer zeggen, dat word je zo oud.
0: Ja, maar je bent jong van geest.
1: Ja, nou, daar komt jou niet aan.
0: Hendrik, duizenden limericks en gedichten heb jij op je naam staan. Zometeen weer een nieuwe limerick van de dag. Maar eerst even over jou. Wat houdt je bezig? Waar ben je allemaal mee bezig?
1: Ja, op het moment eigenlijk met mijn vrouw. Die heeft een zenuw in de ruggenwervel vastzitten, klem zitten. En dat is behoorlijk wat mantelzorg die nou extra nodig is.
0: Ja, dat kan je
1: wel. En die is 96, dus dat dan voel je wel. Daar komt heel wat bij kijken.
0: Ja, dan mag je ook niet te vaak zeggen, denk ik, hè, dat ze 96 is.
1: Nu.
0: En qua nieuws, wat houd je bezig qua nieuws?
1: Ja, wat nieuws. Ik vraag elke dag aan de tafels, alle tafels, is er nog iets vrolijks gebeurd voor een limmering? En dat zeggen ze allemaal met een mond vol tanden, want er gebeurt zo weinig vrolijk.
0: Oh, ja.
1: Dus, ja. Nou, en die we zo meteen gaan horen over, over de mensen die aan het zwembad alvast morgens om 6 uur een handdoek leggen op een van de bedjes langs het zwembad. Dat zijn van die luilakken die alleen maar een bruine body willen hebben als ze terugkomen. En daar moet een ander voor boeten, want die niet zo vroeg kan zijn, en dat zijn meestal de mensen met, ja, met wat ouderen, laat ik maar zeggen, die dus een kleine handicap hebben, die vissen altijd achter het net.
0: Ja. En dat gaat ook over een, tenminste, ik heb een beetje bekeken waar het over ging. Een Duitse toerist, die wilde een schadevergoeding, toch? Want hij vond dat hij een plekje verdient.
1: Ja, klopt.
0: Maar dat kreeg
1: hij
0: niet.
1: Berichtje. Hij wil een schadevergoeding hebben, want hij had gerekend dat hij een ding geboekt had in een hotel met zwembad. En dat hij er ook gebruik van kon maken. En toen kreeg hij verdikke een schadevergoeding.
0: Het klinkt alsof
1: toen
0: je hier.
1: De hoteleigenaren hebben de koppen bij elkaar gestoken en gezegd: er wordt nu niet meer gereserveerd met handdoekjes. Als je wilt zwemmen, dan kom je maar zelf.
0: Ah, het klinkt alsof je hier zelf een keer te maken mee hebt gehad, Hendrik.
1: Ja, ik heb er duizenden van die roddingen in het water gegooid.
0: Nee, joh, ben je dat?
1: Oh god, overal, hele wereld.
0: Je had ook zo'n schadevergoeding moeten claimen.
1: Nou nee, ja, kom even, we zijn mans genoeg.
0: Zo is het. En jij hebt er in ieder geval een limerick over gemaakt. Je mag hem
1: Ik heb er een kleine limerick van
0: voordragen.
1: Gemaakt. Er staat meer tussen de regels dan in de regels. Oh. Dat is met al die limericks altijd zo. Je moet je ongelooflijk veel in 5 regels vastleggen. Of in 6. En dat is erg moeilijk.
0: Ja,
1: maar er staat wel heel veel in.
0: Nou, kom maar door.
1: Handdoekje leggen. Hoe welkom is die nieuwe wet? Geen handdoek meer op het zwembadbed. Vakantieluilakken, bruine bodybakken. Kom uit je nest, een meesterzet.
0: Limerick van de dag, Hendrik Havenkort uit Denenkamp. Dankjewel. En ga jij nog?
1: Het was weer een waar genoegen. Benjamin, bedankt. Een fijne uitzending.
0: Ga jij nog in het zonnetje liggen dit weekend?
1: Ja.
0: Wens ik alvast veel plezier, Hendrik.
1: Ja, wederzijds.
0: Dankjewel, en fijne dag. Joe.
1: Doei.

Douwe Bob en Funny. Zometeen ga ik praten met Martin Kuiper. Die komt zometeen bij mij in de studio. U kunt hem kennen van Behind the Music. Dan interviewt hij best wel grote artiesten en leer je ze echt goed kennen. Hij heeft ook zelf muziek uitgebracht. Ga je zometeen horen allemaal. Eerst de nieuwe oogst van Miss Montreal. En Schuilen hoor je nu.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
5: Fietsvakantie, ja, dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
4: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
6: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders Fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Oude Boyink Keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Het nieuws in Overijssel. Een man uit Oldenzaal is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij twee woningovervallen. Die overvallen waren 2 jaar geleden in Borne en Borculo. En in Goor is mogelijk een gaslek ontdekt. Het ging mis tijdens werkzaamheden bij de brug aan de Grutostraat, vlakbij de Holtdijk. Daar wordt nu onderzoek gedaan. Meer nieuws in de app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
13: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? WildeGansen.nl/nalaten.
2: Radio Oost. Benjamin Borgman.
3: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
4: Benjamin.

0: klassieker natuurlijk van Status Quo, 1977, Rocking All Over the World.
1: Benjamin Borgman.
0: En heel fijn dat je erbij bent. Het is 2:07. Je luistert naar Radio Oost. Mocht je nog een appje willen sturen naar de studio, dan kan dat natuurlijk. 06-4567-1331. Of even bellen naar 074-2456-665. Nou ja, dat kun je onder andere doen om misschien wel een vraag te stellen aan Martin Kuiper. Martin, goedemiddag.
2: Dag Benjamin, hi.
0: Hartstikke leuk dat je er bent. We kennen jou onder andere van Behind the Music.
2: Ja.
0: Nog van heel veel andere dingen. En ook van jouw eigen muziek, waar we zo meteen nog naar gaan luisteren. En je komt morgen ook met een nieuwe single, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Morgen verschijnt So You Left Me With A Smile. Mooie nieuwe track, al zeg ik het zelf.
0: Is dat spannend?
2: Omdat, toch altijd wel, ja. Ja. Ja, het is altijd kijken om hoe het gaat. Spotify, wat het goed opgepikt. En men zegt altijd, de eerste week is belangrijk. Dus fijn dat ik hier mag zijn. Nee, maar het is natuurlijk, het is hartstikke leuk om te horen wat mensen ervan vinden. Weet je, dat blijft leuk, je hebt het zelf gemaakt.
0: Nou, heel mooi. We gaan zo meteen die nieuwe plaat in ieder geval draaien, mocht je daar zo

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Zoo.
1: En zo heet die plaat ook, Zoo van Shakira. Is dat een beetje jouw muziek, Martin?
2: Niet helemaal.
1: Dan gaan we snel door. Ja, je kunt hem kennen van Behind the Music, waarin hij je bekende artiesten interviewt en je ze echt leert kennen. Of misschien gewoon van zijn eigen muziek. Want sinds vorig jaar brengt hij muziek uit, ondanks dat hij dat toch best wel spannend vond om te doen. Ik heb het over Martin Kuiper, geboren in Hengelo, inmiddels woonachtig in Ruurlo. Te gast in de studio. Martin, goedemiddag.
2: Dag, dankjewel.
1: Dan zeg ik niks geks toch, dat je dat wel spannend vond om te doen, eigen muziek uitbrengen?
2: Nee, zeker. Nou, toen ik 17 was, heel lang geleden, zeg maar, ben ik begonnen met liedjes schrijven. En ik heb inderdaad in 2023 mijn eerste single pas uitgebracht. Zat heel veel tijd tussen.
1: Oh, waarom komt dat?
2: Dat ik lang heb gewacht?
1: Ja.
2: Ja, toch een beetje bescheidenheid. En ik voel mezelf ook niet goed genoeg.
1: Oh, ja.
2: Weet je, dus dat... Maar goed, ik heb veel interviews gedaan, wat je al aangaf, met artiesten. Theatershows, maar daarvoor en nog steeds een interviewplatform. Dat heet Face Culture. En daar sprak ik veel artiesten. En die hebben op een gegeven moment wel gezegd van, weet je, misschien moet je zelf ook maar je muziek uit gaan brengen. En nou, toen heb ik dat gedaan.
1: Wauw, dus zij hebben jou eigenlijk geholpen om een beetje die drempel over te stappen?
2: Ja, zeker wel. Omdat ze zeiden van, het is goed genoeg. En doe het maar zelf. Mijn eerste plan was om die nummers gewoon op te nemen met goede muzikanten en gastzangers en zangeressen erbij te zoeken. Maar toen zei ik, heb Erik Nijmeijer, die ook die hier bij Bukkers gespeeld heeft. Ja. En hij spoorde mij ook aan van, doe het maar gewoon zelf, zing maar gewoon zelf. En daar voel ik me nu onderhand bij deze plaat wel comfortabel bij.
1: Ja,
2: het heeft
1: mooi.
2: Even geduurd.
1: Wat mooi, ja. Behind the Music, ik zei het net al, daar interviewde je inderdaad veel artiesten. En dat doe je nog steeds, hè?
2: Ja, nou ja, grappig. Ik kwam hier binnen en je zei van, ik ben nog bij een Behind the Music geweest in Zwolle. Met Typhoon was dat. Maar nu, waar ik nu mee tour is, Iconic Albums. Daar heb ik afgelopen jaar gedaan met Rini Scherzer. Dan vertellen we de verhalen achter de succesplaten. En ik ben nu bezig met het maken van een show met Henk van het Goede Doel. Niet Henk Westbroek, maar de andere Henk Temming. Dus volgend jaar gaan we het verhaal vertellen van de plaat België. Dus met Vriendschap in België erop. Wow. Dus dat doe ik nog steeds inderdaad.
1: Er staan een aantal mooie nummers op waar je over kan praten.
2: Ja, zeker.
1: Maar inderdaad, ik was toen bij Behind the Music van Typhoon. Dat was echt heel mooi om te zien. Ik ben sowieso wel gek van de muziek van Typhoon. Van Opgezwollen natuurlijk, waar hij ook lid van is geweest. Maar je leert hem dan op een andere manier kennen. Een beetje de achtergrondinformatie, de dingen die je als algemene luisteraar niet zo snel hoort. Dat krijg je echt bij Behind the Music te horen.
2: Klopt, en dat doe ik ook bij die andere programma's die ik maak. Ik interview ook andere hoofdrolspelers. Dus je hoort niet alleen het verhaal van degene die op het podium zit. Dus bij Typhoon hoor je niet alleen Typhoon praten, maar je hoorde ook inderdaad Rico en Stix van Opgezwollen. Je hoorde zijn broer praten, waar hij veel mee gedaan heeft. Dus uiteindelijk krijg je daar meerdere invalshoeken. En dat maakt het ook interessant.
1: Ja, en Iconic Albums, waar je het zojuist ook over had met Rini Scherzer. Natuurlijk, want daar werk je ook veel mee samen.
2: Klopt, theatertours en we zijn nog steeds, doen we her en der nog wat losse dingen. We hebben het verhaal verteld van Moon en de plaat van Red Love. We hebben het verhaal verteld van Cut and News, de platen van Twilight Zone en When the Lady Smiles. Ik ben bezig met iets nieuws, maar goed, nog dat kan ik niet verklappen. En ik maak het met hem, hij brengt nu zelf ook muziek uit en daar help ik hem bij dan richting Spotify. En we maken daar ook podcasts van en dat doen we nu al een halfjaartje.
1: Dus jij bent geholpen met een beetje die drempel overstappen om ook muziek uit te brengen. Jij helpt nu Rinus met muziek op Spotify zetten.
2: Ja, zo kun je het wel zeggen. En Rinus, nou het mooie is, Rinus speelde mij met de eerste plaat van mij, die kwam 2 jaar geleden uit, speelde hij in de band ook. En ik ga mijn plaat Prison of Modesty, die ga ik releasen in september. En dan doe ik in Ruurlo een release show. En ja, drie keer raden wie dan Bas speelt in de band.
1: Onze beste Rinus.
2: Ja,
1: hartstikke mooi.
2: Ja.
1: Jouw eigen muziek gaan we zo meteen naar luisteren, want morgen breng je een nieuwe single uit. Wij mogen hem als eerste draaien, de primeur, hier zo meteen op Radio Oost. Maar dat is muziek wat al best wel lang op de planken ligt, toch?
2: Ja, zeker. Meer en meer wel. Wat ik zeg, ik ben begonnen toen ik 17 was met schrijven. Ja. En sommige songs zijn inderdaad, mijn vorige single Low on Love, nou je refereerde er al aan. Ik heb ook op YouTube of Spotify een versie gezet in 1998. De demo die ik toen heb opgenomen met een band. Inderdaad, die was van 98. Sorry, leg me de smile. De eerste is denk ik, eerste dingen zijn ontstaan daarvan. De eerste riff van de song is ontstaan in 2008. Die heb ik toen niet echt afgeschreven. Die is pas afgeschreven 3 jaar geleden. Maar de basis van de song stond al wel.
1: Ja. Ja. En voordat je dan echt een keer denkt van nu is die af, nu gaat hij de wereld in. Dat duurt wel een tijdje.
2: Nou, vaak is het zo als je schrijft en een nummer ontstaat meteen helemaal, dan is het goed. Maar vaak ontstaat het begin wat goed is. En dan heb je het tweede deel ook nog wel. Ja, en als er geen urgentie is, geen druk, dan laat je hem liggen. Ja. En ik moest toen ik voor deze plaat nummers ging selecteren, of voor de vorige plaat ook. Ja, dan maak je sommige nummers ook helemaal af. En dan moet je wel.
1: Ja, begin je dan nu die druk te voelen? Want je gaat natuurlijk nog meer uitbrengen. Heb je mensen die dan muziek verwachten? Die denken van, hé, waar blijft die?
2: Nee, nou, omdat ik vanaf 17 heb geschreven, nou, een grappig verhaal. Dus ik ben een paar keer dus verhuisd. Afgelopen 10 jaar, 2, 3 keer. En ik heb in een periode van 7, 8 jaar een heleboel songideeën opgenomen. Maar ik was de tapejes kwijt.
1: Oh nee!
2: En wat vond ik anderhalf week geleden?
1: Die vond ze weer.
2: Ik vond ze weer terug.
1: Nee, joh.
2: Dus ik heb nu materiaal voor 50, 60 liedjes nog. Niet allemaal af. Niet allemaal even goed. Maar nee, die druk voel ik dus gelukkig niet. Omdat ik nog zoveel heb liggen. Ik denk als dat op is en je moet gaan schrijven. Ja. Dat is misschien anders. Maar goed, ik schrijf nu omdat de druk in eerste schrijf je gewoon net zoals 10, 20 jaar geleden. Je schrijft omdat je het leuk vindt.
1: Ja. Ja. Waar vond je ze uiteindelijk terug dan? Was het een plek dat je gewoon, oh, hier heb ik ze laten liggen inderdaad?
2: Ik had inderdaad veel gezocht, maar ik had ze lagen in een verhuisdoos in een hoek van een schuur die ik nog niet gezien had.
1: Oh, wauw. Oh, wow. Nou, ik ben hartstikke blij dat je ze weer hebt gevonden. Zometeen dus die nieuwe plaat, So You Left Me With A Smile. Die komt morgen uit. Wij gaan hem nu draaien. Waar gaat die over? Heb je überhaupt een bepaalde boodschap die je wil meedelen? Of is het gewoon wat jij voelt? Daar praat je over.
2: Het mooie is, omdat ik dus wat ouder ben, in mijn songs zit wel een soort boodschap waarin ik of terugblik of iets zing. Bijvoorbeeld in Law and Love, vorige single, ging het over de eerste keer dat je depressieve gevoelens hebt. Nou, dat was in die tijd in 1998. Nou, daar heb ik over geschreven. Een ander nummer, Time, gaat over dat je in je studententijd de tijdsdruk voelt van ik moet nu iets kiezen, ik moet een beroep nemen of een baan. So You Left Me With A Smile is wat losjes, maar dat gaat over het moment waarin je twijfelt, ga ik samenwonen, ga ik niet samenwonen. Een vrouw die je heel leuk vindt, je houdt van uitgaan en stappen en doen. Maar je komt iemand tegen die je verleidt met een glimlach. En wat doe je dan? En in deze song loopt het, laat ik het zo zeggen, voor de mensen van ware liefde loopt het goed af.
1: Haha, nou dat klinkt ontzettend mooi. We gaan er naar luisteren. Mocht je nou je mening achter willen laten over die nieuwe plaat van Martin Kuiper, laat het even weten. 06-4567-1331. Zijn nieuwe single dus, So You Left Me With A Smile. Martin, dankjewel.
2: Ja,

0: Nieuwe plaat van Martin Kuipers, So You Left Me With A Smile. Hoe voelde dat?
1: Ja, fantastisch. Hè? Het is een hartstikke mooie track, vind ik zelf in ieder geval. En ja, heel fijn dat jullie hem willen draaien.
0: Zeker. Nou, dat is niet de laatste keer dat we deze plaat gaan draaien hier op Radio Oost. Han Neeskens belde net ook al. Die vindt het ook een mooie plaat.
1: Nou,
0: die positieve reacties die stromen al binnen. Nogmaals, dank Martin. En succes met wat je allemaal nog gaat doen.
1: Ja, dankjewel.
0: Veel te doen volgens mij. Druk met van alles en nog wat.
1: Allemaal leuke dingen.
0: Fijne dag nog, hè?
1: Jo, hoi.
0: Calling Elvis nu op Radio Oost van de Dire Straits.

0: The Dire Straits en Calling Elvis. Het is 2:30 zometeen. Dan krijg je het laatste nieuws van Wieke. En ook nog even het weer van vandaag. En Overijssel's mooiste, top 75. Aanstaande maandag gaan we dat uitzenden op Radio Oost. Hoor je zometeen ook meer over.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Trulies met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: Het is alweer 2:30. Je luistert naar Radio Oost. En het laatste nieuws in Overijssel krijg je natuurlijk van Wieke Essendal.
10: Goedemiddag. De monteur die verantwoordelijk was voor de gasexplosie bij een huis in Oldenzaal krijgt een voorwaardelijke taakstraf. Dat heeft de rechter bepaald in het hoger beroep. Bij die explosie, 4 jaar geleden, stortte een huis volledig in. 4 bewoners raakten gewond, maar hebben het wel overleefd. Volgens de rechtbank heeft de monteur niet genoeg onderzoek gedaan voordat hij ging boren. De rechter hield bij de straf wel rekening met de grote persoonlijke en financiële gevolgen voor de man. Ruim 1 op de 3 mensen met een hypotheek heeft moeite om die te blijven betalen, blijkt het onderzoek onder huishoudens met de nationale hypotheekgarantie. Komt vooral door de hoge rente en ook de hoge prijzen. Het probleem speelt vooral bij jongeren.
11: Als je jong bent, dan koop je natuurlijk een huis waar je hoopt de komende 10 of 15 jaar met kinderen te wonen. Dus je ziet dat mensen zich heel hoog financieren. Ja, en tot voor kort werd dat huis dan heel snel meer waard. En wat je nu ziet, is dat die huisprijzen net een beetje stabiliseren. En als het dan fout gaat, ja, dan sta je onder water, zeg maar. Dus dan krijg je dat geld ook niet terug.
10: En ook hoge inkomens komen steeds vaker in de problemen. Steeds meer mensen zoeken ook hulp omdat ze betalingsachterstanden hebben. Een gemiddeld huis in Overijssel kost je inmiddels al gemiddeld 4,5 ton. Het kort geding van de kerngroep weekendvoetbal tegen de KNVB is volgende maand, 23 juni. Amateurclubs, ook uit Overijssel, willen voorkomen dat na de zomer een nieuwe weekendcompetitie wordt ingevoerd. In dat nieuwe systeem worden zaterdag- en zondagclubs samengevoegd in 1 competitie. En volgens de clubs kiezen spelers juist bewust voor een vaste speeldag. De clubs hopen nu dat de rechter het besluit van de KNVB voorlopig tegen gaat houden. En Vitens komt met een nieuwe campagne om mensen bewust te maken van hun waterverbruik. Volgens het waterbedrijf gebruiken huishoudens op warme dagen soms tot 40% meer water dan normaal. Ze waarschuwen dat de vraag naar drinkwater steeds vaker groter is dan wat er geleverd kan worden. Het komt door droogte, door warmte en ook door bevolkingsgroei. Met online video's wil Vitens mensen nu aansporen om deze zomer een beetje zuinig met je water om te gaan.
12: Waterverspilling kan ervoor zorgen dat je met lege handen komt te staan als je water echt nodig hebt. En al helemaal als het in de zomer warm en droog is. Verspilling? Not done.
10: Ja, dat is dus die nieuwe campagne die vandaag dus is begonnen. Not done, zo is die bedoeld. Hoe dan ook, de komende maanden ga je daar vast meer over zien. En ook vanaf morgen wordt het warm en droog, dus wordt daar nu alvast een beetje aandacht voor gevraagd. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Wieke, hartelijk dank maar weer. Heb ik nog het weer voor je? Ja, Wieke zei het ook al. Het wordt ontzettend warm. Vanmiddag blijft het wel droog met zon en wat wolken. Er staat weinig wind. Het wordt ongeveer 21 of 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het rustig en droog. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. En op sommige plekken kan nog wat mist ontstaan. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen zo'n 25 graden met heel veel zon. En in het weekend stijgt de temperatuur verder naar ongeveer 27 graden.

0: Radio Oost met de Alan Parsons Project en Eye in the Sky hoorde je zojuist. Het is bijna 3:15 alweer.
1: Overijssel's mooiste top 75.
0: Oh, aanstaande maandag is het zover. Overijssel's mooiste top 75. Jij kunt stemmen op jouw favoriete Overijsselse muziek. Kun je doen via oost.nl/overijsselsmooiste. En er is zoveel aanbod, zoveel mooie muziek is er uitgebracht door artiesten uit onze mooie provincie. Popklassiekers, dialectrock, Nederlandstalige meezingers, eigenlijk alles komt wel voorbij. En dat gaat ook aanstaande maandag gebeuren. Van 10 tot 5 hoor je de top 75. En ik mag erbij zijn gelukkig, van 10 tot 1 mag ik hem uitzenden. Dus lekker die radio aanzetten aankomende maandag dus voor die Overijssel's mooiste top 75. Ja, waar moet je op stemmen? Ik kan je misschien al een beetje helpen met wat tips. Misschien de nummers waar jij wel gek van bent. Want deze band komt bijvoorbeeld uit Heino. Je kent ze ongetwijfeld.

Over dialectrock gesproken. Oh. Bukkers bijvoorbeeld met Annie Uut de Bochten. Maar je kan ook gaan voor een best wel opkomende zangeres uit Olst. Opgegroeid in Raalte. Ik heb het over Rosie Meijer.

Misschien komt zij wel in jouw lijstje te staan. Maar ja, er zijn ook artiesten uit onze provincie. Die hebben gewoon wereldwijde hits gescoord. Wat dacht je van deze artiest?

bakermat uit het prachtige Markelo. Is daar onlangs weer terug naartoe verhuisd trouwens. Is weer terug op zijn oude nest. One day vandaag. Misschien staat hij wel in jouw lijstje. Ik denk eerlijk gezegd dat hij wel in mijn lijstje komt. Dat geldt ook voor deze plaat. Amar natuurlijk uit het prachtige Deventer. Oh, met Al heb je niets. Een van zijn laatste singles.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssels mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssels mooiste, top 75.
2: En dan die muziek. Dat vindt iedereen niks. Nou, ik vind het geweldig dat hij keihard staat. Ik ben ook zo'n figuur die de muziek altijd hard zet.

U2 en Angel of Harlem, uitgebracht naar de succesvolle single Desire. Het liedje gaat over het is eigenlijk een ode aan jazzzangeres Billie Holiday. Een vrouw die op jonge leeftijd al veel verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt, waaronder misbruik. Ook worden andere jazzlegendes Miles Davis en John Coltrane in het liedje genoemd. En over odes gesproken, muziek van Tribute Ride On is een eerbetoon aan de muziek van de jaren 50, 60 en 70 van voornamelijk Motown Records. Het was de eerste en de succesvolste van de 5 singles van de Pasadena's in Deventer. Of in Deventer zeg ik, in Nederland, een van de meest succesvolle. Gaan we nu ook naar luisteren hier op Radio Oost. Hartstikke fijn dat je erbij bent. De Pasadena's dus met Tribute en Ride On. Zometeen in het volgende uur even schakelen met Oene, want hij gaat kriskras door de provincie. Hij is in Kampen, ergens in Kampen. Zometeen eens even kijken waar hij precies uithangt. Dat zometeen na de klok van 3. De Pasadena's dus met Tribute en Ride On.

0: huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
1: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
3: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Het nieuws in Overijssel. De monteur die verantwoordelijk was voor een gasexplosie bij een huis in Oldenzaal 4 jaar geleden, krijgt in hoger beroep een voorwaardelijke taakstraf. En de fietser wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een auto op de Stationsstraat in Holte. En een flinke domper voor de Almeloze Ruiterdagen. Er is voor tienduizenden euro's gestolen. Meer nieuws in de app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
15: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
14: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
17: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
18: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
19: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Radio Oost. Benjamin Borgman.
20: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
21: Yo, goedemiddag Benjamin. We gaan er weer tegenaan.

0: Belinda Carlisle op Radio Oost en Circle in the Sands.
1: Benjamin Borgman.
0: Hartstikke fijn dat je erbij bent. Radio Oost, daar luister je naar. Het is 2:07 alweer. Straks na vieren nemen Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal het weer over. En zij nemen het nieuws van de dag even met je door. En ze gaan natuurlijk ook de 6 voor 7 behandelen. 6 liedjes na 6:30, ja, met een bepaald onderwerp van de dag. Een bepaald nieuwsonderwerp van de dag, waar dat over gaat. Je kunt het alvast zien op onze Facebookpagina. facebook.com/radiooost. Maar Jan-Willem schuift zometeen ook nog eventjes aan om over die 6 voor 7 te praten. Tot die tijd, ook in dit uur nog de mooiste muziek. CCR, Creedence Clearwater Revival met Hey Tonight, hoor je zometeen. Damiano David van Måneskin natuurlijk, die nog het Eurovisie Songfestival wisten te winnen. Samen met Tyler en Nile Rodgers, Talk To Me. Maar hier is deze van The Goo Goo Dolls. Radio Oost. En Iris.

0: het weekend in.
1: Het aankomt Mellis.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van weg geweest. Benjamin.
3: Ja, ja, goedemiddag.
1: Eén, twee en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij...

0: Creedence Clearwater Revival, of gewoon makkelijk gezegd CCR op radio's met Hey Tonight. Eens even kijken of we contact kunnen leggen met onze Oene. Want zoals je weet, Oene gaat natuurlijk altijd de kriskras door de hele provincie. Eigenlijk is er geen plek in Overijssel die hij nog niet heeft gezien. Hij staat nu ergens in Kampen, heb ik begrepen. Maar Oene, waar precies in Kampen sta jij en wat gebeurt daar allemaal?
1: Nou Benjamin, ik sta bij het Stegers Erf net buiten Kampen. Hier is een fietsveiligheidsdag. Emily Hulst van de gemeente Kampen. Jij bent van verkeer. Hè? Wat gebeurt hier?
2: We organiseren hier jaarlijks samen met Veilig Verkeer Kampen een fietsveiligheidsdag. Eigenlijk voor voornamelijk ouderen, de oudere doelgroep, om ervoor te zorgen dat ze zich iets veiliger voelen op de fiets.
1: Ja, wat moeten ze hier doen?
2: Ze hebben zowel een praktijkgedeelte, wat georganiseerd wordt door oud-profielrenner Henk Lubberding, die ze wat praktijkstip geeft. En daarnaast organiseert Veilig Verkeer Kampen een verkeersquiz om ook wat theorietips weer op te frissen. Zodat ze zo weer veilig door het verkeer kunnen.
1: Speciaal voor ouderen of voor jongeren?
2: Het is eigenlijk voor iedereen, maar we zien vooral bij de deelnemers toch de oudere doelgroep die komt. We sluiten ons ook aan bij het landelijk programma Doortrappen, die eigenlijk als doel heeft veilig fietsen tot je 100ste. Dus ja, dat is eigenlijk wel vooral de 65-plus doelgroep.
1: Ik zie hier een groep van zo'n 8 vrouwen. Dit is gewoon een eenman, zie ik erbij. Ze hebben allemaal een helm meegenomen, dat moest ook.
2: Nee, het is niet verplicht. We vragen gewoon mensen om een fiets te komen. En wie een helm draagt, die mag de helm natuurlijk meenemen. En we zien dat het wel steeds meer toeneemt, mensen met een helm. Maar het is geen verplichting. Het is allemaal op eigen risico. Dus deelnemers kunnen daar wel voor kiezen.
1: Ik loop even naar hem toe. Ja, hij is heel druk bezig natuurlijk. Kijk, laat even mee.
3: Goed op te tillen, snap je? En dat is de enige coördinatietraining die ik vind, die je op een fiets, voordat je gaat rijden, eigenlijk iedere keer moet doen. Om het gevoel te krijgen, ik gebruik mijn rechter om mijn linker te verzetten.
1: Ja, hij is zo geconcentreerd bij ze, ik ga me niet onderbreken. Maar nee, dat zou ik maar niet doen, zegt hij. Dan zou hij nog eens boos kunnen worden. Nou, dan loop ik even naar deze mevrouw. Nou, vindt u het interessant?
4: Nou, geweldig. Ja.
1: Op de vandaan?
4: Kampen.
1: Uit Kampen. Heeft u vaker meegedaan aan zo'n fietsveiligheidsdag?
4: Het is de eerste keer en ik denk dat ik veel leer.
1: Maar u bent nog nooit gevallen van de fiets?
4: Jawel, ik ben ook wel eens gevallen, dus dat weet hij nog niet. Maar ik ben ook wel eens gevallen. En nu ga ik leren hoe ik beter op kan stappen. Ik ben met opstappen wel eens gevallen. Lag ik hier onder de fiets.
1: En? Erg gewond?
4: Ik had niks.
1: Gelukkig maar.
4: Ja.
1: Veel plezier en succes.
4: Dank.
1: Nou, loop nog even Emily toe. Ja, tot lang gaat het hier nog door.
2: Nou, het programma duurt de hele dag. Soms is een groep begonnen en deze groep die is om 12 uur gekomen. Die is straks om 4 uur eind van de middag weer klaar. En dan kunnen ze weer veilig naar huis.
1: En volgend jaar weer?
2: Volgend jaar weer. Ja.
1: Oh, hij is nu weg, hè? Hij vertelt dus wat je moet doen voordat je opstapt.
2: Ja, klopt. Hij helpt je, geeft je tips om hoe je om moet stappen. Straks ook hoe je af moet stappen. Hoe kun je veilig sturen, coördineren, omkijken, hand uitsteken. Eigenlijk alles komt aan bod.
1: Nou, Benjamin, je hoort het. De fietsveiligheidsdag bij Stegers Erf, net buiten Kampen, duurt nog tot 4 uur.
0: Oeh, dus je kan er nog naartoe. Doe dat zeker als je dat wil. Dank je wel, Oene. Nou, mocht je het dan alsnog spannend vinden, ondanks al die goede tips tijdens de fietsveiligheidsdag, pak dan maar gewoon mijn hand. Wat je vooral dan niet moet doen, is veel vragen stellen. Nick en Simon op Radio Oost.

Nick en Simon natuurlijk op Radio Oost. En pak maar mijn hand. Het liedje werd ook nog in het Engels vertaald naar Take My Hand. Het werd ook gebruikt tijdens een kleine tour in Amerika. Jazeker, ze hebben ook nog getoerd in Amerika. Dat is zeker niet niks. Radio Oost, daar luister je naar. Zometeen het laatste nieuws. Eerst nog The Eurythmics en Love is a Stranger. Love is a Stranger.

0: Love is a Stranger van de Eurythmics hier op Radio Oost. Zometeen het laatste nieuws krijg je van Wieke Essendal. En zometeen ja, een artiest waarvan je eigenlijk alleen het begin hoeft te horen van de nummer. En dan herken je het al. Moet je dit eens horen. Ik denk dat je dit al wel herkent. Oeh, dat zometeen.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: 1 over half 4. En tijd voor het laatste Overijsselse nieuws krijg je natuurlijk van Wieke Essendal.
13: Goedemiddag. De monteur die verantwoordelijk was voor de gasexplosie bij een huis in Oldenzaal krijgt een voorwaardelijke taakstraf, heeft het gerechtshof in hoger beroep bepaald vandaag. Bij die explosie in april 2022 stortte een huis compleet in. Ons verslaggever Pepijn Bolscher die weet er meer over.
14: 4 jaar geleden ging hij naar een huis aan de Hoefsmid in Oldenzaal voor een laadpaal. Die zou hij daar installeren en daar moest hij boorwerkzaamheden voor verrichten. En hij had toen niet in de gaten dat daar een gasleiding liep op de plek waar hij boorde. En vervolgens, nou ja, kun je je voorstellen wat er gebeurde, maar er volgde een ontploffing en het huis was eigenlijk volledig weg.
13: Ja, 4 bewoners waren binnen, raakten gewond, maar hebben het allemaal overleefd. Volgens het Hof heeft die monteur niet goed onderzoek gedaan voordat hij ging boren. De rechter hield bij de straf vooral rekening met grote persoonlijke en financiële gevolgen voor de man. Daarom gaat het nu om een voorwaardelijke taakstraf. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er nou precies is buitgemaakt bij een grote ramkraak bij een juwelier in Zwolle. In het belang van het onderzoek wil de politie daar weinig over zeggen. Vannacht reden de daders met een auto tegen de gevel van het pand en sloegen vitrines in. De auto die werd gebruikt bij die kraak werd achtergelaten. De gemeente Kampen zet een volgende stap in een groot woningbouwproject, de Broekswetering. De gemeenteraad heeft nu een plan vastgesteld voor bijna 70 nieuwe huizen op een oud sportveld. 40 sociale huurwoningen en 28 koophuizen. Komt allemaal in beheer van de woningcorporatie Delta Wonen. Als het allemaal goed gaat, dan begint eind dit jaar de bouw. En haal je korte broek en factor 50 maar uit de kast. Want vanaf vandaag wordt het zonnig en warm. En zeker de komende dagen ga je dat merken, vertelt onze eigen weervrouw Margot Ribberink.
15: Vandaag 21, 22 graden. Morgen 25, 26 graden. Dat is meteen ook de eerste zomerse dag van dit jaar. En ook van de meimaand. En daarna blijft die temperatuur hoog. Met in het Pinksterweekeinde zelfs nog wat hogere temperaturen. Met name op de zaterdag en ook op de maandag. 27, 28 graden. En dat betekent zonnig, droog en warm.
13: Ja, Benjamin, heb jij nog plannen voor dit zomerse weekend?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik vind het altijd lekker om naar de Wietermeerplas te gaan.
13: Oh. Even zwemmen.
0: Vind ik altijd een heerlijke plek om even te liggen of inderdaad om te zwemmen. Maar het water, is nog een tikkeltje koud.
13: Watervrees, ja. Maar wel lekker even onder de bomen daar bijvoorbeeld.
0: Zeker, jij?
13: Ik ben vooral op het terras te vinden de komende dagen. Ja.
0: Borreltje erbij.
13: Absoluut, komt helemaal goed. Meer nieuws, onder andere het weer, maar ook alle andere zaken, die vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Wieke, dankjewel. En ik wil nu eigenlijk deze instarten.
13: Ah.
0: om het even over het weer te hebben.
13: Ik heb het al een beetje verpest, hè.
0: Het gras is voor mijn voeten weggemaaid. Dus snel door naar hele mooie muziek.
16: Benjamin Borgman.
0: En die ken je natuurlijk direct, hè. Michael Jackson, de King of Pop, hier op Radio Oost. En zometeen nog Sissy Sister en I Don't Feel Like Dancing. Maar oeh, ik vind het nu wel fijn om even te dansen. De King of Pop, zoals gezegd, Bad op Radio Oost.

Sister Sister op Radio Oost. And I don't feel like dancing. Ik ga een plaat draaien van Olivia Dean. Britse zangeres. Niet van de radio weg te slaan. In 2017 verscheen ze voor het eerst als achtergrondzangeres bij de band Rudimental. Voordat ze aan een solo carrière begon. En in 2023 had ze internationaal succes met haar album Messy. Gevolgd door het album The Art of Loving. Die werd vorig jaar uitgebracht. Staat ook een megaklapper op. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean dus. Vierde single van het tweede album. Het gaat volgens haar over hoe makkelijk het is om verliefd te worden. Omdat er altijd iemand zich gelukkig prijst om jou in zijn of haar leven te hebben. Ach, dat is toch mooi hè. Het nummer werd ook in veel landen in hit. Waaronder dus in Nederland. Je hoort hem vaak op de radio. En ook nu op Radio Oost. So Easy to Fall in Love.

0: Olivia Dean and So Easy to Fall in Love.
1: De 6 voor 7.
0: Heb jij je vrouw moeten veroveren of was dat ook een makkelijke liefde?
2: Wow! Nou, ik heb er hard voor moeten werken, Benjamin.
0: Dat geloof ik me altijd.
2: Ja, bij jou gaat het natuurlijk heel erg makkelijk af allemaal. Maar ik heb er gewoon hard voor moeten werken.
0: Nou, hartstikke mooi. Waar mensen ook hard voor werken, dat is die 6 voor 7. Want na 6:30 natuurlijk weer 6 liedjes over een bepaald onderwerp. En het onderwerp gaat vandaag over...
2: Ja, dat gaat over e-waste. En dan weet je natuurlijk meteen waar het over gaat.
0: Nou... Ik zou het niet weten.
2: Nee, nou, ik weet niet. Ik ben van vroeger nog wel dat we hadden pick-ups, cd-spelers en dat soort zaken en apparatuur. En die gebruik je op een gegeven moment niet meer. Je koopt eens een keer wat anders en wat nieuws. Oude computers, dat soort zaken. En wat doe je dan met die oude zooi?
0: Ja.
2: Die zet je op zolder of in de schuur en die staat dan te verstoffen. Ja. En dat is dus eigenlijk het verhaal. Want geef dat die elektronica een tweede kans. E-waste, daar gaat het dus over.
0: Heel belangrijk, want je zegt het inderdaad al. Je stopt het ergens waar je eigenlijk niet meer bij komt.
2: Ja, klopt.
0: Ja, nu ga jij weer aan andere dingen denken.
2: Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het zijn jouw woorden. Maar dat gaat natuurlijk inderdaad over... Ik was laatst ook weer de schuur aan het opruimen. En ik heb nog zo'n cassettedek daar staan.
0: Ja.
2: Doe je normaal niks meer mee. De cassettes zijn wel uit. Maar ja, wat doe je dan met dat spul? Nou, die e-waste, daar gaat het dus over.
0: Daar gaat het zo dus over na vieren. En dus die 6 voor 7 gaat er ook over. Nou, welke plaatjes komen er zoal binnen?
2: Best ingewikkeld.
0: Ja, best ingewikkeld. Maar ik heb deze al klaargezet.
2: Oh.
0: Deze. Gaat deze gedraaid worden of gaat deze gedraaid worden?
2: Als je hem nu draait, dan nee.
0: De elektronica is natuurlijk met de vogeltjes.
2: Heel goed
0: dan,
2: idee.
0: Maar volgens mij komt er nog wel meer binnen.
2: Ja, die Electric Avenue van Eddie Grant is ook wel heel erg lekker. En even kijken wat er nog meer binnen is gekomen. Our Friends Electric, Tube Boy Army.
0: Leuk.
2: Maar ik zit ook iets te bedenken van, is er iets... Oh ja, natuurlijk CD van mij, CD van jou. Hè, Acta de Munnik.
0: Heel toepasselijk.
2: Ja, dan maak ik wel even een beetje CD-spelen van jou, CD-spelen van mij. van. Maar goed, dat soort nummers zoeken we dus voor de 6 voor 7.
0: En je voorbeeldje nog even laten horen?
2: Ja, doe maar.
0: Deze. Alles van ILO.
2: Electric Light Orchestra.
0: Electric Light Orchestra. Roll Over Beethoven natuurlijk van de Chuck Berry. Maar gecoverd door ILO. Nou, genoeg keuze volgens mij. Na 6:30 gaat het dus zo over elektronica. Mocht je een mooie suggestie hebben, laat het even achter. 06-4567-1331. Of doe het gewoon via onze Facebookpagina. facebook.com/radiooost. Wens ik jullie een mooie show zometeen.
2: Ja, dankjewel.
0: En een mooie 6 voor 7 natuurlijk. Robbie Williams nu op Radio Oost. Zometeen ook nog. Normaal zie je staan. She's the one nu.

Robbie Williams en She's the One hier op Radio Oost. Zometeen nemen Jan-Willem en Wieke van me over. Ze nemen de dag met je door van 4 tot 7 en na 6:30 dus die 6 voor 7. Fijne dag.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
8: PME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Harco in Raalte.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
14: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het nieuws in Overijssel. De monteur die verantwoordelijk was voor een gasexplosie bij een huis in Oldenzaal een paar jaar geleden... krijgt in hoger beroep een voorwaardelijke taakstraf. En waterbedrijf Vitens heeft onder andere in onze provincie een campagne afgetrapt om aandacht te vragen voor waterverspilling. Steeds vaker wordt er meer water verbruikt dan er geleverd kan worden. Je leest daar meer over op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
4: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Oude Boijink Keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Billy Preston and Sarita, and It Will Come in Time.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Langzaam maar zeker begint het te zomeren in ons land en dus ook in onze provincie. En het nieuws doet daar nog niet zo zomers aan mee, moet ik zeggen.
2: Nee, dat kan je wel zeggen. We gaan zo meteen eens even kijken. Bijvoorbeeld in Zwolle, de Hartstichting stond er vandaag met de Hartcheckbus. Het is een bus waar je de boel kunt laten controleren. Of je nog een beetje gezond bent, hoe het zit met je bloeddruk bijvoorbeeld. Eerder deze week kwamen er cijfers naar buiten van diezelfde Hartstichting. En die cijfers zijn echt niet best.
0: Vooral verder hebben we het over criminele zaken. Over het ontvreemden van spullen bij een organisatie. Over een drugsoorlog in Zwolle. En wat er verder allemaal nog aan plaatsdelicten situatie zich voordoen in onze provincie.
2: Ja. Toch nog even wat gezelligs hoor. De 6 voor 7. Die gaat vandaag over elektronen. Het is een soort van onderdeel van heel veel scholen in Twente. Gaan 4 weken lang de strijd met elkaar aan om zoveel mogelijk elektronisch afval te verzamelen. Om de boel een beetje te recyclen.
0: Ja, ik had er net wel met Benjamin over. Heb jij er ook thuis zo'n plekje waar allemaal van dat soort spul staat?
2: Ja.
0: Ik heb ooit een keer een tv'tje gewonnen. Ik heb ooit iets gewonnen in mijn leven.
2: Zo.
0: Met een video dinges erin.
2: Nou,
0: en zo'n
2: nou.
0: Videoband. Ja, dat is zo'n grote lompe kast nog met zo'n toeter erachter. Ja, jammer om weg te gooien.
2: Waarom?
0: Ja, precies daarom.
2: Maar
0: ja.
2: Je kijkt er nooit naar.
0: We doen er niks meer mee.
2: Ach, wat zonde.
0: Hij staat er nog steeds.
2: Nou, wil je hem hebben? Je moet zijn bij Jan-Willem Cobus.
0: Zeker, in de aanbieding. Een videorecorder. Echt van die VHS-banden kun je erin
2: leuk.
0: Afspelen. En er zit een tv'tje aan vast. Heel klein hoor. Het is echt zo'n heel klein gewammetje. Ja, dat. Maar daar gaan daar dus ook plaatjes over.
2: Ja, plaatjes over stroom, over stekkers, over elektra. Je mag ze doorgeven hoor. Je hebt ruim de tijd in de 6 voor 7.
0: Ilse de Lange is er ook weer bij met Get It Right.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssels mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssels mooiste, top

0: Nile en Tinsel Town is in the rain. Het is 4:15 geworden. Tijd om nog even weer in je schuur te kijken bijvoorbeeld.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6:07.
0: En eens te kijken of daar nog een beetje rommel in staat die je weg kan.
2: Ja. Rommel met een stekker vooral. En dat heb jij dus.
0: Ja. Ja, dat bewaar ik dan toch een beetje. Ook een beetje uit nostalgie.
2: Ja, snap ik wel.
0: Ja, en ik heb nog een doos met cassettebandjes en nog zo'n apparaat staan. Ik denk, ooit komt er nog een keer een moment dat ik denk van, daar ga ik nog iets mee doen.
2: Ik hoop het van harte.
0: Ik ook.
2: Ja, we gaan het meemaken. We hebben het namelijk over de e-waste race. Het is een verhaal waar 10 scholen in Hardenberg en Twente Rand mee bezig zijn. Veel leerlingen gaan 4 weken lang de strijd met elkaar aan. De leerlingen van deze groep 6 zijn er helemaal klaar voor.
3: Hallo, wij zijn
4: Colin
3: en Maud van KC De Ark. Wij doen mee aan de e-waste race. Dat is een wedstrijd waarbij scholen oude elektronische apparaten inzamelen. We hebben geleerd dat apparaten namelijk belangrijk stof in zitten.
4: Daarom gaan we goed samenwerken met school, familie, vrienden en de buren.
3: Helpen jullie mee?
4: Groep 6 van KC De Ark uit Delersvaart levert het graag voor jullie in. Ja. Alvast bedankt.
3: Doei!
0: Graag gedaan. Doe mee dus, hè. Basisschool die gaat inzamelen.
2: Ja,
0: de Ark.
2: De Ark inderdaad. Ja. Die zijn dus druk bezig.
0: Moeten ze ook van elk apparaat er 2 hebben?
2: Dat zou wel leuk zijn, hè. Mooi hoor.
0: Sorry.
2: Goed, 2 broodroosters, 2 magnetrons, als er maar een stekker aan zit. Liedjes over stroom en elektronica en dat soort zaken. Die mag je doorgeven nog in de 6:07.

0: Daryl Hall en John Oates en The Rich Girl.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Muziek over elektronische apparaten, elektronica. De wasmachine kan er natuurlijk ook
2: bij. Ja, natuurlijk. Trafassi. Heel leuk. Die is gelukkig ook aangevraagd. Wellicht komt die straks nog voorbij. Net als de liedjes Radio, Television. Het zijn allemaal liedjes over apparaten waar een sticker aan zit.
0: Ja, en daarvoor kun je nog steeds reageren. En dan kun je dat doen via 06-4567-1331. Hammond Orgel is ook een elektrisch. Dus alles van Albert Hammond.
2: Vind ik ook leuk.
0: We leggen de drempel wel wat lager.
2: Ja, joh, kom op.
0: Dat zijn best moeilijke dingen om over na te denken. Welke muziek past er bij e-waste? Jouw vraag, of onze vraag, jouw antwoord horen we graag via Facebook, Radio Oost. Even na 6:30 draaien we de 6.

0: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Kom tweede Pinksterdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
8: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
9: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
10: Het is inmiddels 4:30 en de thermometer is vandaag echt een stukje omhoog gegaan. We zitten in de twintigers in Bonnebroek, 20,5, Haarlem 21 en Hamingen 21,5 graad. In de schaduw, hè, mensen. Het gaat de goede kant op. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
11: Goedemiddag. Twee hoofdverdachten uit de Zwolse drugswereld hoorden vandaag flinke strafeisen. Het Openbaar Ministerie wil 10,5 jaar cel voor de een en 9 voor de ander. Volgens justitie runden die twee jarenlang een drugslijn in Zwolle. Zouden miljoenen euro's hebben verdiend. Alleen al via tikkies werd er ruim 1,5 miljoen euro overgemaakt. De zaak draait om een conflict tussen dealers. Nadat een klantenbestand met nummers werd gestolen, liep de spanning hoog op. Het leidde volgens justitie tot geweld, autobranden en zelfs een gijzeling. De man die nu de hoogste eis krijgt, ontkent dat hij die drugslijn heeft gerund. Wel geeft hij toe dat hij actief was in de drugshandel. Zijn advocaat noemt de zaak overdreven en zegt dat hard bewijs ontbreekt. De rechtbank doet eind volgende maand uitspraak. De politie heeft een man uit Oldenzaal opgepakt voor betrokkenheid bij twee gewelddadige woningovervallen in Borne en Borculo, allebei al 2 jaar geleden. Bij die overval in Borne werd een vrouw van 84 midden in de nacht wakker gemaakt door mannen met maskers. Ze werd vastgebonden terwijl de daders op zoek gingen naar geld en sieraden. De politie heeft lang onderzoek gedaan naar die zaken, gebruikte daarvoor ook ons programma Plaats Delict. De verdachte werd gisteren opgepakt en zit voorlopig vast voor verhoor. De gemeente Kampen zet een volgende stap in een groot woningbouwproject, de Broekswetering. De gemeenteraad heeft een plan vastgesteld voor bijna 70 nieuwe huizen op een oud sportveld. Het gaat om 40 sociale huurwoningen en bijna 30 koophuizen. Als alles volgens planning verloopt, dan begint de bouw eind dit jaar. En bij het LAX zijn tot nu toe 18.000 klachten uit Overijssel binnengekomen over de eindexamens.
12: De meeste klachten die gaan eigenlijk over dat het examen te lastig was. En 355 daarvan die gaan over geluidsoverlast. Dus dat zijn er eigenlijk ook niet opvallend veel. En daarin zijn er niet echt opvallende klachten die er echt uitspringen. Voornamelijk dingen zoals grasmaaiers die geluidsoverlast veroorzaken of vogels.
11: Ja, grote problemen daar, hè?
10: Vogels die geluidsoverlast veroorzaken.
11: Ja, zou zomaar kunnen dat het heel vervelend is als je boven je Frans bungelt, bijvoorbeeld.
10: Ja, met zo'n agapornis drie huizen verderop.
11: En hoe schrijf je dat?
10: Dat weet ik dan wel niet.
11: Goed.
10: Examen Nederlands.
11: Oh, ja, die is al achter de rug, gelukkig. De eindexamens die duren nog heel eventjes tot en met komende dinsdag. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
10: Files die zijn pas irritant. Die staan onder meer op de A1 richting Duitse grens. De 3 kilometer 5 minuten en een hele lange bij de werkzaamheden op de A28. Tussen Te Harde en Zwolle Noord staat elke dag wel een file. Maar daarin zijn nu 3 rijstroken dicht door ongelukken. En dat geeft 8 kilometer file en een uur vertraging. Dus tussen Te Harde en Zwolle Noord staat het helemaal vast. Dan kijken we naar vervolgens de A35 Almelo-Wierde. 4 kilometer 6 minuten. En de N35 tussen de Duitse grens en Enschede, 2 kilometer 12 minuten. Ten slotte de A50 Apeldoorn richting Emmeloord. Er staat tussen Heerde en Kampen. Dat is inmiddels ook de N50 dan weer 8 kilometer en een kwartier vertraging op dit moment. Dat zijn ze de files volgens de ANWB. Is het allemaal alleen maar ellende in de wereld? Nee hoor, het weer, daar valt het best mee mee. Het is, even kijken, morgen dan, vannacht koelt het af tot een graad of 8, 11. Dus morgen vroeg, boven de weilanden, wat nevel en grondmist.
11: Oh, mooi.
10: Mooie reden om een beetje op tijd op te staan en de natuur in te trekken. Morgen wordt met een zwakke tot hooguit matige zuiden tot zuidoostenwind warme lucht aangevoerd. Op de meeste plaatsen is het voor het eerst dan echt zomers warm. 25 graden kan worden aangetikt. En daarbij schijnt de vol zon volop. Let op, zonkracht 6, dus ook even goed smeren. En er zijn wel wat wolkensluiers en hier en daar een stapelwolkje. In het weekend wordt het nog warmer, 27 graden. Zaterdagmiddag is er een kleine kans op een onweersbui.
13: Jan-Willem Kobus en

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1983? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel. Toppers van toen.

0: Ruim die boel nou eens een keer op. I Just Might. Bruno Mars hoorde je op Radio Oost. Over opruimen gesproken.
1: Nou ja, de treurige kant ervan. Want de schrik zit er behoorlijk in bij de organisatie van de Almeloze Ruiterdagen. Over een maand dan begint dat paardensportevenement. Maar nu zijn er 4 grote sproeiers gestolen.
0: De gevolgen zijn groot, ook financieel, hoorde verslaggever Jeroen Kuiper op het terrein in Almelo.
2: We lopen hier op het terrein van de Almeloze Ruitersportdagen en bestuurslid Alex Lubberman. We zijn nu gestopt hier bij een grote paal van hout en een messing volgens mij ook. Maar de mist een belangrijk onderdeel, hè?
3: Ja, het belangrijkste onderdeel de mist en dat is de sproeikop. Dus een messing sproeikop, die hebben ze eraf gehaald.
2: We kijken nu uit op het terrein. Ik zie 4 palen waar allemaal een sproeier mist, want die hebben ze meegenomen.
3: Ja, die sproeiers hebben ze er allemaal afgeschroefd. Ze hebben wel best veel werk en tijd ingestoken om het eraf te halen. En hij is er 4 uur of 3 uur mee bezig geweest. Die sproeiers zorgen ervoor dat dat de wedstrijdbodem nat wordt, zodat hij in topconditie is en dat de ruiters daar veilig over kunnen rijden. Die wordt iedere dag 365 dagen per jaar wordt die onderhouden. Dus iedere dag wordt er gesproeid. En iedere dag wordt daar intensief gebruik van gemaakt in dat opzicht.
2: Nu zijn ze weg, dus dat betekent dat jullie op zoek moeten naar een alternatief. Dus u krijgt weinig slaap de komende weken.
3: Ja, we hopen dat we heel snel wat nieuwe sproeiers hebben. Maar zolang dat er nog niet is, zullen we het op een andere manier moeten doen. En dat gaat dan met watertanks. Er was altijd een tourbeurt dat er 's nachts gesproeid wordt. Nou ja, je kunt je vrijwilligers niet, kun je veel van vragen, maar eigenlijk is dat wel een beetje een stap te ver. Dus je moet wel een beetje reëel blijven. Dus we zullen het van 's morgens vroeg tot 's avonds laat daarmee bezig zijn.
2: Nou is het voor jullie als vrijwilligers dus een klap, want jullie moeten extra werk verzetten. Maar het is ook financieel een klap, want die sproeiers moeten vervangen worden en dat kan wel €10.000 kosten.
3: Ja, dat is financieel een hele grote aderlating. Het is bijna niet de verzekering en dit valt onder een open terrein volgens de verzekering. Dus die zeggen van, ja, jammer dan.
2: 4 weken zitten jullie voor de Almeloze Ruiterdagen, wat natuurlijk een groot evenement is waar heel veel sporters en mensen op afkomen.
3: Ja, nou ja, die Almeloze Ruiterdagen is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Daar willen we ook gewoon door laten gaan. Ja, en dan moeten we met z'n allen een tandje harder werken. En alle zeilen bijzetten om het toch voor elkaar te krijgen, dat we hier de bodem toch voor elkaar hebben.
2: Ja, nou zien we over het terrein, het ligt er verder heel mooi bij. Aan de andere kant ligt de springbaan, die ligt helemaal klaar voor een prachtige editie. Alles was klaar om de komende weken toe te werken naar een mooie editie. En dit is dan een flinke knal?
3: Dat is een enorme klap dit. Kijk, we zitten dit jaar, net zoals vorig jaar, echt mooi vol qua deelname. Zowel bij de dressuur als bij het springen. En alles ging eigenlijk heel goed voortvarend. Ja, en dan krijg je dit. Hier reken je niet op. Dus dit is gewoon echt een grote tegenvaller.
2: Dus de komende editie doen jullie eigenlijk om dit allemaal weer te kunnen compenseren?
3: Ja. Dus we moeten nou weer met z'n allen hard aan de bak. Om dit weer voor elkaar te krijgen. Dat alle rekeningen weer netjes betaald gaan worden.
4: Tot 7 uur, Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal op Radio Oost.

0: la. The Cats and Be My Day.
1: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
0: We zoeken nog plaatjes over elektronische apparatuur die een tweede leven verdient. Of gewoon in de electric waste moet, zodat spullen kunnen worden hergebruikt.
2: Heel belangrijk. En heel veel van dat soort spullen waarschijnlijk in de garage, in de kelder of op de zolder. Liedjes over de magnetron, de radio of het tosti-ijzer.
0: Of heb je nog ergens een oud mobieltje liggen of zo? Dat soort zaken. Maar welke muziek past daarbij? Iets over telefoons zou ook nog kunnen. Ja, maar.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
5: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa.
6: Plus

0: De anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
5: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
6: Fietsvakantie, ja, dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet. Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
7: Het nieuws in Overijssel. Een flinke eis tegen twee hoofdverdachten uit de Zwolse drugswereld. 10,5 jaar cel voor de een, 9 voor de ander. Volgens justitie runden die twee jarenlang een drugslijn in Zwolle. Een scooterrijder is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Wierden. En Fitens vraagt opnieuw aandacht voor de droogte en voor hoeveel water je verbruikt. Je leest daar meer over op oost.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in, een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Alleen de files langer dan 10 minuten vertraging. En dat zijn er nog meer dan genoeg. De A1 richting de Duitse grens, tussen Oldenzaal en de grens. 3 kilometer, 10 minuten de vertraging. De A28, eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Maar er staat nog 11 kilometer en de vertraging nog steeds 1 uur op dit moment bij die wegwerkzaamheden ook. Dan kijken we naar de A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierden. 4 kilometer, 10 minuten. De andere kant op staat ook vanaf Nijverdal 4 kilometer en 10 minuten. En tussen de Duitse grens en Enschede, ook op de N35, 3 kilometer en 13 minuten vertraging. Dan kijken we naar de voorzien hoor. A50, Apeldoorn richting Emmeloord. En dat is nu doorgaand op de N50 tussen Heerenzuid en Kampenzuid. 11 kilometer file. Er staat een kapotte auto, moet ik zeggen. En die kapotte auto die zorgt dus voor erg veel vertraging. 3 kwartier ben je langer onderweg over dat stuk tussen Heerde en Kampenzuid. Dan de N50 de andere kant op. Daar staat dan een kijkersfile. Die is 3 kilometer lang en geeft 12 minuten vertraging. Ook vertraging op de N331 tussen de Werkelaan en Meppel. 3 kilometer en ruim een kwartier vertraging. En tenslotte de N764 tussen de aansluiting met de N50 en Hattem-IJsselmuiden. 3 kilometer en 17 minuten de vertraging. Sterkte als je onderweg bent.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
3: Ja, ook bij Bendy en Losser.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: Don't Talk, Just Kiss. Hoorde je van Right Set Fred op Radio Oost.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Bijna 5:10. We nemen met jou de dag door op deze eerste wat warmere dag.
2: Ja.
0: Niet alleen maar dubbele cijfers, maar ook boven de 20 weer.
2: Hou het een beetje in de gaten de komende dagen. Goed smeren, lekker genieten. Wat je ook kunt doen, is je eigen hart goed in de gaten houden. Heel belangrijk. De Hartstichting stond vandaag in onze provincie met een bus waar je je hart kunt laten controleren. De komende tijd kun je dat vaker gaan doen.
0: En hoe hard het eraan toe ging in de onderwereld van Zwolle, horen we straks van Daan, want daar was vandaag een rechtszaak over.
2: We kijken naar plaatsdelict, we kijken vooruit naar de avond en we kijken vooral uit naar jouw liedjes van de 6 voor 7.
0: Dat gaat vandaag over e-waste, elektronische apparatuur. Wat doe je daar nou mee? Hergebruik, dat zou toch mooi zijn. Heb je ook zo'n la vol oude mobieltjes of andere apparatuur, zoals een oude tv waar je niks meer mee doet? Lever het in, zodat het hergebruikt kan worden. Daar zoeken we dan weer muziek bij over dat hergebruiken of elektronica. Geef ze me door op 0645671331. Maar eerst het overzicht van het nieuws van vandaag. De monteur die verantwoordelijk was voor de gasexplosie bij een huis in Oldenzaal krijgt een voorwaardelijke taakstraf. Dat is vandaag in hoger beroep bepaald. Bij de explosie, 4 jaar geleden alweer, stort een huis volledig in. 4 mensen raakten toen gewond, vertelt verslaggever Pepijn Bolscher.
3: Binnen in het huis waren 4 personen. De vader, de moeder, een dochter en een zoon. De zoon zat op zolder en eigenlijk kwam die gewoon met het hele huis zo naar beneden. Die kon eigenlijk... eigenlijk ongedeerd naar buiten stappen. Ook moeder en dochter bleven behoorlijk ongedeerd. De vader heeft enkele uren vastgezeten voordat hij bevrijd kon worden door de brandweer. Dat had wat meer voet in de aarde.
0: Ja, wat ik ervan herinner was het de aansluiting van zo'n elektrische paal voor je auto. En daarbij was een gasleiding geraakt. Nou ja, dan ging van kwaad tot erger. Hof heeft qua straf rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de monteur. Hij heeft financieel en privé veel gevolgen gehad van die explosie.
2: Een flinke diefstal bij de Almeloze Ruiterdagen. Er zijn daar 4 grote sproeiers gestolen. Volgens de voorzitter gaat het om een schade van tienduizenden euro's. Ze zijn ook niet verzekerd. Die diefstal was afgelopen week van maandag op dinsdag. Op camerabeelden is te zien hoe een auto midden in de nacht het terrein oprijdt om er rond 1 uur of 4 weer weg te rijden.
4: Die sproeiers hebben ze er allemaal afgeschroefd. Wel best veel werk en tijd ingestoken om het af te halen. En hij is er 4 uur of 3 uur mee bezig geweest. Die sproeiers zorgen ervoor dat dat de wedstrijdbodem nat wordt, zodat hij in topconditie is. En dat de ruiters daar veilig over kunnen rijden.
2: Ja, mensen die meer weten over die diefstal in Almelo, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.
0: Destinus, dat is de Hengeloze fabrikant van drones en raketten, die wil naar de beurs. Dat meldt het Financieel Dagblad. Door een beursnotering en de uitgifte van aandelen krijgt Destinus meer geld om verder te kunnen groeien.
5: Het bedrijf wil zelf nog niet reageren op de berichtgeving, maar een beursgang betekent in de regel geld ophalen. En Destinus zou mikken op een waarde van 5 miljard euro. Met de verkoop van aandelen kan het bedrijf doorgroeien in een tijd waarin het al erg goed loopt. Want hoe cru ook, het bedrijf profiteert van de oorlog in Oekraïne, waar het drones en raketten voor produceert. En gezien de militarisering van NAVO-landen zal die groei alleen maar verder doorzetten. Afgelopen maand kondigde het bedrijf bijvoorbeeld al een samenwerking met het Duitse Rheinmetall aan voor de productie van geavanceerde raketsystemen.
0: Destinus heeft ook vestigingen in het buitenland en er werken ruim 600 werknemers.
2: Steeds meer huiseigenaren hebben moeite met het betalen van de hypotheek. Vooral jongeren komen in de knel, blijkt het onderzoek van de Nationale Hypotheekgarantie.
6: Als je jong bent, dan koop je natuurlijk een huis waar je hoopt de komende 10 of 15 jaar met kinderen te wonen. Dus je ziet dat mensen zich heel hoog financieren. Ja, en tot voor kort werd dat huis dan heel snel meer waard. En wat je nu ziet, is dat die huisprijzen net een beetje stabiliseren. En als het dan fout gaat, dan sta je onder water, zeg maar. Dus dan krijg je dat geld ook niet terug.
2: Ja, ook in Overijssel werden koophuizen het afgelopen jaar weer duurder. In sommige gemeenten zelfs meer dan 10% erbovenop. Een gemiddeld koophuis in Overijssel kost je nu bijna 4,5 ton.
0: En Vitens staat met een campagne om mensen bewuster te maken van waterverbruik. Volgens het waterbedrijf gebruiken huishoudens op warme dagen soms 40% meer water. Met online video's en acties wil Vitens mensen dus aansporen deze zomer zuiniger met het water om te gaan.
7: Waterverspilling kan ervoor zorgen dat je met lege handen komt te staan als je water echt nodig hebt. En al helemaal als het in de zomer warm en droog is. Verspilling?
8: Not done.
0: Mooi. Not done. Mm-hmm. Not.
2: Ja, ooit leuk.
0: Mooi. Je leest er meer over op oost.nl en in de app.

0: The Fever Dream hoor je van Alex Warren.
1: De Hartstichting stond vandaag in Zwolle met de Hartcheckbus. Je kunt daar gratis bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker laten meten. Na een kwartiertje krijg je de uitslag en krijg je ook advies over hoe je je gezondheid ietsjes kunt verbeteren.
0: Foyka Bronsgeest was vandaag aanwezig bij die Hartcheck. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, dat klopt inderdaad.
0: Ja, was toch een beetje druk daar?
2: Ja, het was zeker druk, maar het liep mooi gestaag door, moet ik zeggen. Met ongeveer maximaal een uur wachttijd was dat prima te doen.
0: Oké, een uur wachttijd, maar jullie organiseren dit voor de tweede keer, hè, dat de Hartstichting zo'n tour organiseert. Bij de vorige bleek dat bijna 70% van de 13.000 bezoekers het cholesterol te hoog had. Dat is schrikken, denk ik.
2: Ja, wij vonden dat inderdaad ook schrikken. Maar dat duidt bij ons wel weer op het belang waarom we dit ook doen. Hè? Dat we het heel belangrijk vinden dat mensen hun waardes kennen. En ja, wat we al zeggen, het cholesterol voel je vaak niet dat het verhoogd is. En ook de bloeddruk voel je niet altijd. Dus dat duidt maar weer op hoe belangrijk het is dat we ervoor zorgen dat mensen deze waardes kunnen meten.
1: Ja.
2: Want het cholesterol, zeker het cholesterol, dat doe je gewoon niet zo vaak zelf.
1: Nou zijn dit inderdaad hele hoge percentages, al dacht ik ook. Wellicht zijn het vooral mensen die zich waarschijnlijk al een beetje zorgen maken. Maakt dat nog dat die cijfers aan de hoge kant zijn?
2: Nee, het zijn juist niet altijd de mensen die zich al zorgen maken, maar meer mensen die graag wat bewuster bezig zijn en denken dat ze ook gezond zijn. Dat zijn ook mensen die juist op de checkpunten komen. Het is eigenlijk heel divers. En die hier dan soms toch een beetje het vervelende nieuws krijgen dat hun waardes wel zo hoog zijn. Maar dan er nog wel mee aan de slag kunnen door bijvoorbeeld met hun leefstijl aan de gang te gaan. Want zo'n 55% van de hart- en vaatziekten kan je eigenlijk voorkomen door die leefstijl aan te passen.
0: Ja, en als dan 70% boven de norm zit, dan is dat wel eventjes schrikken. Doen jullie daar nu verder ook nog wat mee? Worden die mensen nog gevolgd of kijk je van hoe is het een jaar later?
2: Nou, dat doen we nu nog niet. Er komt nog wel een onderzoek aan waarbij we dat verder gaan volgen. Maar voor nu doen we dat op dit moment niet. En verwijzen we ze eigenlijk door naar het lokale aanbod aan leefstijl in de wijken. Zodat ze daar worden opgepakt en dat die mensen daarmee aan de slag gaan. En worden ze vaak door hun wel verder gevolgd.
1: Ja, nou horen we heel vaak vaker sporten, gezonder eten, niet te veel roken en drinken. Kom eens van die billen af en ga eens in beweging. Dat horen we toch vaak. En toch is het een hele grote groep wie dat niet lukt.
2: Dat klopt inderdaad. Nou moet ik wel zeggen dat mensen, als ze merken dat hun waardes ook daadwerkelijk verhoogd zijn, dat dat toch wel een soort leermoment is voor ze. En denken, oké, maar nu moet ik wel echt wat gaan doen. Daar merken we vaak wel het verschil in. Dat je nu ook ziet dat het aan de binnenkant van je lijf eigenlijk wat doet. Dus dat het belangrijk is om dat aan te gaan pakken.
0: Ja, want cholesterol is nou echt zo'n ding. Volgens mij is het bij mij een jaar of 5, 6 geleden of zo voor het laatste keer getest. Je gaat ook niet iedere keer erachteraan van hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe kun je zelf dat ook een beetje in de gaten houden, dat je denkt van nou, misschien is het verstandig om toch even te laten testen?
2: Ja, nou wij raden aan om dus vanaf je 40ste in ieder geval ieder jaar een meting te doen met het cholesterol, je bloeddruk en je bloedsuiker. Om te kijken of die waardes nog goed zijn. En dat dus ieder jaar te herhalen. En dat is het mooie aan de Hartstichting. We komen proberen in ieder geval op elke locatie ieder jaar weer terug te komen. Zodat je die meting daar dan ook opnieuw kan laten uitvoeren.
1: Ja, want als je dat bij de huisarts allemaal gaat doen, dan lopen de wachttijden daar ook behoorlijk op. Als iedereen binnenkomt.
2: Dat klopt, dus we hopen de huisarts hier ook mee te ontzorgen door de juiste mensen op te vangen en naar de leefstijl door te verwijzen, zodat we ze wel met de leefstijl aan de gang kunnen laten gaan. En dat we alleen de mensen doorverwijzen naar een huisarts die daar ook werkelijk thuis worden, omdat de waarden zo hoog zijn dat het nodig is om door de huisarts gezien te worden.
0: Ja, nou vraag ik me even, zijn hier ook eenvoudige zelftestjes voor of is dit juist heel erg onverstandig?
2: Nou, er zijn inderdaad ook cholesterol zelftesten. De bloeddruk is natuurlijk wat makkelijker zelf meten. Alleen de cholesterol zelftesten zijn wat minder betrouwbaar dan de apparatuur die wij hier gebruiken.
1: Ja, dan noemde je eerder in dit onderzoek, of eerder in dit gesprek, dat je het heel vaak niet weet. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor jonge mensen die zich relatief fit voelen? Die kunnen dus ook aan de verkeerde kant van de streep zitten?
2: Juist, juist die mensen kunnen ook aan de verkeerde kant van de streep zitten. En voor hun is het dus ook belangrijk om één keer per jaar je waardes te meten vanaf je 40ste.
0: Goed, nou, waar kunnen we terecht? Of is het nu ook weer gebeurd voor een jaar?
2: Nee, zeker niet. We organiseren de hartcheckpunten door het hele jaar eigenlijk. Op allerlei verschillende locaties. En in Overijssel zijn we weer in Heino op 24 juni. In Rijssel op 30 september. in Genemijnen op 14 oktober en in Hasselt op 12 november. En we zijn ook altijd nog op zoek naar nieuwe locaties. Dus mocht je het horen en denk je, nou, mijn locatie is geschikt, neem contact op met de Hartstichting. Dan zijn we daar juist alleen maar blij mee. En daarnaast wil ik ook nog even zeggen, willen mensen kijken waar een hartcheckpunt is, dan kunnen ze dat vinden op hartstichting.nl/check. Daar staan ze altijd op en dat wordt dus altijd het hele jaar nog door aangevuld met de punten waar we nog komen.
0: Ja, ben je alles kwijt wat je kwijt wilde?
2: Ik denk het wel.
0: Nou, check. Dankjewel. Voor je koop ons geest, voor je toelichting. De Hartcheckbus staat dus de komende maanden nog vaak in Overijssel. Je hoort het lijstje net. En we gaan het ook vast even op de site zetten. rtvo's.nl

0: je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Het is iets over 5:30, juist naar Radio Oosten. En we kijken nog even op de thermometer in de provincie. Ja, dikke dubbele cijfers met zelfs een 2 aan de voorkant. Dat betekent dat het ongeveer zo'n 22 graden nu nog is in Braamberg. In Haarst 21 en in Hasselt ook 21 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
9: Goedemiddag. De nieuwe coalitie in Rijsselholte is rond. De SGP, CDA en gemeentebelangen gaan het samen allemaal besturen in de gemeente. In de coalitieplannen staan een aantal zaken. De winkels in Rijssen blijven bijvoorbeeld dicht op zondag. In Holte gaan de winkels wel open. In het akkoord staat ook dat de gemeente zich houdt aan de spreidingswet en dat ze vooral willen bouwen voor mensen met een binding met de gemeente. Ook komen er mogelijk regelingen voor senioren, zodat ze makkelijker kunnen verhuizen. Opvallend is dat er over windmolens niks in dat akkoord staat. Volgens de SGP komt dat omdat de provincie daarover gaat. Een scooterrijder is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Wierne. De bestuurder viel en hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De ambulance vertrok onder begeleiding van 2 politiemotoren met spoed naar het ziekenhuis. Een grote woningcorporatie wil dat krakers uit een monumentaal pand in Zwolle vertrekken. Die zaak diende vandaag bij de rechter. Volgens de corporatie Delta Wonen staan de appartementen leeg en zijn er plannen om er plekken van te maken voor het Leger des Heils. De corporatie wil uiterlijk 1 juli beginnen met de verbouwing in Zwolle. En de burgemeester van de gemeente Twenterand denkt wat druk te kunnen verlagen op de asielopvang in ons land. De gemeente maakte gisteren bekend zonder tussenkomst van het COA mensen te laten wonen, verspreid over verschillende kernen, dus niet op 1 grote opvangplek voor asielzoekers. Het gaat daar wel alleen om het opvangen van gezinnen en mensen uit Oekraïne, zegt burgemeester Gorter.
10: We doen nu al veel meer dan andere gemeenten doen, onder andere in de opvang van Oekraïners. Als iedere gemeente een bod zou doen zoals Twenterand, dat we de druk verlagen voor AZC's onder andere, maar ook op andere plekken, want ook op het gebied van Oekraïners komen wij behoorlijk tekort.
9: Ja, het gaat dus vooral om families.
10: Gezinnen die op deze manier ook snel kunnen integreren in onze samenleving, waarbij de kinderen naar school kunnen gaan, de ouders aan het werk kunnen. En ik denk dat dat op een hele goede manier past bij onze samenleving.
9: Volgens de spreidingswet moet Twenterand voor juli volgend jaar in totaal 170 plekken realiseren voor mensen in de gemeente. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
8: En de files, daar is het nog niet heel veel beter geworden dan een half uurtje geleden. Kortom, lange files, die van 10 minuten of meer, die zal ik noemen. Ook iets buiten de provincie, als je nu namelijk van Amersfoort richting Apeldoorn gaat. Daar staat een erg lange file door een ongeluk. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Twee rijstroken zijn er dicht. Er staat 7 kilometer file en een half uur vertraging. Dus er komen heel wat mensen wat later thuis vanavond. Dan ook nog tussen Deventer Oost en Badmen. 4 kilometer en 10 minuten op de A1. En doorrijdend van Oldenzaal naar de Duitse grens over de A1 kom je nog in 3 kilometer en 10 minuten vertraging ook. Dan een lange file op de A28 tussen het Hart en knooppunt Hattemerbroek. De weg is wel weer vrij na een ongeluk, maar er staat nog 11 kilometer file en zo'n klein half uur vertraging op die plek. Dan naar de A35 en N35 Almelo richting Wierden. 5 kilometer en 10 minuten de vertraging. Op de A50 tussen Heerde-Zuid en Heerde eerst nog eens 4 kilometer en 10 minuten. En verderop voor knooppunt Hattemerbroek staat ook nog een file door een kapotte auto. Ook daar zo'n 10 minuten vertraging. Dan de N331. Dat is Zwolle richting Emmeloord tussen de Werkelaan en Meppel. 3 kilometer en 29 minuten vertraging. Ook vertraging op de N764 tussen Kampen en Zwolle. De aansluiting van de A50 met knooppunt Hattem-IJsselmuiden. 3 kilometer, 20 minuten. En dat zijn ze de files op dit moment volgens de ANWB. Over naar Margot Ribberink voor het weer. Ja, ik zei het al, zo'n 20 graden ruim is het in de provincie geworden vandaag.
11: Zeker, 21,4 op het officiële station in Heino, 21,7 bij Enschede. Maar er zijn plekken, achtertuinen, die al 23 hebben gehaald. Dus ja, de warmte die is vandaag al goed binnengedrongen. De zon had er nog een beetje moeite mee. Af en toe waren er toch behoorlijk dikke stapelwolken en wolkenvelden die overtrokken. Dat bewijst dat er nog behoorlijk wat vocht zit in de atmosfeer bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Maar morgen waait de wind uit de drogere zuid- tot zuidoosthoek. En dan hebben we meer zon en gaat die temperatuur nog verder omhoog.
8: Nou, en hoe ver dan wel?
11: Ja, nou, ik denk dat het morgen de eerste zomerse dag van het jaar gaat worden. En dat gebeurt als die temperatuur 25 graden of meer gaat bereiken. Ik denk dat het op de meeste plaatsen gaat lukken met die 25 graden. Op sommige plaatsen zelfs 26, 27 graden. Met veel zonneschijn, meer dan vandaag. Een zwakke tot hooguit matige zuid- tot zuidoostelijke wind. En die zon, ja, die is behoorlijk aan kracht aan het toenemen. Want we naderen natuurlijk bijna de langste dag van het jaar. Ja, dan staat de zon hoog aan de hemel. Zonkracht 6, dat is een sterke zonkracht. Dus wat dat betreft is het in één keer zomer. En dat merk je ook aan de zon.
8: Oké, nou, dankjewel. Het weer wordt langzaam maar zeker wat warmer. Dankjewel.
12: Jan-Willem Kobus en Wieke.

0: Sonye en Dark Before the Dawn. En daarvoor was het Dancing in the Dark.
1: Ah, dus, mooi.
0: Ja, dat sloot mooi in elkaar aan. Over donkerte gesproken.
1: Ja, twee hoofdverdachten uit de Zwolse drugswereld hoorden vandaag een flinke strafeis. Het Openbaar Ministerie wil 10,5 jaar cel voor de een en 9 voor de ander.
0: Volgens justitie runden de twee jarenlang een drugslijn in Zwolle. En daarmee zouden miljoenen euro's verdiend zijn. Verslaggever Daan Brunsman volgt de zaak. Goedemiddag, Daan.
2: Hele goedemiddag.
0: Ja, het gaat om stevige bedragen. Hoe zit dat precies?
2: Ja, inderdaad. Ja, hele stevige bedragen in de miljoenen. Hoe dat precies zit, dat wist het Openbaar Ministerie zelf ook niet. Want er wordt een schatting gemaakt van de verdiensten. Eerst zeiden ze dat er in een periode van 2022 tot 2024 zo'n 6 miljoen euro is verdiend. En nu hebben ze dat heel iets naar beneden geschroefd. Nu zeggen ze dat er ongeveer 1,7, 1,8 miljoen is verdiend, zeg maar. Of omgezet, moet ik zeggen. En daar gaan dan nog kosten vanaf. In totaal wil het Openbaar Ministerie een miljoen terug van deze mensen. Dus het gaat echt om heel veel geld.
1: Ja, de zaak die draait allemaal om een conflict tussen meerdere dealers van drugs in Zwolle. Wat is daar eigenlijk aan het begin gebeurd?
2: Ja, dan moet je eigenlijk wel weer even terug in de tijd, naar 2024. Er was dus een drugsgroepering en die hadden een zogenoemde drugslijn. Dat is eigenlijk niet meer dan een klantenbestand van nummers, een simkaart. En al die nummers waren gestolen. En een van die groeperingen waarvan dat dus gestolen werd, die was uit op wraak. En daardoor was er eigenlijk ook een golf van geweld in de stad in Zwolle. Menig Zwollenaar zal het wel mee hebben gekregen. Autobranden in de 's nachts, mensen die worden neergeschoten. Een gijzeling, allerlei dat soort zaken. En daar speelt deze zaak ook eigenlijk op. Vandaag een van de verdachten die terecht stond, die stond dus terecht voor het runnen van een criminele organisatie, maar ook voor het stichten van een brand en een gijzeling. Dus dat is eigenlijk wat er speelt. Het is een ruzie om een diefstal.
0: Ja, en dus ze hebben elkaars klanten afgepikt, om zomaar te zeggen. En vervolgens vechten ze dat met elkaar uit, als ze dat nou ergens achteraf deden. Maar het gebeurde ook nog zo dat de onveiligheid in Zwolle daardoor toenam, hè?
2: Ja, inderdaad. Er waren dus ook gewoon bijvoorbeeld in deze drugsoorlog brandbom gegooid op balkons, waardoor hele portiekflatsen ontruimd moesten worden. Er is ook nog een schietpartij geweest in de voetbalkantine van Uluspor. En daarbij is de verdachte die vandaag in het verdachtenbankje zat neergeschoten. Dus hij deelde niet alleen uit, hij moest ook incasseren.
1: Ja, jij zegt een verdachte in het bankje, maar het zijn er twee, toch?
2: Ja, soort van eigenlijk, want één van de verdachten zat er vandaag en een ander moest verschijnen, maar die zit ondergedoken, vermoedelijk in Turkije, dus die was er niet bij. Die had ook geen advocaat mee, dus die zaak werd bij verstek behandeld, zoals dat heet. De andere verdachte die zat er dus met z'n drieën, hij en twee advocaten. En de advocaat vindt dat er niet genoeg bewijs ligt in de zaak tegen hem. Want hij zegt eigenlijk van het bewijs dat deze verdachte de Milan-lijn heeft gerund, dat is dus dat gestolen simkaartje, laten we het maar zo noemen, is te doen, maar daar denkt het justitie anders over.
0: Goed, dit was een deel van de rechtszaak. Hoe gaat het verder?
2: Ja, het proces loopt eigenlijk deze hele week. Gisteren was er bijvoorbeeld twee anderen die moesten voorkomen voor een gijzeling in een appartementje aan de Hanenkamp. En morgen komt er weer iemand voor. Dat zijn kleinere spelers in dit drugsonderzoek. Morgen is er dus nog weer iemand aan de beurt. En over een maand doet de rechter uitspraak in al die zaken tegelijk. Dus dat duurt nog wel even.
0: Nou, oké. Je houdt het voor ons in de gaten. Daan Brunsman, dankjewel over die drugsoorlog in Zwolle en de zaak die daarover dient. Dankjewel. We'll

0: Alles is mogelijk. Promised you a miracle. Zometeen de 6 voor 7 over hergebruik van apparatuur.
1: Zeker, je mag je liedjes aanvragen. Dat kan nog makkelijk hoor. In ruim een half uur voor de 6 voor 7.
0: En dat alles voor een groenere wereld.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
3: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
2: Ik wel, bij NRV.
3: NRV?
2: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
3: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
4: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met

0: meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Het nieuws in Overijssel. De nieuwe coalitie in Rijssel-Holte is rond. SGP, CDA en gemeentebelangen gaan daar samen besturen. In hun coalitieplannen staan een aantal zaken. De winkels in Rijssel blijven dicht op zondag. In Holte gaan ze wel open. En ook houdt de gemeente zich gewoon aan een nationale spreidingswet. En in onze provincie staan behoorlijk wat files. Daar lees je ook meer over op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Oplopende files ook op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen, daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn er dicht. De vertraging is op dit moment over 7 kilometer, zo'n 3 kwartier ruim. Dan ook nog file op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattembroek. 11 kilometer, 22 minuten daar de vertraging. En dan kijken we nog naar de N50 vanaf de andere kant. Kampen-Zuid richting knooppunt Hattembroek, ook daar een file. 3 kilometer en 8 minuten. En de N764 tussen Kampen en Zwolle, om precies te zijn, tussen de N50 en Hattem-IJsselmuiden. 3 kilometer en 10 minuten ben je langer onderweg.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond. Walk like an Egyptian hoor je van de Bengals. En wij kruipen langzaam maar zeker de avond in. En vertellen je wat er allemaal te doen staat.
1: Ja, bijvoorbeeld heel veel sport in onze provincie. En morgen vooral heel warm weer.
2: Ja, hè? Dat gaat echt richting zomerse temperaturen. Boven de 25 graden is de verwachting.
1: Ja, wat dan vooral leuk is, vind ik, morgen in Stockholm. Ja. Worden morgen heel veel oliebollen gebakken.
2: Okay, dat
1: op
2: is
1: de heetste dag van het voorjaar.
2: Het moment van het jaar om dat te gaan doen.
1: Ja.
2: Boven die kokende olie gaan staan en oliebollen bakken. Nou, daar horen we vast nog meer over. Wat er nog meer te doen is, is dat we zometeen naar plaats delict gaan kijken. En wat daar allemaal in zit, hebben we het zo over. Maar ook die 6 voor 7.
1: Ja, die gaat vandaag over elektronische spullen. Dus een radio, een magnetron, een televisie. Het heeft alles te maken met het recyclen van dat spul.
2: Ja, e-waste is de naam ervoor. Dus electronic. Alles met elektronisch kan natuurlijk voor de 6 voor 7. Maar ook voor het weggooien of weet ik veel wat je er maar bij kunt bedenken. Zometeen de 6 voor 7. Maar eerst plaats delict.
1: De politie is nog altijd op zoek naar de 2 personen die verantwoordelijk zijn voor een liquidatie aan de Vondelkade in Zwolle. In februari werd een man van 34 doodgeschoten op de stoep. Uit camerabeelden uit de buurt zijn 2 personen op een scooter te zien. En die beelden die zie je vanavond in plaats delict.
2: Emiel Hoep is aangeschoven. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
2: Ja, na bijna 3 maanden onderzoek zijn de mannen nog steeds spoorloos.
3: Ja, het is nu inderdaad ruim 12 weken geleden dat de man daar werd doodgeschoten. En het is tot nu toe niet gelukt om de bestuurder van die scooter en zijn bijrijder te vinden. Nou, meteen na die liquidatie heeft de politie een heel groot team op de zaak gezet. Al vrij snel werd ook al het gebruikte vuurwapen gevonden. Dat lag in het water aan het Steenweteringpad. Dat is in Zwolle-Zuid. Eigenlijk wel 5 kilometer, heel stuk van de plek waar de schietpartij plaatsvond. Maar van die mensen op de scooter dus volgens nog geen enkel spoor. Ze komen vanavond in beeld, maar de beelden zijn wel van veraf gefilmd. Dus hun gezichten die ga je eigenlijk niet herkennen. Nou, toch hoopt de politie wel op tips. Ook omdat die scooter die ze gebruiken wel een opvallende is. Dat is een donkere Piaggio Skipper scooter. Nou, ze willen heel graag weten wie die toen gebruikt heeft, die scooter. Want hij is daar ook wel in de buurt gezien die avond.
2: En opvallend is ook dat het allemaal niet midden in de nacht of zo gebeurde, maar begin van de avond. Dus misschien waren er ook wel mensen in de buurt op straat.
3: Klopt, het gebeurde rond 7:55 die avond. Het was ongeveer een uur daarvoor de eindigde wedstrijd in het PEC Zwolle stadion. Dat is daar om de hoek. Daar speelden die avond de vrouwen van PEC tegen Feyenoord. Nou, rond het tijdstip van die schietpartij liepen en fietsten nog best wel wat mensen over de Vondelkade. Nou, 3 van die mensen roept de politie vanavond ook op. Dat kunnen hele belangrijke getuigen zijn, omdat ze die mannen op de scooter vermoedelijk best goed hebben gezien.
1: Een hele belangrijke zaak, maar jullie hebben vast meer zaken vanavond.
3: Ja, ja, we hebben maand geleden beelden laten zien van een supermarkt in Deventer. Daar kwam een man boodschappen doen. Hij scande netjes alle producten, maar eenmaal bij de zelfscankassa betaalde hij helemaal niets. Hij wachtte net zo lang tot een betalende klant door het poortje ging en dan glipte hij daar heel snel achteraan. Nou, dat deed hij toen 2 keer op rij. Nou, wat blijkt, die man blijft maar bezig. De supermarkten in Deventer zijn inmiddels helemaal klaar met hem, want gemiddeld om de 2 weken zoekt hij dus weer een andere supermarkt in Deventer uit om exact hetzelfde te doen. Telkens steelt hij weer boodschappen. Inmiddels heeft hij al van meer dan 1.000 euro aan boodschappen gestolen op deze manier. Nou, vorige maand was hij nog met een muts op te zien. We hebben hem een keer met een petje opgezien. Maar vanavond komt hij zonder hoofdbedekking in beeld. Zijn gezicht is daar ook iets duidelijker. Ja, het is nu te hopen dat iemand deze man herkent. Ja, want uiteindelijk draaien jij en ik eigenlijk ook gewoon voor deze diefstallen op. Want de winkels berekenen dit soort verliezen gewoon vaak door aan de klanten die wel netjes betalen. En dat zie je weer terug aan de stijgende prijzen.
2: Nou, het is allemaal duur genoeg. Dus wat dat betreft opsporen die handel. Vanavond kun je meehelpen om deze man op te sporen. Plaats delict vanavond te zien. Direct na het nieuws op TVO's. Emiel, dankjewel.

0: Neil Horan en Miles Smith en Drive Safe. En Sport Safe, ook altijd belangrijk. Altijd mensen die daar toch geblesseerd raken. Maar dat hoeft niet. Gewoon lekker rustig sport in de provincie kan vanavond. Niet gaat het over voetbal of basketbal deze keer op hoog niveau. Maar ouderen kunnen in Lossen gewoon gezellig een potje volleyballen met elkaar. Die activiteit is onderdeel van de Beweegweek voor senioren. En bedoeld om fit te blijven en samen actief bezig te zijn. En nieuwe mensen te ontmoeten.
1: Iets verderop in Enschede viert een studentengenootschap hun 35-jarig jubileum. Met een kantus, een studentico's drinkfestijn, waar deelnemers aan lange tafel zitten en zingen en drinken vooral. Een presidium zit het allemaal voor. De rest blijft nog even geheim. Onze verslaggever is erbij en dat zie je binnenkort online.
0: De thermometer, morgen gaat het over, loopt morgen richting de 26 graden. Je kunt lekker gaan zwemmen of het terras op, maar je kunt ook oliebollen kopen. Basisschool in Stockholm die houdt de jaarlijkse oliebollenactie. Vanaf 11 uur is de verkoop op school en 's middags gaan ouders langs huizen met oliebollen.
1: Kerkgemeente Openhof in Kampen krijgt morgen de Overhoopprijs. De kerk krijgt die prijs voor het kerkasiel, waarmee de uitzetting van een Oezbeeks gezin, Baba Jans, al meer dan een jaar wordt tegengehouden. Daarmee heeft het volgens de jury een kleine geloofsgemeenschap een soort van hoopvolle beweging in gang gezet. En ook weer aandacht gegeven aan honderden kinderen die in dit soort situaties zitten. Die prijs, die is mooi, maar de vier kinderen van het gezin willen vooral zekerheid over hun toekomst.
2: Na zoveel jaren in Nederland, dat je dan nog steeds geen veiligheid hebt, nog steeds niet die zekerheid, die huis die wij voor strijden, dat je dat nog steeds niet hebt. Ook al wil je het goede voor het land, mijn ouders willen werken, mijn broer die is afgestudeerd, kunnen meehelpen.
3: Ja, het is niet fijn. Vooral als je een mens bent en mensen is niet gemaakt om opgesloten te zitten. Vooral als hij niks fout heeft gedaan. En we hebben niks anders gedaan dan al die afgelopen bijna 12 jaar te integreren, naar school te gaan. Gewoon bouwen en meedoen met de samenleving waar we de afgelopen 12 jaar deel van uitmaken.
0: Meer daarover ook weer morgen. En in de eredivisie van het vrouwenvoetbal is morgen de laatste speeldag. FC Twente speelt thuis tegen PSV, dat al kampioen is. En Pek Zwolle speelt uit tegen ADO. Ook nog basketbal morgen. De mannen van Landstede Hammerzeert Zwolle die beginnen aan de halve finale van de play-offs op bezoek bij Heroes.
1: Nog even een serviceberichtje. Morgen moet je echt rekening houden met drukte op de weg aan het begin van dat lekker lange Pinksterweekend. De ANWB verwacht veel drukte richting de kust en richting Duitsland. Vorig jaar stonden er op de vrijdag voor Pinksteren meer dan 1000 kilometer aan file tijdens de spits. En het was de drukste vrijdag van het hele jaar.
0: Nou, dus een tip, blijf lekker thuis. Morgen vroeg ga even achter je computer zitten of op je mobieltje. En stem nog eventjes voor Overijssel's mooiste. Want die lijst gaan we draaien op tweede Pinksterdag. Je hoeft daar verder niet zo heel veel voor te doen. Al even in te loggen en leuke plaatjes uitzoeken. En die dan voor ons selecteren. Dan gaan wij zorgen morgenavond als de stembus dicht gaat, dat we daar een hele mooie lijst van maken. En die hoor je dan weer maandag.
4: Overijssel's mooiste. Top 75.
5: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssels mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
4: Overijssels mooiste, top 75.

0: Guus ging nog een keer weer met de trein, maar het is eigenlijk fiets naar je werkdag vandaag.
1: Is dat vandaag?
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, heb ik wel gedaan.
1: Heel goed van je.
0: Goed zo. Het weer valt ook mee, dat is ook wel prettig daarbij. Nou, zometeen de 6 voor 7, die gaan dus vandaag over...
1: stroom en elektronica. Al die spullen met een stekker en daar dan weer een liedje over.
0: Ja, en het recyclen ervan. Zometeen hoor je de 6...

overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
8: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Het is 6:30, tijd voor het nieuws uit Overijssel. Maar eerst nog even de thermometer. Morgen komt die boven de 25. Nu moeten we het nog doen met 21,5 in Brammelo. In Hangkaten 22 graden. En Heetveld 21,5. Het nieuws nu met Wieke Essendal.
1: Goedenavond. De burgemeester van de gemeente Twente Rand denkt wat druk te kunnen verlagen op de asielopvang. Zijn gemeente maakte gisteren bekend dat ze zonder tussenkomst van het COA asielzoekers laten wonen, verspreid over de verschillende kernen van de gemeente. Het gaat dus niet om één grote plek. Het gaat wel alleen om het opvangen van gezinnen en mensen uit Oekraïne, zegt de burgemeester. Betekent wel dus dat andere groepen nog op een plek moeten wachten.
2: Dat zou zo kunnen zijn. Waren het niet dat er ook nog gemeenten zijn die nog helemaal niks doen. We doen nu al veel meer dan andere gemeenten doen. Onder andere in de opvang van Oekraïners.
1: De minister van Asiel trok gisteren weer aan de bel. Hij noemt het enorm teleurstellend dat gemeenten weinig doen aan de opvang. Hij heeft 2 maanden geleden ook al een oproep gedaan om mee te werken. Maar dat heeft niet geleid tot voldoende resultaat. En opnieuw heeft een Overijsselse gemeente de coalitie rond SGP, CDA, gemeentebelang gaan samen besturen in Rijsseholte. In het nieuwe akkoord staat bijvoorbeeld dat winkels in Rijssen op zondag dicht blijven. In Holte mogen ze beperkt open, tussen 1 en 6. De nieuwe coalitie zegt ook dat ze zich houden aan de spreidingswet voor de opvang van asielzoekers. En ook willen de partijen vooral huizen bouwen voor mensen met een binding met de gemeente. Het is opvallend dat het akkoord niks zegt over windmolens, terwijl daar binnen de gemeente veel discussie over is. Volgens de SGP komt dat vooral omdat de provincie daarover beslist. En het was vandaag fietsveiligheidsdag in Kampen, bedoeld om mensen veiliger te laten fietsen. Een initiatief van de gemeente en Veilig Verkeer Kampen. En ook deze vrouw deed mee onder aanmoediging van oud-wielrenner Henk Lubberding.
3: En dat is de enige coördinatietraining die ik vind die je op een fiets, voor hij gaat rijden, eigenlijk iedere keer moet doen.
4: Nou, geweldig. Ja. Ik denk dat ik veel leer. Ik ben ook wel eens gevallen, dus dat weet hij nog niet. Maar ik ben ook wel eens gevallen. En nu ga ik leren hoe ik beter op kan stappen. Ik ben met opstappen wel eens gevallen. Lag ik hier onder de fiets?
1: Ja, dat is sowieso niet handig. Je kunt het allemaal rustig nalezen en bekijken op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dan kijken wij nog even naar de files. Want ondanks de fiets na je werkdag vandaag staat er nogal wat files op het moment. Onder meer op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bergingswerkzaamheden zijn daar gaande. 2 rijstroken zijn dicht. Er is een ongeluk eerder vanmiddag. Tussen Twello en Badmen staat nu nog 8 kilometer file met zo'n 3 kwartier vertraging. Verder ook nog op de A28 tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 6 kilometer en 9 minuten. En verder zijn de wegen op dit moment redelijk filevrij. En dat brengt ons dan bij Margo Ribberink over het weer. Want ja, het is vandaag al boven de 20 graden. Morgen nog warmer. Het is wel even wennen, die warmte.
5: Ja, het is zeker even wennen. En dat zal zeker morgen het geval zijn. Vandaag temperaturen van 21, 22 graden. En morgen nog zo'n 3, 4 graden erbij. Maar eerst krijgen we nog een heldere avond en nacht. Want de wolken die lossen vrijwel overal op. Er blijft nog een beetje bewolking langs de noordgrens van de provincie over. En aan het einde van de nacht bij minima tussen 8 en 12 graden kunnen er boven weilanden ook wat nevel- of grondmistbanken ontstaan. En dan morgen wordt dat weer heel snel opgelost. En omdat de wind uit een zuid- tot zuidoostelijke richting waait en droge en warme lucht aanvoert, krijgen we morgen meer zon dan vandaag. En die temperatuur gaat nog verder omhoog naar 25 tot 26 graden. En ja, dat zet zich door in het lange Pinksterweekeinde. Zaterdag warmt het met een zwakke tot zuidwestelijke wind op naar 27 graden met veel zon. Maar in de loop van de middag krijgen we ook een paar dikke stapelwolken. En er zou zeer lokaal 1 enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. Daarna zien we tijdens de Pinksterdagen zondag en maandag de zon weer prima tevoorschijn komen. En gaat de temperatuur weer omhoog naar 26 of 27 graden.
0: Er komt een zomertje aan. Dankjewel, Margo.
5: Zeker. Graag gedaan.
6: Toppers van toen en nu.
7: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top 10 van

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1983?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Toppers van toen en nu.
1: Radio Oost, de Bas en Bert ochtendshow.
2: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
3: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
4: Morgen, Bert.
2: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
4: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
5: Ja, maandag maatse bui.
2: De Bas en Bert ochtendshow.
6: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
3: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
6: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
3: Ik wens jullie veel plezier.
6: Ja, dankjewel.
2: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: Ja, dat is geen makkelijk onderwerp, e-waste, en daar muziek bij bedenken.
2: Ja, wij gieten het vooral in de elektronica en het stroomgebruik. We noemen dat met flink wat volt 5000, I'm on fire.
1: En de Frank Boeijengroep bezingt Contact, die elektriciteit tussen jou en mij.
2: Daar is die hoor, Philip Oakey en Together in Electric Dreams.
1: En die Electric Light Orchestra mag dan ook niet ontbreken. En als we een beetje zuinig zijn met al die spullen en goed e-wasten, dan komt Mr. Blue Sky vaker voor.
2: The Motions en Wasted Words.
1: Maar eerst gaan we naar die Electric Avenue met Eddie Grant.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 over elektronische apparatuur, elektronica, het hergebruik daarvan of het recyclen in e-waste. Dat deden we onder meer met die Electric Avenue van Eddie Grant.
2: I'm on fire met 5000 volt tegelijk.
1: En je hoorde net de Frank Boeijen Groep met Contact.
2: ILO mag natuurlijk niet ontbreken, Mr. Blue Sky.
1: En de Wasted Words, die komen voorbij van The Motions.
2: Maar nu eerst deze, Philip Oakey en Together in Electric Dreams.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1983? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost. De 6 voor 7.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
2: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
1: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. En zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
3: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
1: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hé buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije.

0: Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNN-VARA. En ook zijn cameraman was erbij. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
1: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
5: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
6: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
4: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen.

in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Rips en Blues en Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips and Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
7: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
6: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was.

0: De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.
2: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
3: One ticket, please. Long English, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yes.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente AN Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Asielminister Van den Brink gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Volgens Nieuwsuur moeten de gemeenten uitleggen waarom ze de zaken niet op orde hebben. Meer dan de helft van de gemeenten haalt de doelstellingen van de spreidingswet niet. De asielopvang komt daardoor op de schouders van gemeenten als Westerwolde, waar Ter Apel ligt. In totaal moet de gemeente dit jaar nog ruim 40.000 opvangplekken regelen. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft FC Utrecht vanavond gewonnen van Heerenveen met 3-2. De club moet het zondag...

0: dag tegen Ajax opnemen in de finale van de Europese play-offs. Ajax won eerder vandaag van FC Groningen met 2-0. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft wel droog en het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Boekwitsch. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Prinses Amalia zei vandaag dat ze heeft genoten van het tweedaagse werkbezoek dat zij vorige maand bracht aan haar woonplaats Amsterdam. Maar ze lag daarna wel een dag op de bank om bij te komen. Ook in het nieuws vandaag, een record van 274 mensen bereikte de top van de Mount Everest op één dag. Die moet vast ook wel een dagje bijkomen op de bank. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het heeft even geduurd, maar de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronapandemie begint volgende week met de openbare verhoren. De voorzitter van de commissie, Daan de Kort, is straks bij ons te gast. En we hebben, als het lukt met de verbinding, zo contact met Jesse van Schaik. Zij zat de afgelopen dagen vast in Zuid-Israël nadat ze als activist op een zeilboot was opgepakt. Schrijver Roxane van Ieperen maakt zich boos over de term bezorgde burger bij asielprotesten. Dat legt zij zo uit. En vanwege de internationale Sherlock Holmes-dag morgen vertelt fotodetective Hans Aarsman wat hij van Sherlock Holmes heeft geleerd. Om 11:55 hoort u dat ze in Noorwegen ieder jaar de salarissen en belastingafdrachten van inwoners gewoon online en in de krant zetten. Nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 21 mei.
2: De dag dat oud-advocaat Ines Wesky werd veroordeeld omdat zij
4: structureel berichten heeft doorgegeven tussen Ridwan Taghi en zijn netwerk.
2: Volgens de rechtbank maakte Wesky deel uit van de criminele organisatie van Taghi.
4: Ze heeft de advocatuur hiermee in een kwaad daglicht gesteld. Een dergelijk handelen ondermijnt de rechtsstaat.
2: Haar advocaten hebben steeds voor haar onschuld gepleit.
5: Ze is veroordeeld en dat betekent dat zij haar carrière heeft afgesloten met een veroordeling die er niet om ligt. Dat is voor haar heel zwaar.
2: Wel kreeg ze een lagere straf dan vorige maand was geëist. Voor Wesky is dat geen overwinning.
6: Mensen die vinden dat ze ten onrechte zijn veroordeeld, hebben er altijd last van.
2: De oud-advocaat is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 dagen. Die heeft ze al uitgezeten en
7: zeker gelet op de hele broze gezondheidstoestand van mevrouw Wesky, dan zien we geen reëel strafdoel meer met nog langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
2: De Joodse school Geider in Amsterdam is opnieuw dichtgebleven vanwege een telefonische bedreiging.
8: Mensen zijn boos, mensen zijn schrikken weer, sommige mensen zijn bang.
2: Bij het Centraal Joods Overleg hopen ze natuurlijk dat dit echt de laatste keer was.
8: Ik ben ervan overtuigd dat nu weer de autoriteiten hun woede hierover uit gaan spreken. En dat kan niet, dat mag niet. En dan huppelen we weer voor naar het volgende incident.
2: De politie heeft hiervoor intussen een minderjarige jongen opgepakt. In Utrecht zijn vanavond duizenden mensen samengekomen.
9: Wat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
2: Een solidariteitsprotest voor asielzoekers.
10: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: En die tekst luidde JZC. Ook een man die zeven jaar geleden naar Nederland vluchtte, kwam aan het woord.
11: Wij zijn geen bedreiging. Wij zijn mensen. Niemand vlucht vrijwillig.
2: De organisator van de demonstratie ziet zichzelf als bezorgde burger.
12: Vooral omdat ik bang ben dat er veel geweld is in ons land. En dat eigenlijk onderbuikgevoelens heel snel in geweld overgaan.
2: Wie zich ook zorgen maakt, dat is de koning.
13: Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld.
2: Dat zei hij na het halfjaarlijkse fotomoment.
13: We moeten gewoon normaal met elkaar omgaan.
2: De fotosessie was dit keer in Park Klingendaal, waar ook net een schoolklas was.
14: Hebben deze kant alsjeblieft.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Straks de krant, maar we gaan eerst naar Jesse van Schaik. Dat is een van de activisten die op de flotilla zat. De schepen die onderweg naar Gaza waren, werden tegengehouden en opgepakt. Die zijn inmiddels vrijgelaten. 6 Nederlanders zaten in de groep en vanavond zijn zij in Turkije aangekomen. Jesse van Schaik, goedenavond.
15: Hi, goedenavond.
2: Ja, vanuit Turkije, hoe is het nu met jou?
14: Het is heel gemixt met mij. Van, enerzijds gaat het goed. Als in, ik heb geen gebroken ribben. Anderzijds heeft het mijn hart gebroken. Zowel om daar te zijn, om al mijn vrienden te zien met gebroken ribben, gebroken neuzen en bloedende ogen. Het was vreselijk om te zien. En anderzijds het feit ook om te weten dat wat Palestijnen meemaken nog 2000 keer zo erg is. Alles heeft mijn hart gebroken. Dus ik voel me enerzijds opgelucht dat het voorbij is, en anderzijds met een gebroken ziel.
2: Er waren de afgelopen dagen felle internationale reacties op de beelden van jullie arrestaties en de behandeling. Hoe ben jij daar behandeld?
14: Ik ben heel slecht behandeld, net zoals iedereen. Als in relatief viel het nog wel mee als ik nu de verhalen achteraf hoor. Maar we zijn allemaal geduwd en met onze hoofden naar beneden geduwd. En we hadden enkelboeien om. En ik werd meegesleurd. En als ik niet snel genoeg kon lopen, op een gegeven moment viel ik. En toen sleurde ze gewoon over de grond mee een heel stuk. Ik heb blauwe plekken overal. Ik ben geslagen. Ik ben aan mijn haren getrokken. Ze hebben handboeien zo strak gedaan dat mijn polsen nog steeds pijn doen. Het voelt alsof ze gekneusd zijn. Mijn t-shirt is omhoog getrokken waar 5 mannen bij waren om een foto te maken. Dus we zijn allemaal vreselijk behandeld.
2: En hoe ben jij daar op dat moment mee omgegaan?
14: Op dat moment probeer ik het gewoon. Ik weet het niet zo goed. Op dat moment probeer ik het soort van een beetje te onwerkelijk te maken. Van het idee om in Israël te zijn. Terwijl we zijn een humanitaire missie. We wilden alleen maar hulpgoederen brengen aan Palestina. We zijn hier voor Palestina tegen genocide op de Palestijnen. Het idee om dan te worden gekidnapt in internationale wateren. Illegaal te worden gekidnapt door een land waar Nederland banden mee heeft. Waar Nederland handel mee drijft. Mijn eigen overheid. Dan illegaal te worden gebracht naar gevangenis. Daar te worden mishandeld. Mentaal, fysiek. Met allemaal andere mensen. Er waren mensen met gebroken polsen. Maar zelfs ze weigerden niet te behandelen. Het idee dat ze met ons omgaan als beesten. Maar dat ze met de Palestijnen omgaan als nog minder dan het allerminste. Dat was vreselijk. Er waren Arabische teksten op de wanden van onze cel. En één tekst zei. Als de wereld wist wat hier gaande was, dan zou de wereld niet huilen met tranen, maar met bloed. En dat heeft me ook gebroken.
2: En had je daar rekening mee gehouden dat dit zo op deze manier zou kunnen gebeuren met jou?
14: Ja, enerzijds hou je er wel rekening mee. Want wat ik al zei, we hebben te maken met een genocidale, illegale staat die 3 oorlogen tegelijk voert en de grootste genocide van onze tijd. Tegelijkertijd, ik wilde het niet echt geloven, want wat ik al zei, we zijn een humanitaire missie. We brengen hulpmiddelen, we brengen geen wapens. Dus het feit dat ze ons kidnappen, dat zou illegaal moeten zijn. Dus enerzijds wilde ik ook gewoon, ik wilde gewoon niet geloven dat de wereld dit gewoon laat gebeuren. Op deze manier, dat dit gewoon kan. Dat, het is onwerkelijk en het blijft onwerkelijk. Ik kan het achteraf nog steeds niet geloven. Dus ik heb er wel rekening mee gehouden, maar dat doet geen afbreuk aan hoe vreselijk het was. En hoe vreselijk het blijft voor alle Palestijnen.
2: En waarschijnlijk is dit ook bedoeld om mensen af te schrikken om dit niet ook te gaan doen of nog een keer te gaan doen. Hoe sta jij daarin? Zou je het nog een keer doen?
14: Ja, absoluut. Ik praatte met mijn vriend met de gebroken ribben en we waren het over eens. Het heeft ons alleen maar nog vastberadener gemaakt. Ik ga door en ik blijf doorgaan en ik zal het opnieuw blijven proberen tot ik Palestina bereik. Want het feit dat ze dit gewoon ongestraft kunnen doen, want Israël komt hier gewoon mee weg. Nederland gaat niks ondernemen. Nederland gaat niet de banden breken, want onze regering is hier te slap voor. Elke regering in Europa is te slap en de NATO is ook te slap. De Verenigde Naties ook. Niemand gaat wat ondernemen. Dus de enige die wat kunnen doen, dat zijn wij als mensen. En het feit dat we zo dichtbij zijn gekomen, het feit dat Israël zo bang voor ons is, dat maakt me alleen maar meer vastberaden. Ze kunnen mijn ribben breken als ze willen, ze kunnen ons allemaal breken, maar we blijven terugkomen. Dus voor mij, ik ben alleen maar nog meer vastberaden geworden.
2: Ja, en eerst terug naar Nederland wel, neem ik aan.
14: Eerst ga ik terug naar Nederland. Ik moet mijn studie nog afmaken. Maar zodra er weer een nieuwe boten gaan, dan ben ik zeker bij de boten. Want ik kan het gewoon niet aanzien. Het feit dat deze genocide gaande is onder onze ogen. We verliezen onze menselijkheid waar we bij staan. En dat kan ik niet laten gebeuren. Dus ik zie het als mijn verantwoordelijkheid. En met mij alle mensen die nog een greintje menselijkheid hebben. Om de Palestijnen te verdedigen. Om het recht op een menswaardig bestaan te verdedigen. En om de genocide te stoppen.
2: Jesse van Schaik, dankjewel dat je ons even te woord wilde staan vanuit Turkije. En een goede reis terug, in ieder geval straks naar huis. Dankjewel.
14: Dankjewel.
2: En dan de krant van morgen, Suzanne de Vries.
15: Een Nederlandse stichting begint een zaak tegen een grote Amerikaanse datahandelaar. Daar schrijft NRC over. Ze willen dat app Lovin stopt met het verzamelen van gegevens van Nederlandse gebruikers. En ook met het verkopen ervan. Volgens de stichting heeft het bedrijf gegevens van 8,5 miljoen Nederlanders. App Lovin maakt software die in heel veel populaire apps zit. Bijvoorbeeld in de app van verkoopplatform Vinted. maar ook in apps voor videobewerking en in gratis games.
2: Informatie die app Lovin van een gebruiker krijgt in verschillende apps, koppelen ze aan elkaar en verkopen ze aan adverteerders. Volgens de stichting worden er ook gevoelige gegevens verkocht, onder meer over iemands gezondheid, religie of seksualiteit. Daar hebben gebruikers geen toestemming voor gegeven. De stichting wil €500 schadevergoeding per Nederlander van wie data is verzameld.
15: De sportwereld spreekt massaal zijn afschuw uit over de Enhanced Games, schrijft de Volkskrant. Zondag mogen sporters in Las Vegas alles doen wat ze willen om te winnen in de sporten zwemmen, atletiek en gewicht heffen. En daarom wordt het ook wel de Spelen voor de Doping genoemd.
2: Ja, er doen 42 sporters mee. Naast dat ze verboden middelen mogen innemen, mogen ze ook kleding aan die in de normale topsport verboden is. Bijvoorbeeld een badpak, waardoor je beter drijft. De prijs die ze moeten betalen voor deelname is hoog. Ze weten dat ze nooit meer mee kunnen doen, terug kunnen keren naar de reguliere topsport. Maar de prijs die ze kunnen winnen is ook hoog. Er valt in totaal $25 miljoen te winnen.
15: Juristen pleiten in de Telegraaf voor een ander systeem van betaald parkeren. Een vrouw die in Hoorn 1 uur en 10 minuten parkeerde en maar voor 1 uur betaalde, hoeft haar boete namelijk niet te betalen. Dat heeft het Amsterdamse Hof geoordeeld. Na 1 uur parkeren moest je in Hoorn opnieuw een kaartje kopen of je app weer aanzetten. Maar in de gemeentewetgeving staat dat je bij aanvang alles moet kunnen betalen.
2: Juristen denken dat dit ook grote gevolgen kan hebben in andere gemeenten waar je na 1 uur opnieuw een kaartje moet kopen. Het Hof Den Haag en het Hof Arnhem-Leeuwarden hebben eerder in vergelijkbare zaken geoordeeld dat de boete wel betaald moet worden. Tegen die uitspraken gaan juristen nu in cassatie.
15: En in Trouw lezen we over hulphond Ravi, dat is een Zwitserse sennehond. Hij helpt leerlingen met examenstress op een middelbare school voor speciaal onderwijs in Lelystad. Veel leerlingen zijn gespannen voor hun mondelinge examens, omdat dat bij onbekende examinatoren is. De hond gaat dan met ze mee naar binnen, dat breekt het ijs en is tijdens het examen ook een stabiele factor voor de leerlingen.
2: Maar de toegevoegde waarde van Ravi begint al ver voor de examens. Zo gaat hij in de klas bij leerlingen zitten die onrustig zijn. Ook kunnen scholieren tijd reserveren met Ravi. Een meisje zegt daarover: op momenten dat mijn hoofd helemaal vol zit, ga ik even met hem wandelen en daarna voel ik me weer beter.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de

0: Slippery people, talking heads. Onder andere oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel, die naam hebben we lang niet gehoord, die worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt door de commissie die volgende week met de openbare verhoren begint. En Daan de Kort van de VVD, Tweede Kamerlid, is voorzitter van de commissie. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ook al doet de VVD er in deze functie niet toe, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee. Ik zit hier als onafhankelijk voorzitter. En dat geldt ook voor de collega's in de commissie. We doen dit echt namens de hele Tweede Kamer.
0: Zeg, wat is uw eigen herinnering aan de coronaperiode? Heeft u het zelf gehad bijvoorbeeld?
1: Ja, en ik vond het net zoals heel veel mensen een vervelende tijd. Ik heb zelf een visuele beperking. En ik was wethouder. En in die tijd we moesten in één keer naar huis en we moesten digitaal gaan werken. En mijn spraaksoftware die werkte niet heel goed. Het was meteen nog niet allemaal goed ingericht. En ik ben een rasoptimist en ik kijk altijd naar mogelijkheden. Ik heb me ook nooit beperkt gevoeld door mijn beperking. Maar dat was eigenlijk voor het eerst dat ik me echt gehandicapt voelde. Dat ik me opgesloten voelde. Ik niet meteen met Teams en Zoom kon werken. En ik vond dat ik niet te veel moest klagen. Want mijn inkomen ging gewoon door. En ik kon uiteindelijk als wethouder ook van betekenis zijn. En daarnaast Kamerlid. Maar ik vond het een vervelende periode.
0: Ja, en kreeg u het virus zelf ook?
1: Ja, ik woon in Brabant. En na de carnaval, ik dacht het komt door de carnaval. Maar dat was corona.
0: Want u was wethouder in Veldhoven, in Brabant, waar natuurlijk heel veel corona was. Zeker in de begintijd. Hè? Mm-hmm. Wat heeft u als wethouder kunnen betekenen toen?
1: Nou, ik was wethouder voor onder andere economische zaken, sport en onderwijs. En ook voor ons was die persconferentie heel spannend, ook als gemeentebestuur. En direct na iedere persconferentie ging ik bellen met de voorzitter van de winkeliersvereniging, voorzitter van sportverenigingen, schoolbestuurders. Wat kunnen wij voor u betekenen? De maatregelen hebben gevolgen voor uw sector. Kunnen wij als gemeentebestuur u helpen, u ondersteunen? Dus direct schakelen, met mensen in contact treden. Je kunt wel van betekenis zijn, maar er was ook nog veel onduidelijk. En dat was het eerste coronajaar. En het tweede coronajaar kwam ik in de Kamer. En heb ik vanuit als Kamerlid het op een andere manier meegemaakt en een bijdrage kunnen leveren.
0: Ja, en u vertelde net over wat het met u in die begintijd deed, dat u zich voor het eerst gehandicapt voelde. Doordat de techniek het niet deed. Zo hebben heel veel mensen natuurlijk herinneringen aan die periode. Heel verschillend, ook verschillende dingen meegemaakt. Wat wilt u het liefst met deze enquête bereiken?
1: Nou, het doel van de parlementaire enquête is om echt te leren van die coronaperiode, zodat we goed voorbereid zijn op een volgende pandemie of langdurige crisis. Maar wat ik toch ook wel heel mooi zou vinden, en dat vinden we als hele commissie, is als we een stukje, zeker met de openbare verhoren, de verbinding terug kunnen brengen in de samenleving. En ik realiseer me heel goed dat ontzettend ambitieus is. Want corona kent 18 miljoen verhalen. En het heeft ook wel tot emoties en spanningen geleid in de samenleving. Maar ik zou het heel mooi vinden, en dat vindt de hele commissie, dat als wij iets van die periode met elkaar kunnen afhechten, als we daar een steentje aan kunnen bijdragen, dan ben ik al een heel content mens.
0: Maar hoe zouden die verhoren van bijvoorbeeld hoofdrolspelers zoals oud-premier Rutte, Jaap van Dissel, Hugo de Jonge, hoe kunnen die voor die verbinding zorgen? Als u op zoek bent ook naar feiten, hoe zijn dingen gegaan? Ja. Mensen schieten misschien ook in de verdediging. Hoe kan dat tot verbinding leiden?
1: Nou, we kijken echt naar ingrijpende besluiten. Dus dan kunt u denken aan de avondklok, dan kunt u denken aan het coronatoegangsbewijs of het sluiten van scholen. En er is al veel onderzoek gedaan, ook naar deze thema's. Maar wat een parlementaire enquête uniek maakt, is dat er ook in het openbaar, onder ede, verhoren plaatsvinden. Dat er publieke verantwoording plaatsvindt. En doordat heel Nederland mee kan kijken hoe een besluit zoals een avondklok tot stand kwam, welke weging gemaakt werd, hoe de grondrechtenafweging plaatsvond, welke rol de Tweede Kamer daarin had. Dan door dat te reconstrueren, ik denk dat dat al heel belangrijk is. We kijken ook nadrukkelijk naar hoe er is omgegaan met coronacritici. En was het kabinet of de Kamer überhaupt wel ontvankelijk voor die geluiden of niet? We gaan zien of het een bijdrage gaat leveren. Hè. Dat is natuurlijk aan de kijker zelf om dat te oordelen. Het gaat uiteindelijk tot een rapport leiden met conclusies en aanbevelingen. Maar we zouden dit wel hele positieve bijvangst vinden die we hopen te realiseren.
0: En wat betekent dat dan voor de toon die u en uw collega's in die verhoren probeert aan te slaan? Hebben jullie het daarover gehad?
1: Ja, zeker. Kijk, we zijn nieuwsgierig. Ook neutraal, maar dat betekent niet dat je niet scherp kunt zijn. We zullen ook scherp zijn. En we willen echt de onderste steen boven krijgen. En dat is een toon die we gaan aanslaan. En dat doen we ook echt namens de hele Kamer. Van links tot rechts, van coalitie tot oppositie. We willen die onderste steen boven.
0: En deze periode heeft natuurlijk heel veel losgemaakt. Groepen mensen kwamen tegenover elkaar te staan. Het wantrouwen tegen de overheid nam toe. Hoofdrolspelers zijn bedreigd. Heeft u nog getwijfeld om deze voorzittersrol op u te nemen?
1: Nou, dat is wel iets waar je over nadenkt als je eraan begint. Maar ik vind het ook een eervolle taak om dit te mogen doen. Samen met het team, met de staf, maar zeker ook met de collega's uit de commissie.
0: Ja, maar houden jullie daar ook rekening mee dat die hevigheid weer op kan laaien en misschien ook tegen de commissie zich kan richten?
1: Ja, dat zou kunnen. Helaas geldt dat voor heel veel collega's in de Kamer die weer niet in de enquêtecommissie zitten, maar op andere portefeuilles actief zijn. We zien polarisatie in de samenleving. Nou, dat was zeker ook in de coronatijd zichtbaar. Maar gelukkig hebben we hele goede diensten die dat dan in de gaten houden. Verder kan ik er ook niet al te veel over zeggen, omdat je er ook een beetje terughoudend in wil zijn. Maar we weten allemaal dat dit thema gevoelens oproept. En nou, laat ik het dan bij mezelf houden. Ik heb het ook in mijn eigen familie gezien, dat er mensen zijn afgehaakt. Of vriendengroepen die uit elkaar vielen. Ja, het is... Er is ook wel heel veel gebeurd in die periode. En daarom is het juist dit onderwerp wat echt een parlementaire enquête verdient en een grondig onderzoek.
0: En naar welk verhoor bent u het meest nieuwsgierig?
1: Naar welk verhoor ben ik het meest nieuwsgierig? Ja, het is natuurlijk een heel flauw antwoord, maar oprecht alle verhoren zijn interessant.
0: Ja, maar er zal er vast wel eentje tussen zitten waarvan u denkt, u had het over die onderste steen. Er moet iets zijn wat u nog wil weten, wat nu nog niet bekend of openbaar is, of in het openbaar gezegd is. Dus...
1: Ja, maar ik ga er niet één verhoor kiezen, want dan geef ik meteen extra gewicht aan dat verhoor. Als ik als voorzitter daar een voorkeur voor uitspreek, waar ik het meest nieuwsgierig naar ben.
0: Ja.
1: En wat ik het meest belangrijk vind. Mijn dochter is nu 1,5. En er gaat ooit weer een pandemie komen. Hè. De vraag is niet of, maar wanneer. En ik hoop echt dat als ons rapport klaar is, dat we goed voorbereid zijn op een volgende pandemie. Niet voor mijn dochter, maar voor al haar generatiegenoten. Ja, en ik denk dat alle verhoren daaraan kunnen bijdragen.
0: Dat begrijp ik, maar welke vraag dan, zegt u, daar wil ik echt nog een antwoord op. Want een onderste steen is een soort containerbegrip natuurlijk. Welke vraag moet onder ede beantwoord worden wat u betreft?
1: Nou, kijk, de besluiten die genomen zijn, die hebben wel echt impact gehad op grondrechten. En hoe zorg je ervoor? Ik denk dat de hamvraag toch is van de volksgezondheid ten opzichte van de sociaal-maatschappelijke effecten. En welke keuzes je daarin maakt en hoe je die weging dan plaatsvindt. En dan zonder vooruit te lopen op wat dan een mogelijke conclusie of aanbeveling wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dus het aspect volksgezondheid ten opzichte van impact verder op de samenleving.
0: Ja, hoe zijn die discussies gelopen in die tijd?
1: Ja, en wij hebben ook als enquêtecommissie de afgelopen 2 jaar heel veel werkbezoeken afgelegd. We zijn bij ziekenhuizen geweest, bij IC's. Nou, en die vaak pleiten die voor strengere maatregelen, want zij zagen op hun IC wat er gebeurde. Maar tegelijkertijd spraken we ook studenten, ja, die in hun mentale welzijn door die lockdowns ontzettend werden geraakt. En waar je ook echt verhalen had over klasgenoten die suicidaal waren. En dan snap je weer dat er wordt gepleit voor minder maatregelen. En al die aspecten samen. En we hebben horecaondernemers gesproken. Nou, die hebben te maken gehad met faillissementen, sommigen. We hebben de BOA's gesproken die in hun handhaving ook echt in gevaarlijke situaties terechtkwamen, in gevaarlijke discussies. Ja, en als je al die mensen spreekt, nou, misschien nog wel wat ik het meest indrukwekkend vond. Ja, mensen die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun stervende vader of moeder.
0: Ja.
1: Nou, en ook daar moeten we van leren. En dat is gewoon de taak die wij als enquêtecommissie voelen. En waar we ook zorgvuldig mee om zullen gaan.
0: Meneer De Kort, ik wens u succes de komende weken met de verhoren. En wij kunnen dat allemaal gaan volgen vanaf volgende week. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.

0: Glen Campbell, Wichita Lineman. Boze burgers over migratie domineren het maatschappelijke debat. Maar waarom? Volgens schrijver Roxane van Ypres zijn het geen losstaande incidenten die we zien, maar gaat er een systeem achter schuil. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, deze week zijn er opnieuw verschillende protesten tegen de komst van AZC in verschillende gemeenten. Jij doet onderzoek naar de systematiek daarachter. Mm-hmm. Wat heb jij gevonden? Wat zie jij?
1: Ja, het wordt iedere keer behandeld als een incident. En niet alleen dat, maar ook in het verleden hebben we bijvoorbeeld de dreigementen rond lentekriebels, die seksuele voorlichtingcampagne op scholen, die echt al heel lang bestaat. En die in, volgens mij was dat 23, ook opeens tot heel veel protesten leidden. We hadden natuurlijk dus het stikstofdossier met de boeren.
0: Corona, waar we het net over hadden.
1: En wat ik daar elke keer zie, en dat is gebaseerd op onderzoek van allerlei verschillende instanties, van The Firehouse tot Bellingcat tot noem het al, Trouw heeft daar ook belangrijk onderzoek verricht, De Groene. En wat je dan ziet is, het is niet zozeer een systeem in de zin van een complot. Dat moet je echt heel goed onderscheiden, want die kant gaat het heel snel op. Van oké, daar zitten hier dus bewuste poppenspelers achter die ervoor zorgen dat opeens mensen in Loosdrecht de straat op gaan. Zo moet je het zeker niet zien. Maar het is wel meer dan een incident. In die zin dat er je kunt het beter zien als een voedingsbodem die door verschillende soorten opportunistische actoren wordt gevoed en waar mensen baat bij hebben. En de poppetjes waar wij dan ons op richten, de bezorgde burger, dat zijn dan de mensen die daar heus staan met hun oprechte eigen verhaal. Maar door alleen maar naar die bezorgde burger te kijken, wordt er niet gekeken naar die voedingsbodem die daaronder zit.
0: Terwijl het kabinet daar volgens mij nu wel mee bezig is. Die is aan het kijken van, zitten er organiserende partijen achter? Welke personen zijn daar? Gisteren was ook, werd er in het journaal ook gesproken over, je hebt aan de ene kant politici die komen daar naartoe. Ja. Je hebt bepaalde extreemrechtse partijen die komen daar naartoe. Daarnaast heb je inderdaad de mensen uit Loosdrecht die zijn geschrokken van een brief die ze hebben gekregen en denken, wat gebeurt er allemaal? Waarom hoor ik dit nu pas? Hè? Dus dat het wel een mix is. Maar jij vindt dat dat onvoldoende wordt belicht nog?
1: Ja, in die zin dat zolang je dus naar die symptomen blijft kijken, zie je niet dat er een paar grote bewegingen achter zitten die een beetje dezelfde belangen hebben. En dan,
0: ja, want laten we het daarover hebben, de actoren.
1: Ja, de actoren daarachter, en dan identificeer ik eigenlijk, en nogmaals, dat is dus niet dat die mensen met elkaar aan tafel zitten ergens, totaal niet. Ze hebben alleen ergens een gedeeld belang in dit verhaal. En dan kun je meestal drie verschillende actoren onderscheiden. Dat zijn ten eerste echt wel extremistische ideologische bewegingen. Maar dat kunnen hele kleine zijn. Bijvoorbeeld bij lentekriebels zag je dat daar een paar orthodox-christelijke bewegingen waren die muntjes opgooiden van dit kan niet. En kleuters leren seksuele handelingen verrichten en genderhysterie. Nou, dat wordt dan op een gegeven moment opgepikt door een tweede ankerpunt. En dat zijn eigenlijk vaak nietsvermoedende online influencers. Dus dat zijn mensen die zich vooral online begeven, daar ook hun nieuws vandaan halen, zoiets oppikken. In dit geval waren dat, noemden ze toen, de bezorgde ouders. Die zoiets hadden van, wacht eens even, mijn kind gaat op school leren hoe het seks moet hebben. Wat is dit voor iets raars?
0: Ja, dus dat zijn influencers die zijn beïnvloed in feite weer door bepaalde groepen die ideologisch
1: ideologie die
0: tegen iets zijn.
1: En die influencers zijn dus zelf vaak helemaal niet ideologisch gedreven. Die pikken dit op en die denken, hé, er gebeurt hier iets.
0: En dat is vaak een verdienmodel, toch, bij influencers?
1: Dat is vaak een verdienmodel, maar dat kunnen ook mensen zijn die, daar heb ik in corona over geschreven, dat noemde ik toen wellness rechts. Dat was een hele grote groep, met name vrouwen, die hun geld verdienden online, echt met een soort marketingmachine rond wellnessproducten. Nou, dan kun je daar niet van zeggen dat iets politiek is. Maar die kregen eigenlijk rechtsextremistisch gedachtegoed vanuit Amerika. Vanuit QAnon heette dat toen. Dus dan heb je weer dat ankerpunt van een ideologische beweging. Dat sprong naar de wellnessbeweging die niet politiek is in Nederland. Die haakte aan op geen vaccinaties, niet vrijheidsbeperkende maatregelen voor de kinderen. Dat noem ik dan de witwasstraat. Dus de witwasstraat zijn eigenlijk de normale mensen die online zitten en met z'n allen zeggen, hey, wat gebeurt hier? Hier moeten we wat tegen doen. En dan gaat het één laag omhoog. En dan zie je dat er opportunistische politici zijn die ermee vandoor gaan. Nou, die drie ankerpunten zie je steeds achter die incidenten. En nogmaals, dat is dus niet een soort beredeneerd groepje mensen dat met elkaar in de telefoon zit. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om voorbij die symptomen van die bezorgde burgers die overal staan te kijken. Het is wel wat groter dan alleen maar dat.
0: En dan wijs jij in je publicaties ook wel vaak op Big Tech, de grote techreuzen, de bazen daarvan, die nou ja, daar ook ergens wel, hoe moet ik het zeggen, die dat ook wel op de een of andere manier een belang bij hebben en aanjagen, stimuleren.
1: Zeker. Nou, dat is tweeledig. Dat schrijf ik in mijn laatste essay. Ik zie wat ik geloof. Dat is tweeledig. Enerzijds gewoon plat commercieel belang. Big Tech heeft belang bij je aandacht zo lang mogelijk vasthouden. Daar zit het meeste geld bij. En de aandacht hou je niet vast met een heel ingewikkeld verhaal of een heel genuanceerd verhaal. Dat hou je vast met sensatie, polarisatie, geweld, maar zeker ook angst. Angst voor bijvoorbeeld migratie. En het tweede is een meer, ook wel commercieel gedreven, maar ook politiek gedreven belang. En daar zie je dat er een soort hele paradoxale alliantie is tussen nationalistische politici in verschillende landen en een globalistische techwereld. Wat heel gek is, want je zou denken die nationalistische politici die zijn voor het optrekken van grenzen. Maar wat gebeurt daar nou? Die hebben een gedeelde agenda met Big Tech in de zin van dat ze zeggen, wij laten jullie met rust. Wij zorgen dat er zoveel mogelijk economische vrijheid is. Zo min mogelijk regulering. Maken ook gebruik van dat online ecosysteem. Je ziet dat bijvoorbeeld een partij als Forum, een rechtsextremistische partij als Forum, het meeste baat heeft bij die online systemen. Haalt daar ook veel van zijn volgers vandaan. En omgekeerd heeft Big Tech ook veel aan die nationalistische politici, omdat die ze inderdaad het meest met rust laten. Dus die zullen het snelst zeggen, wij gaan jullie niet op het gebied van privacy, belasting, AI-regulering aan banden leggen. Dus daar zie je een hele paradoxale alliantie. Zie je daar.
0: En dat commerciële belang hebben zij, maar er zit soms ook toch wel een ideologisch belang bij bepaalde techbazen.
1: Zeker. Wat je ziet is dat bij een handvol van de allermachtigste, en ik neem vaak Peter Thiel als voorbeeld. Dat is een beetje de onbekende variant van Elon Musk. Dat is een man die eigenlijk altijd vanuit politieke ideologie alleen maar disruptieve start-ups is begonnen. Van PayPal, een betaalsysteem dat echt naast de overheid staat, tot aan Palantir, het grote data-analysebedrijf wat nu in veel defensiesystemen wordt gebruikt. En je ziet dat hij specifiek zijn geld en zijn bedrijven aanwendt om een libertarisch perspectief naar voren te brengen. Bijvoorbeeld J.D. Vance, de vicepresident van Amerika onder Trump, dat is echt helemaal zijn pupil vanaf de universiteit. Die heeft hij helemaal klaargestoomd om die positie in te nemen. Nou, zijn doel is echt een wereld met zo min mogelijk overheid. Hij zegt ook, de liberale democratie staat haaks op vrijheid. Zo min mogelijk overheid en zoveel mogelijk vrijheid voor bedrijven. En eigenlijk voor mensen zoals hij.
0: En als je dit systeem zo beschrijft, wat zou je hier nou tegen kunnen doen?
1: De straat op met fakkels. wat zou je hier tegen kunnen doen? Kijk, het begint natuurlijk altijd, dat is een beetje hetzelfde als dat voorbeeld gebruik ik eigenlijk altijd, omdat veel mensen dit te abstract vinden. Big Tech, en wat kunnen we daar nou tegen doen? Dan trek ik altijd de analogie met de voedingsindustrie. Als mensen op grotere schaal suikerziekte en hartaanvallen krijgen, dan is stap 1 dat we snappen van, wacht eens even, we gaan niet iedere dag schreeuwen dat er iemand op de grond ligt en een hartaanval heeft gekregen. Stap 1 is dat we beginnen
0: waar
1: te begrijpen,
0: komt het door?
1: Ja. Wat eten wij dan wat zo anders is? Wat doen wij? Wat is onze keuze? Wat is het systeem daarachter? Nou, daar schrijf ik vooral over. En wat ik dan natuurlijk hoop is dat politici voorbij die waan van de dag gaan kijken en denken, oh, wacht eens even, we moeten dus dat ecosysteem wat ik dan beschrijf, die actoren die allemaal hier een graantje van meepikken, misschien moeten we die eens in kaart gaan brengen. Moeten we daar eens beleid voor gaan verzinnen. Los van het feit dat je in die gemeentes natuurlijk die lokale politici moet ondersteunen.
0: Roxane van Ypres, dankjewel. Jij leverde de analyse bij ons vanavond. En fijn dat je hier was. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Jerry Rafferty met Baker Street. Morgen is het de internationale Sherlock Holmes-dag. Ter ere van de geboortedag van de schrijver van de bekende detectives, Sir Arthur Conan Doyle. Hier in de studio een echte Holmes-fan, fotodetective Hans Aarsman. Van harte welkom.
1: Ja, hallo.
0: Wist je dat het morgen internationaal
1: is? Nee, wist ik helemaal niet.
0: Maar dat maakt niet uit.
1: Nee, natuurlijk.
0: Mooie aanleiding om het hierover te hebben.
1: Ja, dat is een goede journalistieke smoes.
0: Ja, verjaardagjournalistiek noemen we dat wel eens. Ah. Maar soms, dat levert ook wel weer altijd leuke dingen op. Ja. Want jij hebt een tweewekelijkse rubriek in de Volkskrant als fotodetective. Misschien goed om even... Ja, wat versta jij onder het zijn van een fotodetective? Om dat even door te nemen.
1: Nou, een fotodetective die kijkt naar foto's en analyseert als een soort als een detective wat er op de foto te zien is. En die houdt zich heel erg bij de feiten. Dus in die zin, fotografie is een heel bijzonder medium, omdat we eigenlijk in de geschiedenis nog nooit zo dicht bij de werkelijkheid zijn geweest als met fotografie en film, de bewegende variant. Daarvoor had je allemaal beeldhouden, schilderen, tekenen, weet je, al die dingen in grotten en noem het allemaal op. En nu heb je AI. Dus het is ook allemaal weg. Het is allemaal geen werkelijkheid meer. Dus twee eeuwen lang, vanaf 1927, de eerste foto, tot volgend jaar is het precies twee. Kunnen we ook alweer
0: een aflevering doen? Ja, kunnen we ook een mooi gesprek over voeren.
1: 200 jaar echt dicht bij de werkelijkheid geweest en daar nu afscheid van kunnen nemen.
0: Ja, en hoeveel foto's bekijk jij dan op een dag?
1: Gemiddeld 6.000, 7.000. Ja, maar dat gaat heel snel.
0: Per dag?
1: Ja, het beeldschermpje wat jij voor je hebt, daar heb ik er dan zo 8 op staan. Dat tik ik gewoon, dat gaat heel snel.
0: Net als je kleding, zeg maar, zoekt op een website.
1: Oh ja, dat
0: krijg je
1: dat
0: allerlei...
1: ken ik niet zo goed, maar nee, inderdaad zo. En dan heel intuïtief. Vaak is het een soort vaag iets dat je verwachtingen tegenspreekt, juist waar ik op reageer.
0: En kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Bijvoorbeeld een vos op een straat in Londen. En je ziet onmiddellijk dat het een stad is en je ziet een vos. En je voelt ook, die staat er wel erg stijf bij, is hij opgezet. Nou, en dan hup, gaat hij in het mapje, super. Kan ook ellende in zitten. En aan het einde van de week dan pak ik er eentje uit waar ik denk, misschien wordt dit hem wel. En dan ga ik op onderzoek.
0: En hoe doe jij dat onderzoek dan?
1: Het is eerst heel goed beschrijven, en dat is echt Holmes-achtig. Eerst de data, zegt hij altijd. En dan pas theorie. Anders ga je je theorie buigen naar je data buigen naar de theorie. En het moet juist andersom.
0: Dus dan is het straat, vos.
1: Ja, gewoon heel, ook inzoomen. Dus dan heb ik een loopje gewoon digitaal is dat dan. Hè, en dan zie je gewoon een hoekje van het beeld. En het voordeel daarvan is, je ziet dingen groter, maar ook je ziet de rest niet. Dus je eerste indruk ben je kwijt. Dat is eigenlijk, want je eerste indruk is vaak een verkeerde indruk. En dan ga je zo langs het beeld en dan noteer ik echt wat ik allemaal zie. En dan langzamerhand ontstaat een soort theorie over wat er nou eigenlijk aan de hand is. En het is vaak iets totaal anders dan in het bijschrift of in de kop of wat dan ook bij de foto staat.
0: Maar dat is een theorie. Check je ook wel eens of het klopt? Of is dat helemaal niet mogelijk?
1: Wat bij mij klopt? Ja, nee, zeker. Nee, ja. Dus dat is ook weer typisch Holmes. Dus je hebt je theorie uiteindelijk uit de data en dan vraag je jezelf af, zouden de sporen of data te vinden zijn die mijn theorie bevestigen dan wel ontkrachten? En dan ga je daarmee aan de slag. En zo langzamerhand wordt je steeds steviger.
0: En ga je dan rondbellen?
1: Nee, ik doe het alleen maar beeld.
0: Oké, maar hoe stel je... Ik weet niet of je de vos, heb je die genomen of niet als foto?
1: Nee.
0: Maar stel dat dat wel zo is, dan is jouw theorie... je hebt een theorie hoe die vos daar op die straat is gekomen. Maar dan moet je toch van iemand horen of dat klopt of niet. Ja, toch de politie van Londen bellen.
1: Ja, ik heb ook een tijd in de cold case teams gezeten. En getuigenverklaringen, daar kwam ik al snel achter, daar heb je helemaal niets aan.
0: Okay,
1: de een zegt dit en de ander zegt dat.
0: Maar ga je dan andere foto's erbij halen om je theorie te toetsen?
1: Andere foto's en onderzoeken. Je kunt op internet natuurlijk. Zonder internet zou die hele rubriek niet kunnen. Dat is echt pas toen dat een beetje liep, toen kon ik die rubriek maken, ja.
0: En een bekende Holmes-methode is ook om het aan een ander te vertellen.
1: Ja,
0: Doe jij dat ook?
1: Ja, nothing makes a case as clear as stating it to somebody else. Ja, dus doordat je vertelt, eigenlijk is het zien is eigenlijk bewust worden van wat je ziet. Je ziet namelijk wel heel veel, maar heel veel dingen die ontgaan je omdat je een agenda in je hoofd hebt. Je denkt, ik moet van A naar B, dus je ziet heel veel dingen niet. Je ziet wel auto's die van rechts komen, weet je wel. Dat is allemaal voorgeprogrammeerd vanuit je hersenen. En zo als je haast hebt, zie je ook juist die dingen die heel snel een oplossing voor het probleem beloven. En zo gaat het allemaal maar door. Dus je insteek bepaalt heel erg wat je ziet.
0: En maar vertel jij het dan ook aan iemand?
1: Ja, vertel het aan iemand, soms aan mezelf. Dat helpt ook wel. Dan ga ik door mijn kamer lopen en dan vertel ik het verhaal aan mezelf. En dan scheelt het ook. Want dan, ja, er is een befaamd voorbeeld ook uit die Sherlock Holmes verhalen. Dan zegt Watson, dat is het hulpje van Sherlock Holmes, die zegt dan, is het nou toch dat jij veel meer dingen ziet dan ik? En dan zegt Holmes, nou, heel simpel. Ze wonen op 221B. Hè. Je komt hier heel vaak. Hoeveel treden heeft de trap eigenlijk naar één hoog? Nou, zegt Watson, ik heb geen idee. Zeg, nou, dat is Holmes. Dat is nou precies. Jij
0: dat is het verschil.
1: Je kijkt niets, maar je ziet alleen.
0: Ja, ja.
1: Dus je bent ook niet bewust van het aantal treden dat daar is.
0: Je zei net dat je in cold case teams hebt gewerkt als fotograaf, hè, neem ik aan.
1: Nee, gewoon als beoordelaar.
0: Als beoordelaar.
1: Om hypotheses te bedenken, scenario's.
0: En is daar je liefde voor Holmes ontstaan?
1: Nee,
0: of had je die toen al?
1: Nee, dat was al naar aanleiding van die rubriek in de Volkskrant dat ik daarvoor gevraagd ben, ja.
0: Want waar komt die liefde voor Holmes vandaan? Wanneer is dat begonnen? Weet je dat nog?
1: Ja, ik kom uit de fotografie. Ik ben zelf een tijdfotograaf geweest. En ik kreeg altijd moeite met, en ik wist nog niet waarom, maar met esthetiek. Dus dan ging ik weer een andere manier fotograferen, een heel andere stijl. Op een bepaald moment ging ik ook niet meer door de camera kijken, maar hield de camera onder tafel. Het werd steeds wilder. Toen ging ik 4x5 inch, dus een heel groot formaat op een statief. Weet je, alles maar proberen om te denken, oké, ben ik nu van die esthetiek af? Op een moment ben ik ermee opgehouden. Ik dacht, nee, het lukt gewoon niet om er vanaf te komen. En toen las ik Holmes. En toen dacht ik, oh wat, je moet gewoon op een forensische manier met de werkelijkheid omgaan. Gewoon kijken naar wat er op een foto staat. Heel raar, hè, om dat te doen. Maar mensen zijn altijd bezig met, is het een goede compositie? Hoeveel is het lichtval? Dat soort dingen. Is het mooi of niet?
0: Ja, dus concentreer je op het verhaal en niet op het beeld, in feite.
1: Ja, op wat gewoon de feiten die de foto representeert, ja.
0: En heb jij ook een. Er zijn natuurlijk eindeloos veel Holmes-verfilmingen. Heb jij ook een favoriet?
1: Ja, uit de jaren 80, Jeremy Brett. Ja, die verhalen zijn echt, zo ontzettend Holmes. Die man is ook een beetje gekkig, maar op een. Ja.
0: En Benedict Cumberbatch?
1: Ja, daar hou ik ontzettend van. Maar die is. Dat is. Die komt ook heel dicht bij Holmes. Het beeld dat je hebt vanuit. Maar Jeremy Brett is echt.
0: En columnist Nico Dijkshoorn die schreef ooit: ik heb de ziekte van Aarsman. Dat gaat dan over jou. Weg is het wilde kijken, onbekommerd om je heen loeren. Klopt dat? Kan jij nooit meer onbekommerd om je heen kijken?
1: Nou ja, het onbekommerd, dat klinkt heel erg zwaar op de hand. Maar ik ben juist ontzettend gelukkig geworden door deze manier van met de wereld omgaan. Omdat je laat je niet zo snel op de kast jagen. En je, weet je wel, je komt niet zo snel in je emotie. Omdat je eerst denkt, nou, wat is er nou precies aan de hand?
0: Je gaat lekker in je hoofd zitten.
1: Met een oordeel kom.
0: Ja, je gaat in je hoofd zitten. Ja,
1: zeg maar, die emo, die tegenwoordig zo ontzettend opgerukt is, ook in de media, dat is bij mij allemaal wat minder.
0: Is dat ook wat het jou brengt?
1: Ja.
0: Rust?
1: Ja, het brengt een geloof ik rust. En nieuwsgierigheid, dus je verveelt je ook nooit. Dus ik hoef helemaal niet op vakantie. In die zin is het heel groen.
0: Ga je ook nooit op vakantie?
1: Nee, ik vind het helemaal niet interessant. Ik ben hier al lang niet uitgekeken.
0: Nee. Nou, wat heerlijk. En ga je het morgen nog vieren nu je weet dat het morgen Sherlock Holmes dag is? Of,
1: ja, ik denk, er is één verhaal, dat is mijn topverhaal. Dat heb ik ook al 10 keer gelezen. Silver Blaze. Kan ik iedereen aanrijden. Dus de hele Holmes-methode kun je daar gewoon uit oppikken. Dat ga ik morgen herlezen. 10.000 woorden, dus het is zo gepiept.
0: Nou, geniet ervan. Ja,
1: dankjewel.
0: En dan ook nog 6.000 foto's bekijken.
1: Oh ja, oh ja.
0: Hans Aarsman, dank dat je hier was. Fijn.
1: Ja, graag gedaan.
2: Het is 11:55.
0: Vanaf 2027 moet het mogelijk worden om het salaris van collega's in te kunnen zien in de hoop de loonkloof te dichten. In Noorwegen gaat die openheid veel verder. Aan de lijn de Nederlandse Linda Eikelenboom, die al jaren accountant is in Oslo. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Want in Noorwegen is onder meer bekend hoeveel je aan belasting moet afdragen, hè?
3: Ja, dat klopt. Het wordt jaarlijks gepubliceerd. Dat zowel het belastbaar inkomen, belastbaar vermogen als de belasting die je betaald hebt.
0: En waar staat dat dan?
3: Ja, dat wordt online gepubliceerd. Dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
0: Want je hebt ons een lijstje gestuurd. En dan zie je inderdaad dat bijvoorbeeld Anne-Grette Björnebeck uit jouw buurt, we kennen haar verder niet, maar dat hij 180.000 euro verdient. 73.000 euro belasting betaalt. Ook een eigen vermogen heeft nog daarnaast. Wat is de gedachte hierachter dat de Noren dat allemaal openbaar maken?
3: Ja, oorspronkelijk was het echt de gedachte dat het transparant moet zijn, wat mensen bijdragen aan de staat, en dat ze daar open over wilden zijn. Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien, mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. En je krijgt natuurlijk een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
0: En wat vind jij zelf als Nederlandse van die openbaarheid van inkomen en vermogen in Noorwegen?
3: Ik vind het zelf toch een beetje iets te ver gaan. Dat het echt zo transparant is. Ik heb daar toch een beetje moeite mee.
0: Want betaal jij zelf ook belasting daar? Dus staan jouw gegevens ook online?
3: Ja, mijn gegevens staan ook online. Dat klopt.
0: En heeft iemand daar wel eens een opmerking over gemaakt?
3: Nee, dat niet. Maar in Noorwegen is het wel heel gebruikelijk, en dat vond ik in het begin heel raar, dat mensen vragen van hoeveel heb je betaald voor dit appartement? Dus het is heel normaal om te praten over de prijzen van je huis. Dat vraag je gewoon.
0: Maar het is niet zo dat mensen zeggen, goh, ik zag dat je dit hebt verdiend en dat je dit aan belasting betaalt.
3: Nee, dat heb ik niet meegemaakt, nee.
0: Oké. Accountant Linda Eikelenboom vanuit Oslo, ik dank je wel.
3: Graag gedaan.
0: En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van 21 mei. Straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen op deze zender. En morgen, vrijdag, zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Het is in mijn ogen de natte droom van elke sociaal domeinmedewerker.
2: De gemeente Amsterdam begon een project waarbij statushouders bij een bedrijf worden geplaatst om werkervaring op te doen en een MBO-diploma te halen. Dat klinkt goed.
3: Ja, zeker. Vond ik ook.
2: Maar wanneer de uitvoerders van het project uitleg komen geven, verdwijnt het enthousiasme.
1: Ik weet nog dat ik daarnaar zat te kijken en dacht, waar gaat dit over?
2: Statushouders worden niet of nauwelijks geplaatst.
3: En vanaf dat moment werd er ook eigenlijk geen contact meer opgenomen.
2: Totdat ineens de telefoon gaat.
1: Ja, ik krijg gewoon een belletje van de Rijksrecherche. We willen graag met u praten.
2: In Argos. Zaterdag om 14:00.
4: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel

0: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Leon Kozijnen.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna drie kwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.